0: ontbijttafel.
1: Toen was het op kantoor.
2: Nou,
3: ben jij op kantoor geweest?
2: Ik moest op kantoor komen.
3: Ik kende ze je nog daar.
2: Ja. Ik probeerde zo min mogelijk te zijn. Hè, wat doe jij hier, zeiden inderdaad sommige collega's.
3: Die gast van die poster.
0: Elke werkdag van 6 tot 10

0: Ik ben Johnny, Pambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
3: Het is 3:00.
4: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slin.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slin. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 4:00. Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou, hoor, de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij

driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
3: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoek.
4: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
5: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Toen was het op kantoor.
1: Nou,
2: ben jij op kantoor geweest?
1: Ik moest op kantoor komen.
2: Oh jee, kennen ze je nog daar?
1: Ja. Ik probeer er zo min mogelijk te zijn. Hè, wat doe jij hier, zeiden inderdaad sommige collega's.
2: Die gast van die poster.
3: Elke werkdag van 6 tot 10.
4: Bij

0: Ik ben Gideon uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
3: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: 6 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro en kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik ben er weer.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
7: De ontbijttafel.
8: Met Pieter Kok.

0: Johnny Hates Jazz met I Don't Wanna Be a Hero. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege maandagochtend. Het is de eerste maandag van oktober. Ik weet niet of dat wat inhoudt, maar het is wel de dag na Dierendag. Het is namelijk 5 oktober. En dan is het de eerste maandag van oktober. Daar ga je al gauw. En Anne is bij voor de actie en productie. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: En Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
1: En vind je dat fijn of niet?
0: Ik weet het nog niet zo goed. Oké. Okay. Ik vind het in ieder geval bokheet de afgelopen dagen. Het is vrij achterlijk warm natuurlijk geweest dit weekend. Maar ja, ik heb er stiekem ook wel een klein beetje van genoten.
1: Ja? Wat heb je gedaan?
0: Ik heb, dat is leuk dat je het vraagt. Ik was gevraagd door een buurman om me te helpen met het maaien van riet.
1: Het maaien van riet.
3: Maaien van riet.
0: Ja, dus niet rietdekker, maar rietmaaien in dit geval.
3: Ja, en dan niet de buurvrouw, zeg
0: maar. Precies.
3: Ja, nee, maar gewoon
0: exact. Het gewas. Heel goed.
3: Ja, ja, ja, het gewas. Nee, ja, ik had het over het maaien, hè.
0: Oh. En vervolgens...
3: ja. Nee, Anne, ik zie jou alweer denken. Ja. Dat zijn het verschijnen gewoon op de vroege ochtend.
0: Ja, dat doen we niet.
3: Ik ben een keurige man.
0: Jongens. Ja. Maaien. Serieus, maaien. Ik was riet aan het maaien en potverdorie, het werd ik daar gelukkig van. Omdat het me zo ontzettend deed denken aan vroeger.
3: Oh ja?
0: Ja.
1: Heb je vroeger ook riet gemaakt?
0: Nou, ik heb vroeger wel heel vaak in het riet lopen klooien en spelen en doen.
1: Oh.
0: En riet is een soort van eigenlijk spul wat ervoor zorgt dat de sloot wordt ingenomen. Hè? Dus soms weet je niet precies meer waar de sloot begint. Ja. En het riet ophoudt.
1: Ja.
0: En dan kom je eigenlijk altijd met minstens 1 natte voet thuis. Ja. En dan is dat je zo helemaal met schoenen en al zo helemaal... Die kwam ook gitzwart weer uit.
1: Ja.
0: En heb ik nu ook weer gehad. Dus dat was eigenlijk prima.
1: Had je geen laarzen aan?
0: Nee, ik had mijn waterdichte schoenen aan. Maar het blijkt dat je die helemaal onder water doet.
3: Ja, dan loopt het er van de bovenkant gewoon in.
0: Ja.
1: Stom.
0: Ja.
3: Echt waterdichte schoenen krijg je een voet ook moeilijk in.
0: Ja, dat is ook zo. Ik moet wel zeggen dat ik dacht wel toen ik daar aankwam. Ik had misschien even laarzen aan moeten doen.
1: Volgende keer.
0: Kleinigheidje hou je altijd. Ze staan nog buiten te drogen.
4: Goedemorgen, laat het nu
0: weer. Nu gaat het alweer.
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nee joh, graad of 10, 14
4: goedemorgen,
0: ertussen.
4: Goedemorgen, het is allemaal gezellig. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker kant de kop wisten naar Taylor Swift en Patient Zero.

0: Rolls Royce met Car Wash.
1: Krantenkop. Quiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje daarvan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. Ik scheur de krant even in stukken. Kan er best overkomen. Het is voor mij ook maandagochtend. Rustig aan. 3 stuks dus. Eentje is er niet waar. Heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Vrouw kweekt courgette van 77 kilo.
1: Kop 2.
0: Zonnebloemen krijgen zegen in kerk in New York.
1: Kop 3.
0: Zeldzame... Zo. Het is echt vroeg nog, hoor. Zeldzame 2-koppige schildpad ontdekt bij Massachusetts. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Vrouw kweekt courgette van 77 kilo. Is het kop 2? Zonnebloemen krijgen zegen in kerk in New York. Of is het kop 3? Zeldzame 2-koppige schildpad ontdekt bij Massachusetts.
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152. Daar geef je het door voor die eer van de ontbijttafel. Is het kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3? Ah.

0: Dire Straits, natuurlijk met Lady Rider.
1: De krantenkop quiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkop gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij tenslotte ook maandagochtend en het is nog niet eens 6:30. Even rustig gaan beginnen hoor.
1: Kop 1.
0: Vrouw kweekt courgette van 77 kilo.
1: Kop 2.
0: Zonnebloemen krijgen zegen in kerk in New York.
1: Kop 3.
0: Zeldzame tweekoppige schildpad ontdekt bij Massachusetts. Nou, laten we eens even gaan kijken wat er binnengekomen is allemaal. Ik begin vandaag bij Arnold, Jan, Rodi, Els, Cynthia en Jordi. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Een vrouw kweekt courgette van 77 kilo. Dit is echt waar. Sarah Whitty is dit geweest. En ik twijfel of zij zelf wel meer weegt dan de courgette in de kwestie. Want ze staat er wel op de foto. Ik durfde niet op te gokken.
2: Zou dit lekker zijn?
0: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Zo groot zijn ze niet lekker aan. Het is een record in Noord-Amerika voor de duidelijkheid. Want in Europa is er ooit al eentje geweest van 116 kilo.
2: Oh, peanuts.
0: 40 kilo meer bijna. Dus Amerika, not everything is bigger. Ja, precies. Zoek het maar lekker uit met je kleine courgette. Gaan we door naar Lidie, Jeanette, Nico en Rennie. Die dachten dat kop 3 niet waar was. Zeldzame tweekoppige schildpad ontdekt bij Massachusetts. Echt waar, heel klein beestje op het schiereiland Cape Cod. Het gaat om een diamantrugschildpad. Is te herkennen aan een diamantvorm op zijn rug, normaal gesproken. Maar bij deze tweelingschildpad ziet het er allemaal een beetje gek uit. Hij is voor de rest wel kerngezond, is er gezegd.
2: Nou.
0: Ja, en twee kopjes dus. Hartstikke leuk.
2: Toch gezellig.
0: Ja, weet ik niet. Ja,
2: dat weet ik niet.
0: Goed. Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 2 natuurlijk. Zonnebloemen krijgen zegen in kerk New York. Nee, een paard, een slang en een uil. Mensen hadden die beesten meegenomen de kerk in.
2: Okay.
0: Voor de duidelijkheid. Waarom? Dierendag.
2: Ah.
0: Ja, het was de katholieke gedenken Franciscus van Assisi uiteraard. Hij overleed alweer in 1226. Dat is een tijd geleden, hè? Sterker nog. Precies 800 jaar terug.
2: Ja.
0: Een dromedaris, een ezel, een kalfje, honden en geiten werden ook gezegend.
2: Oh.
0: Dus heeft ook iemand zijn dromedaris meegenomen.
2: Prima.
0: Jongens, hebben we alles? Zullen we naar de kerk gaan? Nee, wacht, ik ben de dromedaris vergeten.
2: Zo belangrijk.
0: Kan natuurlijk gebeuren. Goed, zorg er in ieder geval voor dat de eer van de ontbijttafel vandaag voor een mooi rijtje is, hoor. Het applaus is voor Paul, Gerrit, Joke, Tim, Els, Frederik, Marcel, Gea en Gieske. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
1: Wij zijn Lois Leen.
2: En wij komen uit
1: Amsterdam.
3: Het is 6:30 in Bad Hoeverdorp, is het 11 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Staalfabriek Tata Steel heeft wel degelijk toekomstperspectief in de IJmond. Dat zeggen deskundigen in een nieuwe documentaire over het staalbedrijf. Het bedrijf staat nu onder enorme druk, omdat het moet vergroenen en moet concurreren met goedkoop staal uit China. Maar juist de strategische ligging aan de Noordzee is uniek, zegt deze hoogleraar.
5: Ja, het zal vast goedkoper zijn in Spanje of in Zweden om waterstof te maken dan het hier is. Maar dat verschil is niet heel groot. En IJmuiden is zeker ook niet de slechtste plek. We willen niet voor alle basisproductie afhankelijk zijn van import.
4: De documentaire over het groene staal in IJmuiden is vanaf vandaag te zien bij NH, bij ons dus op televisie en natuurlijk online. En we hebben het ook vandaag de hele ochtend daar nog over. De A9 bij Amstelveen is weer open. Gisteren was de snelweg de hele dag in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk met een vrachtauto. De weg richting Diemen ging gisteravond weer open, maar de rijbaan richting Alkmaar bleef de hele nacht nog dicht. Door de klap was er namelijk veel schade ontstaan aan de weg. En de gloednieuwe tunnelwand daar bij Amstelveen, die moest eerst gerepareerd worden. Vanochtend vroeg kon de snelweg dus weer open. Bij het ongeluk raakte één persoon gewond. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is nog niet duidelijk. In de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost is gisteren de Bijlmer-ramp herdacht. Het was gisteren 34 jaar geleden dat een Boeing van El Al daar neerstortte op die flats in Zuidoost. Herdenking die begon gisteren bij het Peperdome in Kraaiennest. Er waren toespraken van actievoerders en wethouders. Zij willen vooral de herinneringen aan de ramp levend houden. En een bijzondere avond voor Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk gisteravond. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League. En het was de 100ste wedstrijd voor Van Dijk in het Nederlands elftal. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk zelf kan dat amper geloven.
6: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
4: Ja. Een dol enthousiaste Virgil van Dijk.
7: Ja, mogelijker dan dit krijg je hem niet.
4: Nee, hij is helemaal stil. Het is wel bijzonder hoor, want van die 100 interlands is hij er dus 98 in de basis begonnen.
7: Oh, echt?
4: Ja, bijna allemaal.
7: Dat is krankzinnig.
4: Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Hij is eigenlijk ooit basisspeler geworden, nooit meer eruit gegaan.
7: Ja.
4: En volgens mij is hij 80 van die wedstrijden 75 aanvoerder geweest. Of zo.
7: Oh, wauw. Dus, en vaak met een cornertje nog wel even een doelpuntje ermee gepakt.
4: Ja. Ja, hij krijgt, vind ik, krankzinnig veel kritiek. Snap ik nooit zo goed. Maar dat is misschien omdat ik een beetje verliefd op hem ben.
7: Jij bent een beetje verliefd op hem. Ik moet zeggen, ik was nooit echt verliefd op hem. Totdat hij nu eindelijk dat gekke sikkie eraf gehaald heeft. Ja, nu ben ik opeens wel verliefd op hem.
4: Dat gekke sikkie, dat... Nou ja.
7: Ja, hij is er misschien niet beter van gaan voetballen.
4: Nee.
7: Dat kan ik niet zeggen.
4: Ja, weet ik niet. Nou, ja.
7: Jongens, prachtig. Ik heb zeker 10 minuten genoten en toen ben ik naar bed.
4: 10 minuten genoten?
7: Ja, toen ben ik naar bed gegaan.
4: 10 minuten precies.
7: De eerste.
4: Oh,
7: ja.
4: Nou, toen was het wel goed.
7: Ja, toen was het heerlijk. Is het daarna minder?
4: Ja, de laatste 3 minuten moet je eigenlijk even terugkijken.
7: Oh.
4: Vooral omdat de Serven ontzettend veel doelpunten proberen te maken, lukt niet. Keeper mee naar voren, 1 gat.
7: Oh, echt?
4: Ja, echt.
7: Met die keeper met die baard trouwens.
4: Jee, wat een baard, hè?
7: Niet te geloven. Hij ziet eruit als de gitarist op de achtergrond van de Finse inzending van het Songfestival. Zo ziet die man eruit. Ongelooflijk.
4: Virgil van Dijk zou jaloers zijn op de sick, denk ik.
7: Ja, denk ik ook.
4: Ja. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
7: Fijn dat we het voornamelijk over de sportprestaties hebben ook.
4: Nou, we hebben gewoon gewonnen.
7: Ja.
4: Hey, oh, ik wou nog wel even zeggen.
7: Maar wat?
4: Weet je boven wie we staan?
7: Nee.
4: Maar weet je wie er niet gewonnen heeft?
7: Duitsland?
4: Dat kun je nog even. Na een lokale mistbank volgt een vrij zonnige start van de week vandaag. En dat betekent warm najaarsweer met maxima zomaar tot 22 graden.
7: Ik ben er wel een keer klaar mee. Maar goed, we gaan met Jan Visser wel wat verder vooruit kijken. Dan horen we wel of dat een keertje ophoudt, al die warmte. Nu dan, de verkeersinformatie van de ANWB. Ann, waar staat het vast in Noord-Holland?
8: 1 file en die staat op de A7 van Den Oever richting Zaanstad. Tussen Wognum en afrit Avenhoorn 5 minuten vertraging.

0: LaBelle met Lady Marmalade.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 6:10 geweest op die ongelooflijk vroege maandagochtend. En als jij nog even lekker om kunt draaien in je bed, dan zou ik het zeker even doen, hoor. Het is nog een beetje mistig, een beetje heiig buiten. Maar dik is aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Ik noem een bakker of een vrachtwagenchauffeur of een akkerbouwer. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar bloemenman Peter Leegwater op het Amstelveld in Amsterdam. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Ben je nog onderweg of sta je er al?
2: Nee, we zijn
0: weg. Oh, je bent onderweg nog. Oké, waar sta je precies?
2: Wij staan op het Amstelveld, ja. Vlak bij de Utrechtse straat, Prinsengracht.
0: Oké, mooi plekje, hè?
2: Ja, zeker. Het leukste plein van Amsterdam.
0: Ja, hartstikke goed. Wat voor bloemen heb je mee vandaag?
2: Wij zitten vandaag erg in de takken met bessen en veel dahlia's.
0: Oh ja, is dat een beetje de tijd van het jaar voor takken met bessen?
2: Ja, het is het, de herfstseizoen is bij ons volop geweest.
0: Dat is natuurlijk wel waar. Het is een beetje klaar met al die overdadige kleurtjes. Nou, die dahlia's zijn wel heel vrolijk ook nog, toch? Of niet?
2: Ja, die zijn hele mooie kleuren. Daar zijn alle kleuren in.
0: Ja.
2: Alleen, ja, het is wel prachtig weer. Alleen, de natuur raadt zich niet tegen, hè. We gaan gewoon de herfst in.
0: Ja, precies. Want de blaadjes vallen ondertussen gewoon wel van de boom, ondanks dat het een beetje zomers aanvoelt. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij, toch? In de bloemen moet je gewoon juist die seizoen een beetje kunnen voelen, of niet?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Dus voorjaar hebben we weer pioenen. De tulpen komen eraan met kerst. Dus het komt allemaal goed.
0: Tulpen komen eraan met kerst, dan moet je me even helpen. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dan komen ze van binnen en witte en rode tulpen moet je hebben met de kerstbal.
0: Is dat zo?
2: Ja, dat hoort zo.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet. Weer wat geleerd. Als ik dat laat zien aan mijn schoonmoeder, zal ze wel heel gelukkig zijn. Denk ik zomaar.
2: Nee, ja, gelukkig is het gewoon moeilijk.
0: Ja, nou, en we weten wat dat waard is, Peter, hè, tussen jou en mij, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou ja, dat is sowieso een beetje het hoekje waar jij in opereert. Merk je nou ook vaak dat de mannen die voor jouw kraam staan eigenlijk daar staan omdat ze een probleem thuis hebben?
2: Nou, dat valt reuze mee. Dat valt reuze mee.
0: Oké.
2: Okay. Want wij verkopen bloemen waarvan de heren ook veel genieten.
0: Oh ja, precies. Oké. Okay.
2: Ja, dat kan ook, hè. En ja, er zijn veel mannen die bloemen echt mooi vinden.
0: Ook. Ja, nee, absoluut. Ik ben er denk ik wel eentje van. Maar je hoort toch ook wel eens verhalen van mannen die vooral even een bloemetje komen halen om iets goed te maken ergens. Toch, of niet?
2: Ja, omdat ze buiten de pot hebben gepiest. Ja. Maar ja, dat... Maar Pieter, dat gebeurt sporadisch.
0: Ja,
2: dat bij ons kan.
0: Dat los je ook niet op met een bloemetje misschien. Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Goed, zijn er minder bloemen in de herfst überhaupt?
2: Ja, ja, het neemt nu erg af. Normaal heb je ook veel bloemen van het land. Ja. En dat neemt nu allemaal af.
0: Ja, precies. En heb je ook gemerkt dan met je inkoop en dergelijke dat het zo droog is geweest van de zomer overal?
2: Daar hebben wij wel last van. En dan hebben we de kwaliteit van de bloemen ook last.
0: Oh, oké. Okay. Dat is voornamelijk... Maar de prijs gaat toch ook omhoog, neem ik aan?
2: Als er minder is, gaat de prijs omhoog. Ja. Maar het heeft wel veelder gegroeid, alleen de kwaliteit was minder.
0: Ah, ja, precies. Dus er was wel genoeg, maar het was gewoon niet heel erg knap allemaal.
2: Nee.
0: Oké. Okay.
2: Maar we zijn zomaar leuk doorgekomen.
0: Oh, je hebt niks te klagen wat dat betreft.
2: Nee, het was
0: prima. Oké. Okay. Maar heb je ook wel eens, want ik wilde toch ook even de andere kant van het verhaal belichten. Maar komt het ook wel eens voor dat er een vrouw langskomt om een bloemetje te kopen voor de man?
2: Ja.
0: Oh ja.
2: Zeker. Ja, ik had zaterdag op de Noordermarkt een hele leuke jonge dame. Die kwam voor een specifiek soort. Omdat haar man helemaal gek van was.
0: Oh ja, weet je nog wat voor soort het was?
2: Ja, celosia. Maar dat is een beetje lastig.
0: Celosia?
2: Ja, dat ziet er een beetje uit als hersens. En dat heb je in hele harde kleuren.
0: Oké, en dat wilden ze nou net voor de man hebben.
2: En dat wilden ze hebben. En dat is ook nu het seizoen. En ik had ze toevallig bij.
0: Oh, potverdorie. Nou, wat een mazzel, hé.
2: Ja.
0: Leuk, goed. Wat is er voor vandaag in de aanbieding nog, tot slot?
2: Vandaag in de aanbieding hebben we mooie dahlia's.
0: Mooie dahlia's. Hartstikke goed. Ja. We moeten op het Amstelveld zijn bij Peter Leegwater, dat mag duidelijk zijn. Ik ga je een prachtig mooie dag wensen en ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Ja, met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 8 50 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege

0: Sting met Love is the Seven Wave. Ann, ik heb internet thuis. En dat is op zich hartstikke fijn. Maar mijn kinderen hebben dat ook. Is op zich ook prettig. Helemaal als je ergens achter wil komen. En zo was ik aan het kijken waar pepernoten eigenlijk vandaan komen.
1: Oh, en?
0: We het zo meteen over hebben. Het is een krankzinnig verhaal.
1: Leuk.
0: Zometeen meer naar Janet.

0: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
1: Voordeeluitjes.nl. Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
5: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
8: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
9: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
10: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Cindy, uit Meedwoud.
12: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Staalfabriek Tata Steel heeft wel degelijk toekomst in IJmuiden. Dat zeggen hoogleraren tegen onze redactie. Juist de strategische ligging aan de Noordzee kan van groot belang zijn, zeggen zij. Tegelijkertijd kost vergroenen wel miljarden, zeggen ze ook. De A9 bij Amstelveen is weer open. De snelweg richting Alkmaar was de hele nacht dicht na een ernstig ongeluk, wat gisteren gebeurde. En ja, Noord-Holland succes gisteren bij Oranje. Middenvelder Teun Koolmeijners, die als verdediger speelde, maakte de eerste belangrijke goal bij de overwinning op Servië. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
17: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
16: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
18: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
16: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Goedemorgen.
20: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
19: Bart Slim.
20: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
19: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
20: Hoe drink je hier koffie?
21: Bart.
19: Wat moet er op de toeter?
20: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
19: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
20: Onder het genot van een lekker bakkie.
19: Hier.
20: Ja.
19: Bij NH.
20: Dat bedoel ik.
22: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
23: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
28: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
29: Goedemorgen.
28: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
29: Echt waar, joh?
28: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
30: De ontbijttafel.
31: Met Pieter Kok.

0: Lita Adams met A Window of Hope. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 11 minuutjes over 7 op die vroege maandagochtend. Maar het is wel weer een lekker nazomerdagje vandaag hoor. Het begint al met een graad of 10. Het wordt nog veel warmer. Het is 5 oktober en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: En dat jij er ook bij bent. Ja, jongens, ik ben ze even.

0: Uitvinding.
1: Echt waar?
0: Echt waar, ja. Het is een uitvinding. Het was in 1880. Het was een bakker uit Kogen aan de Zaan. Jan van Delft, grappig genoeg. En het bedrijf Van Delft bestaat ook nog steeds. Ja. Zit wel in Harderwijk helemaal, maar goed, kan mij het schelen.
2: Nog allemaal van die pop-up winkels.
0: Weet ik veel.
1: Ja, en die hebben dan allemaal van die smaakproducten en zo.
0: Als die jongens, het zit helemaal buiten de provincie. Ik kan me geen reet schelen wat ze doen.
2: Ineens zo'n winkel met groene pepernoten die dan naar wasabi
0: gaan. Oh ja. Het is goed bedoeld, maar deze Jan van Delft blijkt de eerste geweest te zijn die er meer kruiden en dergelijke in gedaan heeft dan andere mensen. En meer peper waarschijnlijk ook. Nee, en meer kruid. Want anders had het wel.
2: Maar daar ging het dus al mis.
0: Het mooie was dat het allemaal in het rijtje Albert Heijn en Verkade en dat soort dingen zat allemaal vlak bij elkaar. Toen al. En toen kwam hij daar met die kruidnoot aan. En here we are, zou ik willen zeggen. Dus ik voelde een soort van. Retrospectief een soort trots weer extra voor de Zaanstreek.
1: Ja, inderdaad. Ik snap het helemaal. Ja, maar was het ook met chocoladepepernoten? Of gewoon de normale?
0: Ik weet je wat het is? Kijk, ze hebben natuurlijk zoveel 100.000 jaar geleden het vuur uitgevonden. Ja. En 5 minuten later hebben ze er een biefstuk op gegooid. En ik denk dat met pepernoten precies hetzelfde gedaan is. De pepernoten werden uitgevonden. 5 minuten later lag je in een badje met chocola.
1: Dat denk ik ook.
0: And here we are.
1: Lekker.

0: Rod Stewart met Maggie May.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Kan Tata Steel in IJmuiden echt vergroenen of niet? In de nieuwe NH-documentaire De Miljardengok in IJmuiden van verslaggever Thomas Jak probeert hij antwoord te krijgen op die vraag. En na 5 jaar is de beslissing over de miljardensteun voor verduurzaming opnieuw uitgesteld. Het is een ingewikkelde zaak, maar gelukkig is Thomas er zelf voor de nodige duiding. Thomas, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pieter.
0: Ja, hoe moet die verduurzaming er ook weer uit gaan zien? Wat is het idee?
3: Ja, het is nogal een verhaal. Want Tata Steel moet inderdaad vergroenen. En we kennen het allemaal nog als de hoogovens. Maar juist die 2 hoogovens die er staan, natuurlijk enorme ovens die met kolen worden gestookt en waar er een ijs eruit komt, die moeten worden vervangen. Want daar komt ook een hoop CO2-vervuiling bij kijken. En Tata Steel is de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Dus die moeten weg en daar komen dan nieuwe fabrieken voor. En dat heet DRI-installaties. En die moeten dan dus niet meer op kolen worden gestookt, maar op groene waterstof. En dat is nog allemaal best wel toekomstmuziek. En dan vragen mensen zich wel eens af van, moet dat dan in IJmuiden? Kan ik niet beter ergens anders? Nou, dat hebben we natuurlijk ook aan allerlei experts voorgelegd. En dit zegt Gert-Jan Kramer daarover. Dat is een hoogleraar duurzame energievoorziening.
4: Ja, het zal vast goedkoper zijn in Spanje of in Zweden om waterstof te maken dan het hier is. Maar dat verschil is niet heel groot. En IJmuiden is zeker ook niet de slechtste plek. We willen niet voor alle basisproductie afhankelijk zijn van import.
3: Maar er is wel, er zijn nogal wat zorgen en nogal wat kanttekeningen te plaatsen bij het hele plan. Want het is een enorme operatie. En er gaat heel veel geld naartoe. En daar komen we zo ook nog over te spreken. En onze vraag is dan eigenlijk, zijn er niet zoveel zorgen dat de gok dat het allemaal goed gaat ook best wel groot is? En als er dan dus 2 miljard euro belastinggeld, want daar hebben we het ook eerder over gehad. De Nederlandse staat wil er graag 2 miljard euro insteken. Maar als het de vraag is of dat goed gaat, hoe groot is die gok dan eigenlijk? Dat is de vraag die we onderzoeken.
0: Ja, helemaal. Omdat als je gaat kijken naar de verdeling van de kosten en dergelijke, er worden toch tegelijkertijd ook al wel wat banen geschrapt daar. Het is gewoon een beetje rommelig, toch? Alles bij elkaar?
3: Het is zeker rommelig, En er moet dus niet alleen geld komen van Nederland, maar ook van Tata Steel zelf, natuurlijk. Want het is een bedrijf dat zelf ook moet investeren in zijn groene toekomst. En dat is eigenlijk het eerste hoofdstuk. Want dan geef ik een klein beetje al een antwoord weg voor de mensen die 40 minuten durende documentaire willen kijken. Maar in IJmuiden wordt de laatste tijd geen winst gemaakt. In India maken ze een beetje een terugtrekkende beweging van, gaan we wel investeren? En die beslissing over die 2 miljard staatssteun, die is dus laatst uitgesteld. Ja. Dus waar moet het geld eigenlijk vandaan komen om die hele operatie te gaan doen? Dat is een grote vraag.
0: Maar er zijn ook deskundigen die zeggen dat het eigenlijk gewoon al te laat is voor de vergoeding met staatssteun. Waarom is dat?
3: Dat klopt. Wij hebben bijvoorbeeld gesproken met Jan Rotmans. Dat is een autoriteit op het gebied van transities. Hij zegt, het is gewoon eigenlijk veel te veel wat er allemaal tegelijk moet gebeuren. We hebben het hem gevraagd. Dit zegt hij erover.
5: Tata Steel zit een soort onmogelijke spagaat. Ze moeten concurreren met de staalbedrijven in India en China. Ze moeten schoner gaan produceren. En ze moeten verduurzamen. En dat moet ook nog betaalbaar blijven. Tata Steel was te laat. We hebben gezwalkt. Ik heb ze gewaarschuwd. Andere experts ook.
0: Ja, het zijn te veel en te grote stappen misschien wel, Thomas.
3: Dat is precies wat ik toen ik een half jaar geleden begon met het documentaire, samen met collega Robert Jacobs, keek ik iets naar een whiteboard met het plan. En toen dacht ik, kan dit eigenlijk wel? En dat is precies wat we hebben onderzocht aan de hand van experts natuurlijk.
0: Ja. Het gezondheidsadvies van een expertgroep over de maatwerkafspraken met Tata Steel wordt door de overheid niet meegenomen. Waarom dat dan weer niet?
3: Ja, dat is een ander hoofdstuk uit de documentaire inderdaad. Van, kan het financieel wel, kan het technisch wel, maar wat betekent het ook voor gezondheid in de regio? Want daar hebben we het natuurlijk ook vaak over. Ja, de minister had een aparte gezondheidsexpertgroep in het leven geroepen, zodat er dan eindelijk een keertje betere regels over gezondheid kunnen komen. Nou komt die groep met adviezen. En dan wordt dat eigenlijk als een soort wisselgeld in onderhandelingen genomen. Ja. Dat zetten we allemaal veel duidelijker en langer uiteen in de documentaire. Dat is natuurlijk. Zo ga je niet vooruit natuurlijk.
0: Nee,
3: dus dat is ook weer een lastig hoofdstuk.
0: De documentaire gaan we zeker kijken. Thomas, maak je geen zorgen, want daarin is het allemaal veel duidelijker te zien en te horen. Maar wel nog een dingetje. Er is ook nog een soort van zwaard van Damocles boven dit hele verhaal. Want Tata Steel zelf wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie.
3: Nou, dat zeg je inderdaad goed. En dat is ook misschien wel een van de redenen dat die steun, die 2 miljard steun van de overheid is uitgesteld. Want ja, hoe kan je aan de ene kant 2 miljard geven aan een bedrijf waar je misschien aan de andere kant wel vervolgt en misschien wel een boete oplegt. Dus, en dat is ook een van de gronden waarop die subsidie zou weer kunnen worden opgezegd. Ja, het is misschien wel te veel inderdaad. Ja.
0: Ben toch benieuwd. Durf je na deze... Ja, je bent toch degene hier bij ons die er het allermeest van af weet inmiddels. En met recht. Durf jij een uitspraak erover te doen? Over de toekomst van Tata in IJmuiden?
3: Nou, wat ik erover durf te zeggen, naar aanleiding van al die gesprekken met al die experts, is dat het misschien wel heel logisch is om dit te willen op het terrein van Tata Steel. Dus dat je een plan maakt om dat echt groener te maken. Maar er is wel zoveel tegenwind. Ja, dat het echt een grote gok is. En de experts zeggen eigenlijk allemaal van, dan moet je echt wel meer dan die 2 miljard waar het steeds over gaat in blijven investeren over de komende 10 tot 15 jaar. Of daar draagvlak voor is, ja, dat is echt zeer de vraag.
0: Thomas Jacques, dankjewel voor je heldere uitleg. De documentaire De Miljardengok in IJmuiden van Thomas Jacques. En Robert Jacobs dus is bij ons op de site en op YouTube te zien. Dat is nhnieuws.nl, daar moet je wezen.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
1: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
3: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Ik ben Niels uit Tobbedoes.
12: Ricardo Kroon, ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Wim uit Kruilenroord.
14: Ik ben Peter uit Wieringenwerf.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7:30 in Bakkum, is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Staalbedrijf Tata Steel heeft toekomstperspectief in de IJmond, maar dan moet er snel geld beschikbaar komen. Dat zeggen experts in de energietransitie in een nieuwe documentaire bij NH. En dat geld, ja, dat is een groot probleem, vertelt journalist Thomas Jacques zojuist bij ons aan de ontbijttafel.
18: Maar in IJmuiden, ja, wordt de laatste tijd geen winst gemaakt. In India blijven ze eigenlijk, maken ze een beetje een terugtrekkende beweging van gaan we wel investeren? Ja, en die beslissing over die 2 miljard staatssteun, die is dus laatst uitgesteld. Ja. Dus ja, waar moet het geld eigenlijk vandaan komen om die hele operatie te gaan doen? Dat is een grote vraag.
17: Ja, door het gebrek aan geld hangt de toekomst van die fabriek nu aan een zijden draadje. De komende 15 jaar moet er in ieder geval veel geld bij, is de algemene mening. De A9 bij Amstelveen is weer open. Gisteren was de snelweg de hele dag in beide richtingen dicht. Na een ernstig ongeluk met een vrachtauto daar. De weg richting Diemen, die kon gisteravond weer open, maar de rijbaan richting Alkmaar bleef de hele nacht nog dicht. Door de klap was er veel schade ontstaan aan de weg en de gloednieuwe tunnelwand daar. Dat moest allemaal eerst gerepareerd worden. Vanochtend vroeg kon de snelweg wel weer open. Was rond 4:30 vanochtend. Bij het ongeluk raakte 1 persoon gewond. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend. In de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoosten is gisteren de Bijlmer-ramp herdacht. Het was gisteren 34 jaar geleden dat een Boeing van El Al neerstortte op de flats daar in Zuidoost. Herdenking die begon bij de Peperdome in Kraaiennest. Er waren daar toespraken van actievoerders en wethouders. Zij willen vooral de herinnering over de ramp levend houden. En de 37-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van een 61-jarige man op het terras op de NDSM-kade in Amsterdam. Staat voor de raadkamer van de rechtbank vandaag. Er wordt besloten over verlenging van zijn voorarrest. De verdachte die kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Er wordt gedacht dat de moord daarmee te maken heeft. En ja, Noord-Holland succes bij Oranje gisteren. Want middenvelder Teun Koopmeiners maakte de eerste belangrijke goal bij de overwinning op Servië. Het was alleen niet voor iedereen een verrassing. Want deze verslaggever bij Radio 1 had blijkbaar een glazen bol.
13: Ik denk dat hij erin gaat. Zullen we een voorzetje geven wat dat betreft?
15: Zeker.
13: Hier komt 1-0 aan voor Nederland. Zo, manifesteren heet dat. Achter de bal. Koopmeiners met de vrije trap op een mooie plek. Een
15: trap ineens en daar gaat hij er dus in. En,
17: ja, wat? Deze commentator, die wedstrijd niet meer te kijken, die kan je voor de wedstrijd bellen.
19: Nou ja, je voelde natuurlijk wel een doelpunt in de lucht hangen.
17: Ja.
19: Lullen is lullen, want dat waren een paar prachtige minuten waarin er gewoon een heleboel gebeurde. En we gingen echt wel door de verdediging heen. Ja. Maar dat Koopmeiners hem gewoon... hoe lang is het wel niet geleden? Dit is uit te zoeken. Hoe lang is het al niet geleden dat we gewoon vanuit een vrije trap in één keer in het doel geschoten hebben? Volgens mij is dat echt lang geleden.
17: Ja,
19: namelijk.
17: Dat denk ik ook.
19: De laatste die dat deed was Ronald Koeman, volgens mij.
17: En daarna
19: is dat niet meer gebeurd.
17: Nee, ik kan me er nog eentje herinneren van Frank de Boer. Maar dan houdt het ook wel een beetje op, denk ik.
19: Ik denk echt dat het heel lang geleden is dat we gewoon een vrije trap hadden. En dat we als een ware David Beckham, als een ware Ronaldo... gewoon hem daadwerkelijk in één keer in het doel schoten. Anne, je zit mij aan te kijken alsof je een schip in de vla ziet zakken.
20: Ja, volgens mij klopt Cody? Dit.
17: Cody?
20: Had Cody ook niet zo'n goal laatste keer? Ja.
19: Echt waar? Vanuit de vrije trap?
20: Dat denk ik, ja.
19: Nou, dat had ik nog wel geweten.
20: Jullie herinneringen gaan te lang terug, hoor.
19: Nee, ik heb het over een Nederlands elftal, jongens.
20: Ja, ik ook.
19: Duidelijkheid. Heeft hij vanuit de vrije trap in één keer in het zonder dat hij aangeraakt werd door iemand anders? Want daar hebben we het over, hè?
20: Weet ik niet, Piet.
19: Niemand aangezeten,
20: hè? Is op te zoeken, hè?
19: Ja, nee.
17: We gaan dit opzoeken.
19: Ja, er zijn statistici die er helemaal gek van worden van dit soort cijfers.
20: Ja, Edwin Dekker weet het ook wel, toch?
19: Edward Dekker dit? Nou, gaan we zo checken.
17: Leuk. Ja, ik zit op de Google, ik kom er nog niet.
19: Nee, mag niet.
17: Maar ik denk dat het lang geleden is. Ik zet in op Nederland, Frankrijk, Frank de Boer. De 3-2 was dat.
19: Als dit klopt, heb je bijna net zo'n gave als die gast bij Radio 1.
17: EK 2000.
19: Oké, prima, is genoteerd.
17: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
19: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
21: Pieter, goedemorgen.
19: Een man die altijd vanuit een vrije trap raak schiet. Want het weer, hè, Jan, potverdorie, wat hebben we een lekker weekend gehad. Kan niet anders zeggen.
21: Dat kunnen we wel stellen. Hè?
19: Het is mooi weer.
21: Ja, zeker. Het was een prachtig weekend met veel zon. Hoge temperaturen ook. Gisteren ietsje minder dan zaterdag. Maar nog altijd ruimschoots boven normaal voor deze tijd van het jaar. En die lijn die trekken we vandaag nog even door. Afgelopen nacht zijn er op veel plaatsen, vooral in het binnenland, mistbanken ontstaan. Het was hier en daar, liep het zicht terug, zag ik in de meldingen tot... en dat geldt voor het zuidwesten van het land, tot rond de 20 meter.
19: Zo.
21: Dus dat was wel even heel erg moeilijk rijden. Maar goed, die mist is bij ons verdwenen. Was ook niet zo nadrukkelijk aanwezig. Dus het viel, wat dat betreft viel het mee. En de rest van de ochtend verloopt zonnig. Er zijn wel wat wolken, wat dunne bewolking. En ook vanmiddag komt er iets meer bewolking. Er trekken namelijk wat zwakke front over de Noordzee. Maar het blijft in ieder geval droog. Flink wat zon en de temperatuur die komt uit op 19 tot 20 graden. Bij een in de middag matige wind. Nu staat er nauwelijks wind uit het zuidwesten. Nou, morgen verandert er eigenlijk, Pieter, nog niet zo heel veel. Kan in de nacht weer plaatselijk mist voorkomen. Dat trekt dan morgenochtend weer op. En dan is het een beetje licht tot half bewolkt. En droog. En in de middag dan neemt de bewolking wel toe. Maar tot regen komt het waarschijnlijk niet. Dat is wat meer in het noorden van het land. En een temperatuur morgen van zo rond de 20 tot 21 graden. En weinig wind.
19: Nou, Jan, potverdorie. Ik vraag me toch af of het ooit nog echt herfst wordt. Behalve dan dat er wel wat blaadjes van de boom vallen. Want de bomen hebben wel door dat er wat gaat gebeuren. Maar ik merk er nog weinig van.
21: Ja, maar er staat toch wel een verandering op het programma, hoor.
19: Oké, daar gaan we het zo meteen over hebben dan.
21: Ja, gaan we doen.
19: Tot straks, Jan.
21: Tot straks.
19: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
20: 1 file en die staat op de N205 van Haarlem richting Nieuw-Vennep. Want tussen Haarlem en de aansluiting met de A9 sta je nu 25 minuten vast.
19: Oeh, dat is even balen. Als je daar staat, het bal is geopend, dat mag duidelijk zijn. Verder krijg ik appjes binnen hier met Van Hooijdonk. Heeft hij er ooit nog een uit de vrije trap gemaakt, Frank? Of ben je er al helemaal ingedoken inmiddels?
17: Ik ben er helemaal ingedoken. Er zijn allemaal journalisten die hier ook over schrijven. En de laatste succesvolle directe vrije trap van Oranje was natuurlijk Memphis Depay.
19: Tuurlijk.
17: 5 jaar geleden voor het laatst.
19: 5 jaar geleden?
20: 5 jaar?
17: En daarvoor deed hij dat ook al 2 keer.
19: Ja.
17: En daarvoor de laatste die niet Memphis heette was Arjen Robben.
19: Meen je?
0: Ach, joh,
20: ach, leuk.
19: Ja, het gebeurt aan de lopende band eigenlijk. Ik vind 5 jaar geleden toch lang geleden, hoor.
0: Ja, vind ik ook.
19: Ja, ja. Maar goed, laten we er blij mee zijn. Teun Koopmeiners.
0: Lekker.
19: En zometeen jouw kans op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Bij Dingen met Dario na Tambourine en High Under the Moon.

0: Ik vraag niet om je hand, maar om je vingers. Bluff met de aandoek zonder ringen.
1: Ja. Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies helemaal 7:15, betekent de hoogtijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Hartstikke leuk voor twee personen. Moet je me wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor het Zuiderzeemuseum.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, niet via WhatsApp bellen, want dat kan ik niet opnemen hier in de studio. Dus gewoon eventjes die telefoon gebruiken en dan komt het helemaal goed.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter. Bij de ontbijttafel iemand vanuit de auto zou te horen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen Pieter, hier spreek ik met Mark.
0: Hi Mark, wat denk je dat het antwoord is?
5: Oh, ik denk dat het een gebruik tilt aan een koffer.
0: Aan een koffer, eens even kijken. Oh, dat is niet goed Mark, helaas. Volgende keer beter, goeie reis.
4: Hoi. Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Ja, het is geen koffer. Wat is het wel? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Met Lili,
0: goedemorgen.
6: Een tent.
0: Een tent, even kijken. Nee, het is ook geen tent. En balen. Volgende keer beter hoor. Dag.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Hi, mijn
0: Nettie. Hi, Nettie. Goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
7: Ik denk boeken.
0: Je denkt boeken? Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Even kijken. Nee, dat is niet goed, Nettie. Volgende keer beter.
7: Doei.
0: Doei.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen, Pieter met John.
0: John, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
8: Ik wil wel wezen, maar ik hou het bij een barbecue.
0: Een barbecue? Ja, je kunt hem meenemen natuurlijk op vakantie. Even kijken. Het is niet goed. Nee, helaas. John, pech voor jou. Maar het is wel een Engelse term. En een Engelse term geef ik als hint. Daar ben ik ook naar op zoek.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen met Anja.
0: Anja, wat denk je dat het antwoord is?
9: Een laptop.
0: Een laptop. Eens even kijken. Het is geen laptop.
9: Okay.
0: Volgende keer beter.
9: Doei, doei.
0: Doei.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Ja, een Engelse term, daar zijn we naar op zoek. En het is een Engelse term voor iets wat ook helemaal prima in Nederlands kan trouwens. Maar goed, ja, zo is het nou helemaal.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Ja, hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
10: Met je naam is hallo.
0: Jan, goedemorgen, vertel.
10: Ik denk Dumbles.
0: Dumbles, eens even kijken wat Dumbles zijn. Nee, het zijn geen Dumbles.
10: Oké,
0: beter. Doei, doei.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Ja, het zijn geen Dumbles, het is ook geen laptop. Het zijn wel allemaal Engelse termen, het is ook geen barbecue. Maar wat is het wel? Het is in principe gewoon iets om te tillen, ja. Meer dan dat is het niet. Ik kan het niet heel veel makkelijker maken, volgens mij.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Er zijn ook wel mensen die zo omschreven worden in meervoud als het erover gaat. Weet je wat eens.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo.
11: Hallo, hallo.
0: Ja, met wie spreek ik?
11: Met Herman weer.
0: Herman, vertel.
11: It's a kitchen sink, mate.
0: De kitchen sink. Eens even kijken. Ja. Nee, het is niet de kitchen sink.
11: Okay, goed bedankt.
0: Dank je wel. Herman. Hoi.
4: Als ik deze meeneem op vakantie, dan til ik me een breuk.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Hallo, met Koos.
0: Koos, vertel.
12: Ik heb een suitcase.
0: Een suitcase. Het is geen suitcase, helaas Koos. Volgende keer beter. Doei, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Ja, goedemorgen met Karen.
0: Dag Karen.
13: Hi, ik denk een backpack.
0: Je denkt een backpack? Eens even kijken.
4: Een backpack.
0: Ja! Karen! Gefeliciteerd.
13: Nou, dankjewel.
0: Twee kaarten voor het Zuidermuseum zijn helemaal voor jou.
13: Ja, dankjewel. Leuk.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen toevallig, Karen?
13: Nou, misschien met mijn dochter.
0: Ach, wat gezellig. Ja, ik wens jullie heel veel plezier met z'n tweetjes.
13: Dankjewel.

0: Ocean and Love Really Hurts Without You.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
3: Oh, Sjoerd heeft toch een leuke klus vandaag. Sjoerd, goedemorgen.
4: Ja, hey, ja, op zich een leuke klus. Wacht even hoor, 2 seconden. Ja, zo, hoppa.
3: Wat wil je
4: achterbank,
3: doen?
4: Even de achterbanken naar beneden.
3: Oh.
4: Ja, dat is wel ja, want nodig. Hoe gaat dit passen, joh?
3: Ja, ik denk dat het wel lukt, Sjoerd. Ik maak me echt geen zorgen, maar ik hoorde jou vrijdag al stuiteren en twijfelen.
4: 30 zakken wol moet ik bij Marijke nu op gaan halen. Ik ben onderweg.
3: Gelukkig zit het schaap er niet meer in, moet je maar denken.
4: Dat zou wat zijn. Dat zou wat zijn. En het was warmer s'avonds. Maar goed, dat terzijde. Dat zit er dan niet in. Maar 30 zakken wol, dat moet. Oh, dat gaat toch ook stinken dan in mijn auto, of niet?
3: Ik dacht, laten we daar nog niet over beginnen. Voordat het zover is.
4: Want het moet morgen naar de kaarderij.
3: Oh,
4: en dan moet ik
3: naar
4: Friesland, Groningen. Wat is het? Ergens ver weg?
3: Ja.
4: Oké. Okay, nou,
3: blijft
4: mocht
3: dus
4: u nou
3: 24
4: straks...
3: uur in de auto. Ja,
4: ja dat
3: ik zou
4: wel.
3: Niet in de zon zetten.
4: Ja, dat is natuurlijk kansloos vandaag. Nou, ik denk wel even over na. Kom wel goed. Mocht u nou straks op de A9 rijden en u ziet een... Nou ja, zoals Pieter had gezegd, een beetje dik mannetje met een grote bril, kaal koppie, met zijn gezicht tegen het raam aan zitten. En op het dak ook wat wol, dan ben ik het.
3: Ja, ik ben heel benieuwd.
4: Ja, ik heb net met Rijken gesproken en die zegt... Nee, het komt wel goed en anders doen we ook wat wol met spanbanden vastmaken op het dak.
3: Oké.
4: Dus het komt sowieso
3: wat
4: goed.
3: Een goed idee, zeg.
4: Ja, heel goed
3: ik
4: idee.
3: Ik verheug me daar echt op. Sjoerd
4: ook
3: gaat
4: op de filieinformatie daarna. Ja. Maar dat terzijde. Ja?
3: Sjoerd gaat heel veel wol halen. En waarom dat is, dat hoor je zo meteen. Dankjewel, Sjoerd. Sterkte alvast.
4: Bedankt.
1: De ontbijttafel.

0: uittip.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
0: Dit was een uittip. Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
5: Jou.
4: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
6: eBink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
0: Dit is een uittip.
1: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
8: Ik ben Gideon uit Ouderkerk aan de Amstel.
9: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
10: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
11: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Staalfabriek Tata Steel heeft wel degelijk toekomst in IJmuiden. Dat zeggen hoogleraren tegen onze redactie. Maar dan moet er wel heel snel geld bij. Het vergroenen kost miljarden en misschien is het al te laat, zeggen ze. In Amsterdam is gisteren de Bijlmer-ramp herdacht. Het was 34 jaar geleden dat er een Boeing neerstortte. Daar, op die flats in de Bijlmer natuurlijk. Ja, en als je blind bent en je afval weg wil gooien, dan kom je vaak voor moeilijke problemen te staan. Maar daar is intussen een oplossing voor. Wat dat is, dat hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
15: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
16: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
15: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
17: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd te laten toen ik jong was.
15: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
5: 3 files hebben we. Eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Naarden, 10 minuten. Op de N200 van Zandvoort richting Amsterdam, tussen de aansluiting met de N208 en knooppunt Rotterpolderplein, een kwartier vertraging. En het langste in de file sta je op de N205 van Haarlem richting Nieuw-Vennep, tussen Haarlem en de aansluiting met de A9, bijna 40 minuten.
18: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
19: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
20: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
23: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
24: Voordeeluitjes.nl.
25: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
26: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
28: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
29: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
30: En als je huur verandert?
29: Pas het zelf aan.
31: En als je gaat samenwonen?
29: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
32: De ontbijttafel
33: met Pieter Kok.

0: Phil Collins met Dance into the Light. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is pas 10 minuutjes over 8 op die vroege maandagochtend. Maar het wordt wel weer een lekker dagje vandaag hoor. Met prachtige temperaturen. Geniet er nog maar even van. Het is 5 oktober en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik wil jullie even toch lastigvallen over parkeerstress. Anne, jou wel bekend.
1: Ja.
0: Jij hebt
1: nou,
0: best wel...
1: parkeerplekstress.
0: Ja, ja, nee, daar heb ik het over.
1: Parkeren niet.
0: Nee, maar parkeerplekstress.
2: Eenzame klas, hoe jij met vakken draait.
0: Ja.
1: Dat gaat hartstikke goed.
0: Zolang het geen file parkeer is. Maar goed, dat terzijde. Ja. Ik had vrijdagavond samen met mijn dochter een concert in Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Wat leuk.
1: Oh, ja, leuk. Ja.
0: En daar ben ik wel eens naartoe geweest. En toen dacht ik daar niet over na. En wat blijkt, dan zijn opeens allemaal parkeergarages vol daar.
1: Ja,
0: en
1: oh ook... god. Ja, wat is nou, dat goed. Stom.
0: Dus ik had een beetje parkeerplekstress.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens even kijken hoe ze dit geregeld hebben. Nou, daar blijkt een commerciële aanbieder achter te zitten uiteraard.
1: Oh ja.
0: Dan kun je dus kijken of je... Nou, en dat was allemaal al vol. En dat was de beste plek die ze nog konden aanbieden voor een godsvermogen. Dat was 14 minuten lopen vanaf Ziggo Dome.
1: Hè?
0: Dat vind ik veel.
2: Waar stond je dan?
0: Dat vind ik, ja, ergens helemaal achterin bij de IKEA.
2: Ook dacht je? Oh. Ja, precies.
0: Van een end weg en ook geen leuke wandeling.
2: Nee.
0: Toen dacht ik, laat ik nog even verder kijken wat blijkt. De gemeente Amsterdam biedt ook plekken aan.
1: Oh.
0: Ja. En zo vond ik een plek onder Villa Arena. Prima.
1: Oh, wat top.
0: P5. En dan ben je gewoon om de hoek daar. Was helemaal niks mis mee. Leek me een heerlijke plek. Dus die kon ik vooraf betalen. Kenteken invoeren. Dan kun je ermee in en uit rijden. Everybody happy.
1: Ja.
0: Ja, zo gaat dat.
2: Goed.
1: Super.
0: Ja. Dus ik kom daar aan. En inderdaad druk. Mensen in de stress. Op het laatste moment nog van banen wisselen en zo. En ik dacht, doen jullie maar lekker. Want ik heb een plekje.
1: Ja.
0: En ik rijd inderdaad zo daar naartoe. En dan kijken mensen me aan. Zo van, weet je zeker dat je hier kunt parkeren en zo. En ik denk alleen maar, ja, oh, ik heb dit allemaal geregeld.
1: Ja. Ja.
0: Ik heb de e-mail wel 12 keer gecheckt. Dus ik rijd de parkeergarage in. Kom bij de slagboom aan. Je ziet die camera een beetje zo naar mijn kenteken kijken. En hij twijfelt eventjes. En de slagboom gaat open.
2: Ja, niks aan de hand.
1: Goed.
0: Dus ja, ik rijd naar binnen. En ik zoek het plekje waardoor ik ook zo kort mogelijk hoef te lopen. Want die parkeergarages zijn zo groot.
2: Ja.
0: Dat dan kom je boven nog steeds helemaal bij de IKEA uit,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Ja. Ja.
0: Dus dan, nou ja, over na gedacht.

0: Oké.
1: Oh jee.
2: Dus ik duw mijn pas er tegenaan en het apparaat zegt: met deze pas bent u niet ingereden. Nee, dat weet ik ook wel gek, want ik ben namelijk ingereden met mijn prachtig mooie e-mail.
0: Ja.
1: Oh jee.
2: Ja.
1: Wat?
2: Ja? Dus ik duw op de bel en er wordt iets gezegd. Hallo? En ik zeg, ja, ik ken mijn kenteken niet of zo. Zoiets begin ik beginnen te roepen. Ja. Op dat moment staat die meneer van jou, waar jij het net over hebt, Anne, die staat voor mijn neus. Die zegt,
0: oh, super.
2: Wat is er aan de hand? Ik zeg, hij gaat niet open. En hij begint op de knop te duwen van dat apparaat waar ik ook al op geduwd had. Ja. En hij heeft haast. Hij heeft echt meer haast dan ik.
0: Tuurlijk, want er staan allemaal mensen achter jou.
2: En ik ben best wel relaxed, want ik heb mijn e-mail. Dus hij zegt, kun je laten zien? Dus ik begin, moet je dan proberen heel snel die e-mail even terug te vinden.
0: Ja, stress.
2: Dus ik zit nog in mijn mailadres. Op dat moment gaat eindelijk die intercom me aan, dat er iemand weer hallo zegt. Waarop hij zegt, Mariska, doe open! Doe open! En meteen gaat de slagboom open.
0: Hey,
2: dus vanaf nu hoef je nooit meer te betalen. Je hoeft alleen maar bij P5 Villa Arena alleen maar te roepen, Mariska, open, open, doe open.

0: Elvis Presley, Mad Marie is the name of his latest flame.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Ja, ja, we mogen hem aan zijn staart trekken zo rond 8:15 hier bij NH. Onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Interlandbreek, hij is achter ons. Zul je ook wel blij mee zijn? Want nou is het wel mooi geweest.
2: Nou, veel mensen wel hoor. Ik heb daar toch wel veel mensen over gehoord dat dat wel erg veel is. In 1,5 week, krap 2 weken, 4 Interlands. En voor de spelers ook. Er zijn een aantal geblesseerd afgehaakt. Het is wel stevig, maar volgens mij zitten we er nog een tijdje aan vast aan zo'n zwaar Interlandblok.
0: Ja, inderdaad, want je had al verklapt, wat was het, 16 november of zo krijgen we er nog een.
2: 13 en 16 november gaan we verder met Griekenland thuis in de Nations League. En dan 16 november de beslissing Duitsland uit.
0: Kijk eens eventjes. Goed. Maar dan ben ik wel benieuwd. Wat is, is het cijfer dat jij Oranje zou geven na deze hele interlandperiode? Of misschien, je mag het betrekken tot alleen maar gisteravond, Servië. We hebben met 2-1 gewonnen, dat wel.
2: Ja, leuk einde voor de neutrale toeschouwer. Was spannend, keeper mee naar voren van Servië. 2-1 winnen, dan zit je in ieder geval aan de goede kant van de score. Ook leuk voor Virgil van Dijk, die zijn 100ste interland speelde. Waarmee hij de 11e international is in Nederland die dat aantal heeft gehaald. Nou, als ik het over de hele periode bekijk. 2 keer Servië winnen met 2-1 en gelijk spelen met net aan tegen Griekenland. Na een hele slechte eerste helft. En een hele behoorlijke wedstrijd tegen Duitsland ook niet gelijk spelen. Dan zeg ik, nou, een 6,5.

0: Oké, daar moeten we het mee doen.
1: Dat is het wel, ja. Ja. Xavi heeft wel voor een frisse wind gezorgd. Dat zeker, dat is leuk om naar te kijken. Hij is ontwapenend in zijn interviews, vind ik, zowel voor als achteraf. Spreekt ook wel een lekker woordje Engels, dat scheelt ook wel. Daar zou zijn collega in Amsterdam bij Ajax wel wat van kunnen opsteken. En ja, maar om nou te zeggen dat de boel bij Oranje op de rit staat, dat gevoel heb ik allerminst.
0: Nee, maar we mogen toch wel even een beetje inkomen, Edward. Hey.
1: Tijd toch? Is er niet in de sport, hè? Dat weet
0: je. Oké, daar heb je gelijk in. Maar laten we dan nog even inzoomen op het laatste duel. Gisteravond tegen Servië. Ja. Wat vond je daar specifiek van?
1: Nou, het was vooral verrassend dat Teun Koopmeiners nu een plek centraal achterin kreeg. Naast Virgil van Dijk. En zo was er eigenlijk iedere interland wel weer een verrassing in de opstelling. En ook Noah Lang mocht nu beginnen op linksbuiten. Ten koste van Ruben van Bommel ging dat. Meerdink stond gewoon in de spits. Laten we Meerdink nog even bijpakken trouwens. Die begon natuurlijk spectaculair. Maar was in de twee wedstrijden die we nu net achter de rug hebben toch ook weer een stuk minder. Dus dat ging ook alle kanten op. Heeft ook wel wat tijd nodig, daar heb je wel gelijk in. Maar Koopmeiners dus centraal achterin. Voetballer uit Castricum. Dat was echt wel een verrassing. Zijn opdracht was om vooral in balbezit, in de passing, daar zijn voeten te laten spreken. Want daar is hij goed in. En hij speelde dus vooral centraal achterin, maar ook later nog als aanvallende middenveller.
2: Ja, het WK ben ik volgens mij rechtsbuiten naar centrale middenveld en naar linker centraal gegaan. Toen vroeg ik aan Ronald, aan meneer Koeman nog, of ik op doel mocht. Maar dat vond ik te ver gaan. Nee. Maar ik ben multifunctioneel inzetbaar, om het zo maar te zeggen. Maar ook de positie die ik vandaag speelde, die liggen heel erg. Die vind ik leuk om te spelen. Beide posities op 10 en linker centraal. En ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk dat ik dat in één wedstrijd kon doen. Dus dat maakt het wel grappig.
0: Het meest smelt ik van zijn meneer Koeman in dit verhaal trouwens.
1: Ja, dat vond ik ook heel lief inderdaad. En ik zit ook nog te denken, in zijn tijd bij AZ zakte hij ook regelmatig een linie terug. Van het middenveld naar centraal achterin, omdat hij gewoon dan het spel voor zich heeft en dan de basis verstuurt. Daar is hij goed in. Alleen als verdediger is hij dan wel weer kwetsbaar. Hij maakt overigens wel de 1-0 uit een vrije trap. Dus die kan hij ook bijschrijven.
0: Daar hebben we eventjes onderzoek naar gedaan. Want voor mijn gevoel was het heel lang geleden dat we vanuit een vrije trap gescoord hebben bij het Nederlandse elftal. En dat blijkt een medium te kloppen. 5 jaar geleden was het Memphis Depay die dat gedaan heeft.
1: Zo.
0: En dan daarvoor nog eens een keer Memphis en nog eens Memphis. En daar weer voor Arjen Robben.
1: Oké, en dan kom je zo langzamerhand in de tijdperk Pierre van Hooijdonk uit, of
0: nou,
1: niet?
0: Nou, precies. En daarvoor kom je wel weer bij Ronald Koeman uit. Dus zo is de cirkel weer rond.
1: Ja, nee, vrij trappen, dat hoorde ik in de Eredivisie ook wel eens. Dat is niet meer een wapen waar vaak uit gescoord wordt. Nee, dat klopt.
0: En toch hartstikke leuk dat het een keertje lukt. Goed, nu de blik dan op de competitie, denk ik toch?
1: Jazeker, want je zou het bijna vergeten, maar die nationale competitie die is echt een beetje weggezakt. Spelers moeten zich nu weer heel snel melden bij hun clubs. Komende zaterdag om 6:15 is gewoon in de Kuip Feyenoord AZ. En dat zijn de nummers 2 en 1 van de ranglijst in de Eredivisie. Dus dat is natuurlijk echt een wedstrijd om lekker voor te gaan zitten. AZ deed het natuurlijk uitstekend, maar we beginnen toch een beetje weer opnieuw na zo'n break. Dus even afwachten hoe ze daaruit komen en wie er allemaal wel fit zijn en wie minder fit. En Ajax speelt tegen NEC. Telstar tegen ADO Den Haag. Dat is dan een wedstrijd op zondag. En dat is dan weer belangrijk in de strijd onderin tegen degradatie. En al die wedstrijden zijn natuurlijk bij NH te volgen via het liveblog.
0: Ja, en dan FC Volendam, want die spelen in de eerste divisie. Die mochten wel eventjes aantreden.
1: Ja, uitwedstrijd, hè?
0: Dus, weer dan geen weet je punten. Het wel,
1: hè? Ja, je kan in gaan zetten, Pieter.
0: Het is ongelooflijk, hè?
1: Ja, het is ongelooflijk. Het is wel tegen Almere City, zeg ik erbij. Dat is een van de kanshebbers om te promoveren dit jaar naar de Eredivisie. Daar ga je echt niet zomaar van winnen. Ook koploper Heracles morste daar punten. Maar Volendam kwam er gewoon simpel gezegd niet doorheen door de hechte defensie van Almere. Probeerde echt van alles. Het is niet zo dat Volendam echt super speelde, maar ze kwamen best goed voor de dag. Het was wel weer de vijfde nederlaag in 5 wedstrijden buiten Volendam. 4 keer thuis gewonnen, dus dat zijn toch hele merkwaardige statistieken. Laten we luisteren wat de trainer Erwin van Looy daarover zegt.
3: Niet iedere nederlaag is dezelfde nederlaag. En deze wedstrijd is natuurlijk niet te vergelijken met wat we in Alkmaar hebben laten zien. Of wat we de tweede helft in Emmen hebben laten zien. Dus ik heb gewoon een team gezien wat tot de laatste seconde met elkaar heeft geknokt. Om een resultaat uit te halen. En het is niet gelukt. Dus dat betekent dat we dingen gewoon beter moeten doen.
0: Ja, wat voor dingen zijn dat? Wat moet er dan beter dan?
1: Nou ja, het is net als bij het Nederlands elftal. Achterin is het echt behoorlijk wiebelig wankel. De ploeg is, als ze aanvallen en de tegenstander verovert de bal... en gaat er dan heel snel uit, echt heel kwetsbaar. Dat noemen we dan de restverdediging die niet goed staat in het trainersjargon. En dat bleek tegen Almere ook een aantal keren. Die strafte dat niet af, dus het bleef maar 1-0. Maar toch, het had ook meer kunnen zijn. Ja, en de trainer noemt dan meer dingen als doordekken. Hè. Dus als je de tegenstander vast wil gaan zetten... en de spelers dus meer de aanval moeten kiezen op bepaalde momenten... dat ze dat niet op het juiste moment doen. En zo zijn er nog wel een paar dingen. Het baltempo is
0: technisch.
1: Ja, het zijn van die trainersdingen. Ja. Als je gewoon naar de wedstrijd kijkt, dan kun je wel afvragen... als Volendam dat nu 9 wedstrijden onderweg is in de competitie... dat nog niet voor elkaar krijgt. En ook die hebben tijd nodig. Ook die hebben een nieuwe ploeg, een nieuwe trainer. Maar als ze dat niet voor elkaar krijgen, kun je ook wel afvragen... of ze die kwaliteit dan wel echt hebben om bij de bovenste ploegen mee te spelen... Ja. En daar beginnen we langzamerhand wel een beetje aan te twijfelen.
0: Nou, het is gezegd, je hoorde het hier als eerst. Ja. Edward, waar komt NH Sport op tv vandaag?
1: We gaan naar Weidewormer. Dat is het trainingscomplex van AZ... waar het eerst overigens al heel lang niet meer traint... omdat dat verbouwd wordt. Die trainen nu weer op het lood in Alkmaar. Maar die verbouwing die nadert zo langzamerhand zijn voltooiing. Dus we gaan eens even kijken hoe het er op dit moment uitziet. Want aan het einde van dit kalenderjaar... dan moet dat allemaal klaar zijn en keert... iedereen weer terug op Weidewormer. Eerste uitzending om 5:10. En behalve voetbal zit daar ook korfbal en zaalvoetbal in. Zaalvoetbal gaat het over de versterkte degradatieregeling. In 2 jaar tijd gaat de competitie in zaalvoetbal terug van 16 naar 12 clubs. Dus dat betekent dat iedereen onderin zijn best moet doen om erin te blijven. Ja. En we hebben echt denk ik een hele leuke reportage uit het korfbal. Mark van der Laan is jarenlang eigenlijk zijn hele leven bij Blauw-Wit geweest. Dan noem je iemand een zebra. Zowel als speler als coach. Maar hij heeft dus overstap gemaakt naar groen-geel in Wormer. En gisteren moest hij met zijn ploeg dus voor het eerst weer naar Amsterdam op het veld, voor de duidelijkheid. Niet in de zaal, want het begint later. Maar dat was toch wel eventjes kriebels in de buik en heel veel handjes schudden. En mensen die hem wel of niet een overwinning gunden. Dus dat is echt een reportage waar je echt moet gaan kijken.
0: Hartstikke mooi. Vanaf 5:10 te zien natuurlijk op televisie en daarna in de herhaling kanaaltje 30 van Ziggo of 509 van KPN. Ik dank jou, Edward. En we spreken elkaar vrijdag weer. Gaan we kijken wat er deze week allemaal gebeurd is.
1: Tot dan.
0: Tot dan.

0: beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ik ben Heiko uit de druisende Velsen Noord.
5: Wij zijn Lois Leen
6: en wij komen uit Amsterdam.
7: Het is 8:30 en in het kabel is het 13 graden.
8: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De vergroening voor staalbedrijf Tata Steel wordt een hels karwei. Voor het produceren van groen staal is namelijk veel geld nodig. Maar ja, dat is er eigenlijk niet, vertelt verslaggever Thomas Jak.
10: Maar in IJmuiden wordt de laatste tijd geen winst gemaakt. In India maken ze een beetje een terugtrekkende beweging van gaan we wel investeren? Ja, en die beslissing over die 2 miljard staatssteun, die is dus laatst uitgesteld. Ja, waar moet het geld eigenlijk vandaan komen?
9: Ja, dat is een hele goede vraag. Die vraag die staat centraal in een nieuwe documentaire die verslaggever Thomas Jak heeft gemaakt over de toekomst van Tata Steel. Die lijkt nu aan een zijden draadje te hangen, zeggen experts. De komende 15 jaar moet er echt heel veel geld bij, is de algemene mening. Vanavond is in de Alkmaarse gemeenteraad een spoeddebat over het weren van Israëlische voetbalsupporters bij AZ. Burgemeester Anja Schouten heeft gezegd dat supporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva niet welkom zijn in de stad uit vrees voor ongeregeldheden. Maar Alkmaars raadslid John van der Ree is daar helemaal niet mee eens.
11: Het kan niet zo zijn, wat de VVD betreft, dat als uitsupporters geen risico vormen en activisten dat blijkbaar wel vormen, dat dan degenen die geen probleem vormen, worden geweerd.
9: Ja, er zijn verschillende partijen in de Alkmaarse gemeenteraad die vinden dat die uitsupporters gewoon welkom moeten zijn in Alkmaar en hebben daarom het spoeddebat aangevraagd. De A9 bij Amstelveen is weer open. Gisteren was de snelweg de hele dag dicht in beide richtingen vanwege een ernstig ongeluk met een vrachtauto daar. De weg richting Diemen was gisteravond weer open, maar de rijbaan richting Alkmaar die bleef nog lang dicht. Hele nacht zelfs. Door de klap was er namelijk veel schade ontstaan aan het wegdek en aan de gloednieuwe tunnelwand daar bij Amstelveen. Dat moest allemaal eerst gerepareerd worden. Vanochtend vroeg om 4:30 kon de snelweg weer open. En in de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost is gisteren de Bijlmer-ramp herdacht. Het was gisteren 34 jaar geleden dat een Boeing van El Al neerstortte op de flats daar in Zuidoost. Herdenking die begonnen in het Kraaiennest. En er waren toespraken van actievoerders en wethouders. Ze willen vooral de herinnering over de ramp levend houden, zeggen ze. Ja, en blinden en slechtzienden die lopen in de maatschappij nogal eens tegen obstakels aan. Zo ook Gerard uit Hoofddorp. Hij is blind en heeft moeite met de afvalcontainers, omdat hij niet precies weet in welke container welke zak moet. Daarom heeft hij een oplossing. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Brailleplaatjes.
12: Onze eigen containers in de flat gingen verdwijnen. En toen zei ik van, we moeten onze afval gaan scheiden. Nou, dat wil ik wel graag doen. Maar dan moet die bakken wel voor mij herkenbaar zijn.
13: Wat hoopt u nog?
12: Dat ik zoveel mogelijk mee kan doen in de maatschappij zonder te veel hulp vragen.
9: Ja, het is eigenlijk gek dat dat nooit.
7: Waarom staat dat er niet op?
9: Waarom bestaat het niet al de hele tijd? Ik snap, ja.
7: Dat zijn de beste uitvindingen.
9: Ja, dat is waar, hè?
7: Ja, als je afvraagt waarom bestond er nog niet. Ik heb hier twee papiertjes, hoe maak ik ze in hemelsnaam aan elkaar vast op een tijdelijke manier?
9: Met een paperclip.
7: Niet misschien.
9: Op tijdelijke manier.
7: Vandaar de tijdelijke manier.
9: Ja.
7: Paperclip is beter, hoor. Dan.
9: Wauw.
7: Ja.
9: Nou, ik had de machine ook wel willen uitvinden.
7: Ik had ze allebei wel uit willen vinden. En paperclip heb je geen machine voor nodig, als je hem eenmaal hebt. Het is echt een fantastisch ding.
9: Ja.
7: Maar goed, niet zo goed als braille op een afvalcontainer, zodat iedereen gewoon in de maatschappij mee kan draaien. Want zonder gekkigheid, dat is wel waar hij het over heeft. En die ruimte moeten we natuurlijk zijn.
9: Nou, precies. Dus meer van dit soort goede ideeën en rap een beetje. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
7: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Dat is ook altijd een goed idee. Jan, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Pieter.
7: Jan, hoe staan we ervoor? Het dreigt weer zo'n lekker dagje te worden vandaag, hè?
0: Ja, wow, zeker.
7: Je bent niet heel enthousiast.
0: Jawel hoor. Ja, okay. Ja, zeker. Just maar checking. Er zijn ook wat wolkenvelden. Dus niet de hele dag door zonnig.
7: Nee.
0: We bevinden ons aan de noord binnen een hoge drukgordel die zich uitstrekt over onder meer België naar het richting Tsjechië. En de as ervan ligt boven België, dus bij ons is de stroming zuidwestelijk. En niet al te sterk, de wind is zwak en aan de kust hooguit matig. Dus wat dat betreft blijft het vrij rustig weer. Maar vanmiddag bij Texel neemt de wind iets toe, vrij krachtig. En het komt door zwakke fronten die over de Noordzee dichterbij komen. Nou, het beeld voor vanochtend is, we hebben zonneschijn, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. En dat zal vanmiddag het ongeveer een beetje hetzelfde zijn. Bewolking, maar ook zon, redelijk wat zon. En een temperatuur die uitkomt op rond de 20 graden. En de wind waait dus uit het zuidwesten. En ja, verder is er weinig aan de hand. Nou, die fronten die komen morgen wat dichterbij. Daardoor wordt morgen in de ochtend wat half tot zwaar bewolkt weer. Dus dan weer veel bewolking, dan weer minder. Het blijft droog. In de middag komt er weer wat meer bewolking. Misschien in de Noordkop een spatje regen, maar daar blijft het ook bij. Dus wat dat betreft is weinig aan de hand opnieuw. En de temperatuur ook morgen nog, Pieter, van zo rond de 20 graden. En de wind is zwak en dan alleen bij Texel iets meer wind uit het westen tot zuidwesten. Dus dat is het deel van de week dat gunstig weer te bieden heeft. Maar ondertussen zien we wel dat de barometer morgen toch wel wat gaat dalen. Er ontwikkelt zich een lage drukgebied dat via Spanje naar Frankrijk trekt. En het komt op woensdag geleidelijk dichterbij. Dan van de oceaan loopt ook een front het Noordzeegebied binnen. Dat front ligt er eigenlijk al de dinsdag, woensdag. En dat in eerste instantie wordt dat nog wat naar het noorden gedrukt, zodat we woensdag ook nog wel in vrij warme lucht blijven met een temperatuur van 19 graden. Maar aan het eind van de dag neemt toch de kans op buien toe. En ondertussen trekt die depressie, die wordt dan ook geactiveerd door kou op hoogte, die neemt sterk in mijn activiteit toe en trekt dan op donderdag naar Zuid-Zweden. Nou, dat betekent voor ons dat de koude lucht erin gaat komen. Donderdag is het niet veel warmer dan een graad of 15. Verder vallen er enkele buien. En aan de kust steekt een vrij krachtige tot krachtige noordwestenwind op.
7: Oh.
0: En de dagen daarna ook buienkansen. Bij temperaturen van zo'n 15 tot 16 graden.
7: Oh.
0: Dus gaat dus wel het een en ander veranderen.
7: Ja, we moeten er echt even van genieten nog wat we hebben de komende dagen, Jan.
0: Het wordt van amper jas weer tot tussenjas weer.
7: Nou, dat mag je zeker zeggen. En een parapluutje ook, als ik je goed begrijp.
0: Ja.
7: Nou, de herfst komt eraan. Ik heb wel zin in stiekem ook hoor, Jan. We hebben toch lang genoeg mogen genieten wat dat betreft.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja.
7: Ik zag ook weer allemaal beangstigende beelden van onder andere Kreta, maar ook Spanje weer. Van alles aan water is daar
0: naar beneden. Kreta is betrekkelijk weinig aandacht voor geweest. Maar daar is ongelooflijk veel neerslag gevallen.
7: Ja.
0: Ik ben even op zoek naar de cijfers die had ik gisteren allemaal uitgezocht. Dat ligt. Ik weet niet of je. Ben je wel eens op Kreta geweest?
7: Nee, ben er nooit geweest.
0: Dus je hebt ook niet de Samaria-kloof gelopen.
7: Heb ik niet gedaan.
0: Kilometer. Dat is een, die heb ik één keer gedaan. Dat is een vrij ingewikkelde loop, maar wel heel bijzonder. Maar daar bovenaan de Samaria-kloof liggen, dat ligt in de bergen. En daar is een meetpunt waar de afgelopen 4 dagen, schrik niet, van 1 tot en met 4 oktober, 778 millimeter naar beneden is gekomen.
7: Dat is 3/4 meter gewoon.
0: Ja, en normaal in Nederland is op jaarbasis gemiddeld gewoon 850 millimeter gemiddeld over ons land.
7: En hebben ze daar in 4 dagen op hun pet gehad?
0: Ja, nou is dat natuurlijk wel allemaal bergen en zo. Dus, maar goed, de schade is toch in sommige delen van Kreta groot. En dan ook natuurlijk in en rond Barcelona.
7: Ook nog.
0: Cambrucia, daar viel dit weekend, dat is een deel van de stad Barcelona, daar viel meer dan 200 millimeter. En in Granollers, een voorstad van Barcelona, 248, waarvan 68 millimeter in een half uur.
7: Nou. Ik ben blij dat we dat allemaal niet hebben, maar dat komt er ook niet echt aan, toch Jan?
0: Nee, ja. Dat zijn, maar het is wel een teken van die enorme warmte die de Middellandse Zee is. 3 tot 4 graden momenteel nog te warm. Hè?
7: Hier kun je nagaan. Ja. Wel lekker zwemmen, maar niet zo best als je te veel regen op je pet krijgt.
0: Nee, zeker niet.
7: Jan, ik dank jou. We spreken elkaar later.
0: Gaan we doen.
7: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
5: 12 files hebben we en je krijgt de langste 4. Allereerst op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat het vast tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Kwartier vertraging. Op de A4 van Amsterdam richting Den Haag sta je na Nieuw-Vennep 45 minuten vast. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de N200 van Zandvoort richting Amsterdam tussen de aansluiting met de N208 en knooppunt Rottepolderplein 10 minuten. En ook een lange op de N205 van Haarlem richting Nieuw-Vennep tussen Haarlem en de aansluiting met de A9 een half uur vertraging.

0: Changes.
1: En H.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Ja, we zijn een tijdje geleden begonnen met een project. En ja, als het echt moeilijk wordt, dan haal ik Sjoerd erbij. Sjoerd,
4: nee,
0: goedemorgen.
4: Het past niet bij Rijka. Je kan wat, nee, het gaat niet.
5: Even plat die bank. Even plat gewoon. Kom op.
4: Het past niet. Het gaat niet passen.
5: Kan niet.
4: Het
5: wil niet.
4: 30 zakken wol. Het is...
5: Op, Sjoerd. Kom op. Hier.
4: Deze, je kan het wel door... Hoeveel zijn het er dan nog?
5: 30 of 25. En ik denk als je dat gewoon een beetje...
4: Je wil er echt vanaf, hè?
5: Dat zijkantje. Nee, dit is... Ik geef jou potverdeeën de beste wol. Ja, ja, jij met dat stadsautootje. Kom op nou, zeg. Ja, dat is toch...
4: Nee, maar jij zei tegen mij...
5: Die zak en daar nog even weg in dat aardje. Kom op.
4: Oké, jongens. Piet, dit doe ik voor jou, hè? Dat weet je.
0: Ja, ik hoor het. Gaat het goed verder?
4: Ik heb geen... Maar dit is de gezin... Dit is de gezin... Het is de gezinsuitgang.
0: Leg even uit wat je aan het doen bent.
5: Nou ja, dat, nee, ik vind het lekker.
4: Ja?
5: Ja, ik vind het lekker.
4: We zijn op dit moment, ik ben bij Marijke Dirksson, bij Burgerbrug. Nou, we gaan natuurlijk het project Sjaal gaan we in bij de ontbijttafel.
5: Ik ga gewoon even horen,
4: Sjoerd. Ja, ga maar even door. En dat betekent dus, Pieter, dat we nu de wol op, dat ik de wol op ga halen. 30 zakken in totaal, zodat we het morgen naar de kaarderij in Friesland kunnen gaan brengen. Ja, dus ik ben nu in Burgerbrug om bij jou de wol op te halen. Ja. Maar ik kan je alvast verklappen. Dit wordt heel spannend straks terug op de terugweg. Want het is best wel een hoop wol, Marijk.
5: Het is een heleboel wol.
4: Ja.
5: Het is een heleboel wol.
4: En hoeveel sjaals gaan we hier nou uithalen, denk jij?
5: Dat vind ik heel spannend. Dat vind ik echt heel spannend. Maar ik heb nog meer. Dus stel je voor, we hebben te weinig. Dan doen we het gewoon
4: nog. Weer terugkomen.
5: Dan je gewoon weer terug, Sjoerd. Ja. En anders kan ik ook zelf.
4: Nee, maar wat in een wollen trui zit nou, ja, hoeveel...
5: 700 gram, zo'n beetje.
4: Ja, en bij mij nog 1500.
5: Ja, ja, maar goed. Okay, ja, een gemiddelde wollen trui. Ja,
4: gemiddelde wollen trui, ja, ja, ja. 700 gram. Dus, en hoeveel kilo krijg je nu mee?
5: Ja, het zijn 30 vachten. Zeg even keer 2,5, 3 kilo.
4: Ja, 60 kilo.
5: Maar er moet natuurlijk gekaart, je hebt wat verlies. Dus ik weet het gewoon niet. Dus ik vind het eigenlijk ook wel spannend eigenlijk.
4: Nee, nee, het is heel leuk dat je met het project mee wilt doen.
5: Ja,
4: want het is namelijk ook zo dat wol is... Ja, ik ga het me heel cru zeggen. Het is helemaal niks waard, hè?
5: Nou, het eindproduct, daar, is het, dat is, daar zit de waarde.
4: Ja, dat is waarde. De waarde. Zit,
5: ja, precies.
4: Waarde zit in de trui.
5: Ja, dus de grondstof die wordt gewoon niet zo erg betaald. En dat is heel jammer.
4: Hoe komt dat eigenlijk?
5: Nou, we zijn natuurlijk steeds meer andere stoffen gaan gebruiken.
4: Ja.
5: En de wolindustrie is gewoon uit Nederland verdwenen.
4: Ja.
5: Dus je moet nu zoveel stappen op heel veel verschillende plekken zetten. Ja. Waardoor het gewoon een lastig proces is geworden.
4: Twee seconden, wacht. Kan jij heel even je mond houden?
6: Ja,
4: hey, Koen.
6: Grijp hem maar op, Koen.
4: Koen?
6: Grijp hem
4: maar. Kalkoen. Kalkoen. Het is doodeng, want dit is dus een kalkoen met artrose.
5: Ja.
4: Dus die komt dan op je afgerend, Piet. Het is een soort, ja, het is een mega kalkoen is het. En dan komt het dus op je afgerend met hink het zo. Hik, hik, hik. En, dus,
0: en dan dat geluid erbij.
4: En dan... Dat
5: is uniek voor
4: de. Ja, maar ik vind hem doodeng. Nah, het is gewoon... Jawel, het is alsof je even in de film It zit. Dat je helemaal alleen bent s'avonds. Oh, jij tilt hem op. Ja. Oh ja, jij tilt Koen inderdaad gewoon even op.
5: Als je met Koen even knuffelen, zo kan gewoon.
4: Oh ja.
6: Dat kan gewoon, Koen. Dat kan gewoon.
4: Ja? Ja, goed, terug naar de wol.
5: Terug naar de wol.
4: Ja, want die wol, ja, dat is dus niet zoveel waard, zeg jij inderdaad. Ja, het gaat dus om op het moment dat er een labeltje in komt, dan is het wat waard.
5: Dan is het absoluut. Dus echt in het eindproduct zit de waarde.
4: Ja, of is dit ook, wat voor wol is dit eigenlijk?
5: Dit is wol van het Kempisch Heideschaap.
4: Het Kempisch Heideschaap.
5: Dat weet je natuurlijk al. Dat wist jij al, Sjoerd. Dat wist jij al. En deze wol is eigenlijk best wel heel goed.
4: Oh ja.
5: En, ja, en
4: wij hebben nogal snel last van kriebel.
5: Nee, ja, nee, ik zal echt kijken dat we niet de kemp. Dus in sommige vachten zit nog een beetje kemp, het haar.
4: Oh, en kemp is jeuk.
5: Dat prikt. Dus, okay. Maar gewoon die lekkere fijne vachten, die zijn hartstikke goed.
4: Heb jij ook veel kempische wol in je kledingkast?
5: Ik heb, ik moet heel eerlijk zijn, er beginnen nu kempische kledinglijnen te ontstaan.
4: Oh.
5: Ja, ja. Dus in Limburg en ook bij de knitwitstables. Dus ik ga wel zorgen dat ik dat straks heb.
4: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Want achterin daar hebben we de zakken. Ik weet niet, hoeveel zakken moeten we nog? Oei,
5: ja, nog 20.
4: Ja, en stik dat nou, want het is onze gezinsauto.
5: Nou, ik vraag het voor een vriend. Ik geef jou natuurlijk niet de staartwol.
4: De staartwol?
5: Niet de staart- en kontwol, want daar zit soms een beetje...
4: De kontwol!
5: Ja, de dus, staart- en kontwol.
4: Nee, de kontwol wil ik niet.
5: Die stinkt kontwol. Een beetje.
4: Ja,
5: maar gewoon lekker de...
4: Die stinkt naar... Nou ja, om het zo, die stinkt net gewoon echt naar kont, zeg maar.
5: Die stinkt naar kont.
4: Ja, oké. Okay,
5: maar de kontwol, die doen we niet.
4: Nee, de kontwol niet.
5: Ik zal je wel even de zak kontwol laten zien.
4: Waar laat je... Oh, zak kontwol laten zien? Ja, oké.
5: En dat zijn echt... Die wol is bijvoorbeeld heel lekker om in de tuin te gebruiken als mulch.
4: Oh, in de tuin?
5: Dat doe ik altijd.
4: Wat dan?
5: En dan heb ik geen onkruid. En lekker veel vocht van een plantje.
4: Het gaat heel snel allemaal. Ja. Wat, kontwol is goed voor in je tuin.
5: Dit,
4: is dit kontwol?
5: Het is allemaal kontwol.
4: Waar ruiken? Oh my god, als ik dat in de auto zou hebben. Oh, nou dan gaan we niet meer op vakantie, dat weet ik wel. Wat is dit? Oh ja, is dit ook...
5: Oh, het ruikt. Is dit het? Het is natuurlijk wel een beetje schaap, hè?
4: Ja, je ruikt wel schaap.
5: Ruikt wel schaap en er zit nog alle
4: wol. Niet uit natuurlijk, inderdaad.
5: Kijk, helemaal vet zo. Het is een heerlijk spul, dit.
4: Ja, maar dit kan je dus ook tussen je tenen doen, toch?
5: Ook? Nee, dit is wel, je bedoelt op een druk plekje. Ja. Als je gaat wandelen, doe je het in je schoen bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar ja, waar kan je het niet voor gebruiken, Sjoerd?
4: Wol. Nou ja, goed, maar dat is dus het hele punt. Dat het dus niemand...
5: Een fantastisch product.
4: Ja.
5: Echt. Ja. En moet je kijken wat hier allemaal staat.
4: Maar goed, dat is niet iets. Dit is niet iets wat jij doet. Dit is niet het waar jij geld mee verdient. Dat bedoel ik natuurlijk. Nee. Dat heb jij met anderen. Jij bent een herder die voor het landschap werkt.
5: Ja, maar ik zou wel heel graag iets met mijn wol willen doen. Dus we hebben wel plannen voor. Want het is heel zonde. Eigenlijk zou natuurlijk op dit bedrijf alles van het schaap van waarde moeten zijn.
4: Ja.
5: Dus niet alleen voor de begrazing.
4: Nee.
5: En we hebben daar die silo. En daar hebben we echt wel plannen voor om daar een soort van ambachtcentrum van te maken. En om aan de wol hier te verwerken.
4: Ja.
5: Maar zover zijn we nu nog niet.
4: Nee.
5: En dus, we beginnen met die sjaals.
4: We beginnen met die sjaals. Ja, Oké. Neem jij die zak mee? Ja, heel goed. Oké, okay, als dat er allemaal... Maar kan je dit proppen?
5: Je vrouw ook, neem jij het even lekker mee, schat? Ja, zeg je dat altijd?
4: Nee, maar ik heb drie hernia's. Loop jij maar door. Ja, loop maar naar richting de auto. Nou, Piet... wij zitten dus... Lukt het?
1: Ja,
4: gaat
1: goed.
4: Oké, prima. Deze heeft zo'n enorme zak met wol. Kan dat er nog bij, denk je, of niet?
1: Kan er zeker bij.
0: Het gaat gewoon passen, Sjoerd. Geen zorgen.
4: Goed. Het is toch proppen. Dus mocht u nou, wat ik net al een uur geleden zei... straks een meneer met zijn hoofd tegen de voorruit aanzien... en daarachterop een hele bak met witte wol. Dat ben ik het.
0: Wees blij dat je geen kontwol mee hebt, zou ik zeggen.
4: Nou, inderdaad. Als je kontwol in je auto hebt, dan is het helemaal fout.
0: Dan is de grap er snel af.
4: Nee.
0: Maar Sjoerd, eventjes voor de duidelijkheid. Want het is natuurlijk een prachtig mooi project. En wat gebeurt er nou weer?
4: Wat is het, Marijk?
5: Zet jij hem er lekker in zelf?
4: Ja. Nee, dit gaat hartstikke goed.
0: Wat ik nog even wilde zeggen, Sjoerd, was... kijk, we zijn natuurlijk wel met dit project ook bezig. Omdat het zo belangrijk is dat we met die wol wat gaan doen. En dat we gewoon blij zijn met alles wat er in Noord-Holland te krijgen is op dat vlak, toch?
5: Ja, heel goed.
0: Als jij dan, Sjoerd, heel eventjes een vieze auto hebt... Ja, so be it.
4: Ja, precies. Ja. Nee, ik hoor het alweer aan die stem van jou, Kok. Ja, bedankt, jongen.

Stevie Wonder met Isn't She Lovely. Het is 9:04, zometeen tijd voor het nieuws. En daarna moeten we het ook even hebben over het WK havermout maken. Ja, ik hoor je denken, is dat een ding? Nou, wel degelijk. Is dat ook in Nederland? Nee. Gaat helemaal naar het buitenland zelfs. Dit is hartstikke belangrijk. Maar een Amsterdamse deed eraan mee. Je hoort er zo meer over na Mea hier bij NH. Dit is All About the Money.

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
8: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
9: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
10: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
11: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
12: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
13: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp. Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het is nagenoeg onmogelijk om groen staal te produceren in IJmuiden bij Tata Steel. Dat zeggen hoogleraren tegen onze redactie. Voor dat groene staal is namelijk veel geld nodig. Een energietransitie. Maar niemand wil betalen. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk, zeggen kenners. De directeur van de school in Amsterdam-Noord heeft jarenlang een bedrijf van zijn dochter ingehuurd. Daar schrijft het Parool over vandaag. In totaal werd er bijna aan 1 miljoen euro aan facturen betaald. Was allemaal onderwijsgeld. En mobiele telefoons, die moeten vanaf 1 januari verboden zijn op scholen. Dat wil het kabinet. Nu mogen leerlingen buiten de lessen nog wel even appen, in de pauze dus, maar ook dat moet straks klaar zijn. Hoe het zit, dat hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
17: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
16: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
18: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
16: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer, na het optrekken van de mist, wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
14: Annie, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
19: 10 files en je krijgt er langs de 3. Allereerst die op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar sta je na naar de vesting nog een kwartier vast. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade ook een kwartier. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. En het langst in de file nog steeds op de N205 van Haarlem richting Nieuw-Vennep tussen Haarlem en de aansluiting met de A9, 20 minuten.
20: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
21: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
22: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
23: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
24: voordeeluitjes.nl.
25: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
29: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
30: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
31: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
32: De ontbijttafel
33: met Pieter Kok.

0: Bruce, de Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Ja, wij krijgen in de tussentijd al filmpjes van Sjoerd binnen. Die in zijn auto zit met heel veel kilo's wol in zijn nek. Hij zit echt te genieten van de lucht. We gaan het wel eventjes delen in ons WhatsApp-kanaal. Als je dat ook wil zien, stuur dan even het woord schaap naar 088-850-5152. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel waar onze verslaggever Sjoerd vandaag met een hele auto vol met schapenvachten richting een kaarderij en spinnerij in Friesland moet gaan rijden. Met een beetje mazzel komt hij daar morgen ergens aan.
1: Ja,
0: en in de tussentijd geeft het me inderdaad een behoorlijke lucht. Dat geloof ik heus wel. Ja. 088-850-5152. Als je het wil zien, stuur even het woord schaap. En dan regelen we dat helemaal voor jou. Hij zit overigens in de auto. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, Anne. Maar jij hebt natuurlijk zelf een vrij... Dan moet ik niet iets gemeens over je auto zeggen.
1: Nee, heel graag niet.
0: Poeh, dat is riskant inderdaad. Maar je hebt een auto waar er wel meerdere van zijn.
1: Ja.
0: Ja, er zijn...
1: Zeker,
0: je ziet best
1: oud
0: wel...
1: autootje. Of ja. Oud.
0: Nee, maar je ziet wel vaak zo'n soort auto als jij hebt... zie je best vaak rijden, toch?
1: Zijn ja, laatst goeie... zie ik ze dus vaak.
0: Goeie auto's blijkbaar, want ze blijven het ook gewoon lang doen.
1: Ja.
0: Maar jij bent herkend.
1: Ja.
0: In jouw auto.
1: Afgelopen vrijdag. Nee,
0: vanwege jouw auto.
1: Nou, vanwege mijn kenteken.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Had je een kentekenkenner in de buurt?
1: Ja. Ik had op een gegeven moment, ik reed naar huis en naast mij ging er een auto rijden, maar echt
0: precies
1: strak
0: zo
1: naast
0: hard.
1: Mij.
0: Ja,
1: toen dacht
0: okay.
1: ik, oh shit, nu moet ik gaan kijken wie er is, wat gebeurt er allemaal.
0: Ja.
1: En toen piepte er zo'n hoofd om het hoekje en zo zwaaien. En toen was het een vriend van mijn broertje.
0: Dat meen je niet?
1: Ja, die mij herkende aan mijn kenteken.
0: Ja. Ja, ik begrijp dat
1: ik
0: wel.
1: Ik vind dat jij hier niet van onder de indruk
0: nee,
1: bent.
0: Nee, omdat ik ook kentekens herken. En Frank ook volgens mij, toch?
2: Ja, dat
0: ook
2: wel een beetje.

0: Zouden jullie, als ik ergens zou rijden en je zou mijn autootje zien en je zou...
1: Auto uit 2008?
0: Weet ik veel.
2: Oh, dat weet je ook niet.
0: Nou, moet ik dat nou weer weten? Ik weet net
2: omdat je kenteken zo is.
3: Ja, we kunnen wel één lettertje weggeven, toch?
2: Nou, het begint met de cijfers en dan een T.
3: Ja, en dan een T.
2: En dat is 2008, volgens mij, toch?
0: Hè? Maar oké, en dan maakt dat uit?
2: Nee, maar dat betekent dat hij uit 2008 is.
0: Oh, dat weet je dan?
2: Ja, dat weet je dan.
0: Oh.
2: Ik had ooit voor 14 TKTH heb ik gehad. 2008 auto.
3: Ja, 2008. Ja.
0: Oh ja?
2: Ja. Nou, en weet je wat het leuke is? Aan die kentekens wil ik nog heel even jullie dan in het kentekenspelletje van de familie Kok meenemen. Ja. Wij deden altijd kentekenspel. En dan moest je een woord maken van wat er stond met alleen maar klinkers.
0: Oh.
2: Ja. En dat kon toen. En toen begonnen ze opeens met die drie medeklinkers achter elkaar.
0: Ja,
2: en toen was de grap eraf.
3: Ja, dat ben helemaal kwijt sindsdien.
2: Ja, dat ook? Ik zit er ook helemaal niet meer in.
3: Ik snap er helemaal niks meer van.
2: En alles wordt geïmporteerd daar tegenwoordig.
3: Nou,
2: inderdaad. Dus dat die jaartallen en zo, dat het helemaal niet meer overeenkomt met het kenteken op de auto en zo. Ik snap er ook geen.
3: Dus gewoon een nieuwe auto kopen, dan herkent niemand je meer.
0: Ja, ik vind het wel jammer dat jullie dit heel normaal vinden.
2: Ja, dat snap ik.
0: Heel jammer.
2: Oké, je hebt teruggezwaaid, dat wel. En dat was het.
0: Ik heb daarna geappt. Wat leuk dat je mijn kenteken weet en dat je weet dat ik het ben. Toen zei ik heb niet opgelet op jouw kenteken, dus de volgende keer
2: Daar gaat het dus mis.

Havermout maken, kan iedereen dat? Nou, niet bij het WK. Krijg je meer over te horen zometeen. Want daar is een grote wedstrijd. Oi, oi, oi, oi, oi. En een Amsterdamse deelnemer. Zometeen meer hier bij een ontbijttafel. Naar Waylon. Met zijn mooie nieuwe plaat. Mind

0: Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye.
1: De ontbijttafel.
0: Je gelooft het bijna niet. Dit weekend was het WK havermout koken. In een klein dorpje in Schotland nog wel. En de Amsterdamse India-mee Abbas, die deed mee. En het klonk toen ongeveer zo.
2: Hi India.
3: Hi.
2: How are you?
3: Okay.
2: And everyone has brought a posse this year. I love it. Right, India, tell us, you are representing...
3: The Netherlands.
2: Great. Wow, I'm excited to see how this goes.
3: Me too.
2: No. Be confident. Right, I will leave you to it. India, everyone.
0: Ja, het applaus is van tevoren al voor India. En ik heb India aan de lijn. Goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
0: Hoe kom je hier nou bij?
4: Door een film. Er is een documentaire over gemaakt vorig jaar. En die heb ik gezien en toen heb ik me aangemeld.
0: Over het WK havermout koken?
4: Ja, haverpap.
0: En toen dacht je, ik ben zo enthousiast, ik wil hier gewoon aan meedoen.
4: Eigenlijk was de eerste bedoeling was gewoon om langs te komen, omdat het er gewoon zo leuk uitzag. En toen zag ik dat je je kon aanmelden. En toen dacht ik, ga ik proberen.
0: Oh, wat goed zeg. Hoe is het gegaan? Hoe was het? Hoe was de ontvangst? Was het alles waar je van droomde en meer?
4: Het was echt superleuk. Ik had eigenlijk geen idee wat ik moest verwachten. Maar het was echt superleuk. En veel leuker dan ik had verwacht eigenlijk.
0: Ja. En weet je ook hoeveelste je geworden bent?
4: Nee, er wordt geen ranking echt gegeven. De top 3 van de... Je hebt 2 verschillende prijzen. De specialiteit en de traditionele pap. En bij de traditionele pap wordt er een top 3 gegeven. En bij de andere alleen de winnaar bekendgemaakt.
0: Je moet me toch eventjes meenemen in wat het is om havermout te koken. Of havermoutpap in dit geval. Wat maak je precies? Wat is het idee? Wat zijn de variaties?
4: Eigenlijk zijn er geen variaties. Je hebt de haverpap en dat is, bestaat uit 3 ingrediënten. En dat is havergrutten, water en zout. En havermout is niet... is een andere versie van de havergrutten. Havergrutten zijn eigenlijk de volledige vlokken, zeg maar.
0: Ja, oké.
4: En dus daar zijn allemaal weer regels voor wat je wel en niet mag gebruiken. Maar het is eigenlijk alleen de grutten, water en zout. En hoeveel zout je er dan aan toevoegt, zal je smaak bepalen.
0: Ja, en dat is dus ook precies waar het om draait. De verhouding tussen die verschillende ingrediënten, en die moet dan perfect zijn.
4: Ja, daar moet je dus een balans in vinden. En dan mag je dus zelf wel weten wat voor zout je gebruikt of wat voor water. En dat kan dan... dat is dan allemaal waar je soort van jezelf in kan onderscheiden.
0: Ja, wat mooi zeg. En je mocht ook nog een eigen gerecht maken, een soort eigen variant. Wat heb je toen gemaakt?
4: Ik heb Japanse haver chawanmushi gemaakt. En chawanmushi is een soort custard gemaakt van gestoomd ei.
0: Oh, geweldig. Hoe viel die in de smaak? Werd die gewaardeerd?
4: Van de jury weet ik niet, maar van het publiek, die mocht ook proeven, die vond het heel erg lekker.
0: Okay.
4: Dus hij was wel bevallen.
0: Interessant. Hoe was de sfeer op het WK? Was het ook gezellig?
4: Ja, dat was echt superleuk. Het is eigenlijk totaal niet competitief. Iedereen is super aardig voor elkaar. En het is een heel klein dorpje waar het wordt gehouden. Dus het hele dorp doet eigenlijk mee. Iedereen is vrijwilliger. En het is echt een super gezellige sfeer.
0: Ja, wat mooi. Is het ook een omgeving? Kom je vaak in Schotland? Was het de eerste keer? Hoe is het gegaan?
4: Dit was mijn eerste keer in Schotland. Ik ben er nu nog steeds.
0: Oh, je bent er nog?
4: Maar eerste keer en superleuk.
0: En heb je nou ook het idee dat je er meteen wil gaan wonen en dat je helemaal onderdeel wil worden van de havermout community daar?
4: Dat weet ik niet. Maar ik zou zeker nog wel terug willen komen naar Schotland. En ook hier naar Carbridge volgend jaar. Om weer of om mee te doen of gewoon om te kijken.
0: Maar kijk eens eventjes. Want nu je eenmaal meegedaan hebt, mag je dan ook volgend jaar per definitie weer meedoen? Of werkt het niet zo?
4: Nee, ik moet dan wel gewoon weer opnieuw inschrijven. De winnaar en de nationale kampioenen, die hebben wel automatisch een plekje.
0: Okay.
4: Dus dan moet ik eerst weer het NK winnen volgend jaar. En dan heb ik wel meteen een plek.
0: En dan is het te doen. Nou, dat zou mooi zijn. Ik ga je heel veel succes wensen. En dank dat we even mochten bellen. India mee, Abbas, over het WK haverpap koken.
1: De ontbijttafel.

0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Ik ben Kaylee en ik kom uit Wormerveer.
10: Ik ben Dion uit Alkmaar.
11: Ik ben Neefie en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 9:30 in de Stompuitoren, is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft jarenlang het bedrijf van zijn dochter ingehuurd voor allerlei opdrachten, schrijft het Parool over vandaag. In totaal kon de dochter voor bijna 1 miljoen euro aan facturen sturen. Het zijn allemaal betaald met onderwijsgeld. Het gaat om onderwijsgerelateerde projecten, dat wel. Zoals sportdagen of activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Maar medewerkers van de scholen, van die school, die twijfelen of de dagen daadwerkelijk georganiseerd zijn. Want niemand kan dat bevestigen. Vanavond is in Alkmaar vanavond is in de Alkmaarse gemeenteraad, zo moet ik het zeggen, een spoeddebat over het weren van Israëlische voetbalsupporters bij AZ. Burgemeester Arja Schouten heeft gezegd dat supporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva niet welkom zijn in de stad uit vrees voor ongeregeldheden. Alkmaars raadslid John van der Ree, die is het daar niet mee eens.
16: Het kan niet zo zijn, wat de VVD betreft, dat als uitsupporters geen risico vormen en activisten dat blijkbaar wel vormen, dat dan degenen die geen probleem vormen, worden geweerd.
15: Ja, dat was een gemeenteraadslid uit Alkmaar dus, terwijl de meeuwen overvlogen. De VVD, OPA, BAS, FVD en SPA, dat zijn allemaal politieke partijen uit Alkmaar, vinden dat uitsupporters welkom moeten zijn in Alkmaar en hebben daarom het spoeddebat aangevraagd. Mobiele telefoons moeten vanaf 1 januari verboden zijn op school. Dat wil het kabinet. Nu mogen leerlingen buiten de lessen op nog wel even appen of scrollen, maar dat moet straks ook klaar zijn. Het kabinet gaat niet over het telefoongebruik van leerlingen op Nederlandse scholen, maar kan wel een dringend advies geven. Dat gebeurde een paar jaar geleden ook, toen het ministerie van Onderwijs landelijke afspraken maakte met basisscholen over het beperken van mobieltjes tijdens de les. Het kabinet wil nu dat het aangescherpte advies vanaf 1 januari ingaat op middelbare scholen en in het basisonderwijs. De vergroening dan van staalbedrijf Tata Steel, dat wordt een hels karwei. Voor het produceren van groen staal is namelijk veel geld nodig. Maar ja, dat is er dus nou net niet, vertelt verslaggever Thomas Jack.
10: Maar in IJmuiden wordt de laatste tijd geen winst gemaakt. In India blijven ze eigenlijk, maken ze een beetje een terugtrekkende beweging van gaan we wel investeren? Ja, en die beslissing over die 2 miljard staatssteun, die is dus laatst uitgesteld. Ja, waar moet het geld eigenlijk vandaan komen?
15: Ja, dat is dus een hele goede vraag. Die vraag die staat centraal in een nieuwe documentaire die we gemaakt hebben over Tata Steel en de toekomst van groenstaal daar in de IJmond. Maar ja, door het gebrek aan geld hangt de toekomst van die fabriek nu wel aan een zijden draadje. Ja, vandaag worden de Michelinsterren weer uitgereikt aan restaurants. Dat gebeurt helemaal in Maastricht. Maar goed, zijn er ook weer Amsterdamse kanshebbers natuurlijk en Noord-Hollandse. Volgens culinair journalist Lisa Appels is de wereld van haute cuisine de afgelopen jaren flink veranderd.
17: We zien dat die menus eigenlijk slinken van waar het voorheen 15 gangen konden zijn naar nu misschien eerder 6 of 7 gangen. En ook een beetje de overdaad aan hele luxe ingrediënten staat onder druk, waarbij er meer aandacht komt voor een hele goede bereiding van ingrediënten die misschien als simpeler worden gezien.
14: Broodje frikandel.
18: Ja, dat kun je echt makkelijk naar een hoger niveau tillen.
15: Ja. Nou ja, dan kan je wel van een 3 makkelijk een 7 maken.
18: Ja. Dat is waar, is maar weinig voor nodig.
15: Ja, precies. Aan de andere kant, ik vind de smaak al wel goed hoor, zoals die nu is.
18: Ja, ben jij echt een frikandel kind of guy? Vind je dat echt
15: of
18: lekker?
15: Ik een frikandelle kind of guy ben?
18: Ja?
15: Ik ben, nou ja,
18: laat ik het zo zeggen.
15: Vlees geworden frikandel.
18: Separator vlees geworden frikandel, om precies te zijn. Maar,
15: ik vind het ook heel milieuvriendelijk vlees. Hè?
18: Want het
15: was
18: er
15: toch al.
18: Ja, het was er al en anders zou het misschien wel weggegooid worden.
15: Het was al een prachtige, heerlijke frikandel.
18: Ja, snap ik wel. Maar ik weet dat Anne bijvoorbeeld groot fan is van de kaassoufflé.
19: Ja,
18: vind ik ook een mooi ding. Vind ik een
19: beste
18: mooi product.
19: Snack ooit.
15: Ook een schitterend product. Ja. Op een bedje van karton.
19: Ja, zo'n witte.
15: Ja.
19: Oh, het is heerlijk, hè? Die zijn het lekkerst.
15: Ja, met zo'n gek ribbeltje erin.
19: Ja, die zijn het allerlekkerst.
15: Daar heb ik eigenlijk niks van. Waarom?
18: Er zijn veel verschillende soorten kaassoufflés, hoor.
19: Ja, kaassoufflessen heb jij mij geleerd.
15: Kaassoufflessen?
19: Dat had ik laatst nog. Ja? Kaassoufflessen, ja, zo'n dunne.
18: Ja.
15: Kaassoufflessen.
19: Zo'n oranje.
18: Oh, hou op.
19: Ja, je wil eigenlijk zo'n hele licht gele, toch?
18: Nou ja, het ligt eraan hoe lang je hem in het vet laat liggen.
19: Ja, gewoon echt zo'n licht gele.
18: Hé? Oh, nee, maar ik ben ook...
19: Ja. Oh, zou ik nu zo zin in hebben?
18: We moeten niet over frituursnacks gaan hebben, jongens. Dat is niet verstandig.
15: Oh,
18: nee.
15: Maar sterretjes kunnen we er wel mee binnenhalen. Ik ga eens even googlen op de kaassoufflessen.
18: Ja, dit is overigens, dit heeft echt niks te maken met die Michelinsterren.
15: Nog niet, hè? Nog niet.
18: Het trainingspak is ook helemaal hip op de catwalk geworden.
15: meer nieuws in de app. Of op bnnnieuws.nl.
18: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
20: Vanochtend schijnt de zon op een paar wolkenveldjes na. Ook vanmiddag zonneschijn, afgewisseld door bewolking, en het wordt maximaal 19 tot 20 graden. De wind is in het algemeen meest zwak tot matig. Vanmiddag bij Texel af en toe vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen is er wat meer bewolking aanwezig dan vandaag, maar het blijft in ieder geval een groot deel van de dag droog en de zon laat zeker geen verstek gaan. Later op de middag is er een kleine kans op wat lichte regen, vooral in het noorden van de provincie. Temperatuur komt morgen uit op zo'n 20 graden en er is over het algemeen niet veel wind. Pas vanaf woensdag zien we de weersituatie veranderen. Dan neemt aan het einde van de dag de kans op buien toe en vanaf donderdag daalt de temperatuur flink.
18: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
19: Nou, een paar files hebben we. Allereerst op de A2 van Utrecht richting Amsterdam, tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel. Daar sta je 10 minuten vast. Op de A7 van Heerenveen richting Horen, tussen afrit Zurich en Den Oever zijn technische problemen en de weg is daar in beide richtingen dicht. En als laatste de A44 Amsterdam richting Den Haag sta je na Kaagdorp nog een kwartier vast. Komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht.

0: Drops of Jupiter.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hij is niet alleen gaaf, hij is ook bijna op.
2: Dat ook.
0: Ja, de ontbijttafel kaasgaaf, daar heb ik het over. Hier te winnen, exclusief bij de ontbijttafel. Komt iets moois voor in de plaats, daar hoef je geen zorgen om te maken. Maar als je deze nog graag wil winnen, moet je er wel echt rap bij zijn. Hoe win je hem precies? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand. Maar als je iets anders doet dan dat, dan ben je helemaal niks.
2: Nee.
0: En dan ben ik echt wel streng en helemaal zo op het einde van het hele proces.
2: Oké, Piet. Ja.
0: Gewoon even door het kaasgaaf appen naar 088-850-5152. En dan zometeen ook fatsoenlijk de telefoon opnemen, de manier waarop het hoort. En met fatsoenlijk bedoel ik dus drie keer kaasgaaf zeggen. Niet fatsoenlijk eerst goedemorgen of eerst met meneer De Wit. Nee, dat allemaal niet.
2: Nee.
0: Verder nog vragen?
2: Nee, ik denk het niet. Oh, ik ben gespannen.
0: Ik niet. Nee joh, kom maar goed. 088-850-5152. Daar moet je zijn. Als je niet kunt appen, dan bel je het nummer. Dan zet Anne je op de lijst. En wie weet is dat ding dan zometeen voor jou.

0: Glenn Campbell met Southern Nights.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Zo, hij is niet alleen gaaf, maar ook exclusief te winnen hier bij de ontbijttafel. En we gaan iemand bellen en kijken of die persoon dan ook op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Anne Brachten, ben je er helemaal klaar voor?
3: Ja, Pieter Kok.
0: Oké, okay, let's go.
3: Spannend met achternamen.
0: Ja, dat is ook de bedoeling. We gaan het serieus aanpakken dit.

0: kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
1: Is gewoon goed. Ja. Helemaal goedgekeurd. Met wie spreek ik?
0: Met Jeannette.
1: Jeannette.
0: Uit Limmen.
1: Uit Limmen zelfs. Ik kan je feliciteren, want hij is voor jou. De ontbijttafel. Nou, kaasschaaf.
0: Geweldig.
1: Je hebt het goed gedaan. Had je vaak meegedaan of was het de eerste keer dat je appjes stuurde of zo?
0: Nee, ik heb wel een aantal keren meegedaan.
1: Oh ja, dat dan weer wel. Oké. Okay.
0: Ja.
1: Waar komt hij te liggen bij jou, de kaasschaaf?
0: Nou, wat dacht je?
1: Zeg het maar. Ik heb de gekste dingen gehoord, hoor. Misschien heb je wel een 2000 Portugal.
0: In de bestekla.
1: Ja, precies. Nou, daar ligt hij ook het liefst, hoor.
0: Ja,
1: daar voelt hij zich thuis tussen alle andere dingen waar je mee kunt snijden en prikken en lepelen. En dan komt het helemaal goed. Ik wens je er heel veel plezier mee. Stuur nog eens een fotootje als die binnen is. Dat vind ik gezellig. Goed?
0: Ja, ga ik doen. Oké.
1: Veel plezier ermee, Jeannette uit Limmen.
0: Ja, dankjewel.
1: Doei.

0: Michael Jackson met Remember the Time. En tegenover mij, niemand minder dan Bart Slink. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga je doen zo meteen?
1: Nou, me afvragen waarom het papier-maché is en niet papier-maché.
0: Ja, maar dan vind ik dat je iemand als Patrick Lodier of Patrick Lodiers ook even onder
1: de
0: loep
1: laten nemen. Pak. Ja, ja, daar gaan we het ook over hebben.
0: Papier-maché.
1: Papier-maché met Patrick Lodier. Bruno Mars komt langs met All My Soul en Andrew Gold met Lonely Boy. En verder, daar kijk ik enorm naar uit. Ik ga straks een bakje doen met Guido Frankfurter. Die kennen we nog wel, gemeenteraadslid van D66.
0: Ja.
1: Hij had ooit een wens en die is uiteindelijk uitgekomen. Hij is datgene geworden wat hij als kind altijd wilde worden. Een heel traject aan vooraf gegaan. Maar die did it. En daar gaan we het zo eens even over hebben.
0: En zo meteen horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen. Nou, doe maar.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: En H. Dit is een uittip.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
7: Jou.
6: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en... Het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bakkum en Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Dit is een uittip.
3: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
10: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
11: Ik ben Deone en ik kom uit Alsmeer.
12: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
14: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
15: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 10:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Een woning in Alkmaar is gisteravond meerdere keren beschoten, terwijl de bewoners gewoon thuis waren. In het raam van het huis aan de Cataloniëstraat zitten meerdere kogelgaten. Niemand raakte gewond, maar ja, schrik is groot daar. De directeur van de school in Amsterdam-Noord heeft jarenlang het bedrijf van zijn dochter ingehuurd voor allerlei klussen, schrijft het Parool over vandaag. In totaal werden bijna €1 miljoen aan facturen betaald. Was allemaal onderwijsgeld. En ja, mobiele telefoons moeten vanaf 1 januari verboden worden op school. Dat wil het kabinet. Nu mogen leerlingen buiten de lessen nog wel wat appen, maar dat moet straks ook helemaal klaar zijn. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
17: De verkeersinformatie van de ANWB dan. Drie meldingen. Laat ik beginnen op de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen de afrit Noordwijkerhout en Warmond. 9 minuten, dat is het gevolg van een ongeluk. 2 rijstroken dicht daar. De A22 Beverwijk richting Velzen, tussen het knooppunt Beverwijk en het knooppunt IJmuiden doe je er 8 minuten langer over. En de laatste is in onze regio, maar dan wel de regio uit. Ik noem hem toch even. A2 Amsterdam richting Den Bosch, tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. 4 minuten, er liggen voorwerpen op de weg en de rechterrijstrook is dicht.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
20: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
26: Goedemorgen.
27: Met Bart Slim.
28: Bakkie zwart, alsjeblieft.
29: Cappuccino met koeienmelk.
30: Een koffie zwart zonder suiker.
31: Gewoon een espressootje.
32: Een espresso met havermelk en agavesiroop.
33: Ik hou helemaal niet zo van koffie.

de grote kleine man hoorde je Bruno Mars en On My Soul. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je er weer bij bent. Het is de maandag op NH en we trappen gewoon weer een nieuwe week af. Of in, wat jij wil. Week 41, vliegend en vrolijk uit de startblokken gegaan. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Wat was het lekker weer, hè? Potverdorie, echt een zomers cadeautje. Sterker nog, ik heb zelfs nog even gezwommen gisteren. Ja, dacht echt, zal ik? Ja, toch maar even gedaan. Huppatee, het water in. Ik kreeg nog bezoek van een zwanenfamilie. Een paartje met 4 jongen maar liefst. Nou, het begon belangstellend, maar daarna werd het toch een beetje zo van, wat moet dat hier? Nou ja, toen trok er

0: koks en restauranteigenaren in Noord-Holland die nu langzaam een beetje aan het opstarten zijn en die misschien aan het eind van de dag wel naar bed gaan met een Michelinster, is dit een buitengewoon...
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Guido Frankfurter uit Amsterdam. Guido, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ben jij een koffiedrinker eigenlijk, Guido, of niet?
2: Jazeker.
1: Ja? Ja. En hoe drink je die dan?
2: Melk en suiker. En, oh, okay. En verder gewoon genieten, hè?
1: Dat is het allerbelangrijkste. Hey Guido, wij hebben jou de afgelopen jaren in een behoorlijk aantal hoedanigheden voorbij zien komen. Gemeenteraadslid, vicevoorzitter van het MKB. Maar jouw meest recente hoedanigheid is die van trambestuurder in Amsterdam. Ik vroeg me af, Guido, bevalt dat?
2: Jazeker. Ik ben nu een ruime maand bezig. Okay. En ik heb nog niet op alle lijnen gezeten, maar ik krijg telkens weer een andere lijn toegewezen. En dat is hartstikke leuk. Ja.
1: Ja. En heeft zich dan ook al een beetje een favoriete lijn afgetekend?
2: Nou, welke ik wel erg leuk vind is lijn 2. Ja. Want die gaat dus van Nieuwsloten naar het Centraal Station. En er zitten heel veel buitenlandse bezoekers in.
1: Ja.
2: Dus altijd, ja, die zijn beetje mensen die ergens op bezoek zijn. En de toeristen zijn natuurlijk altijd vrolijk, want ze zijn op vakantie.
1: Ja.
2: Dus dat is erg leuk. En ja, maar ook de route van lijn 2 met al die bochten op de Koninginnenweg. Hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Weet je, dat is ook gewoon een beetje Efteling-achtig met al die scherpe bochten. Dus dat is ook leuk natuurlijk.
1: Ja, er is zelfs het bestuurder veel eer aan te behalen. De weg naar dat trambestuurderschap was af en toe een beetje hobbelig. Maar jij bent wel echt het voorbeeld van dat de aanhouder wint, hè?
2: Nou, dankjewel, dat mag je zeggen. Het begon natuurlijk met de knoppentest om überhaupt in opleiding te komen. Nou, dat is dus uiteindelijk wel gelukt. En toen kwam ik vorige zomer in de opleiding. Maar maakte ik toch nog wel veel fouten, met name met de wissels. Hè.
1: Yeah.
2: Ja, dat is natuurlijk toch wel. Ik miste af en toe een wissel. En dan, ja, weet je, dan ga je de verkeerde kant op. En als je nog geen passagiers hebt, is dat nog niet zo erg. Maar en toen zeiden ze van, nou Guido, volgens mij moet je gewoon even een tijdje gaan conducteuren. Dus dat is achterin. Ja, weet je, in dat hokje, het hokje. Kaartjes controleren en mensen welkom heten en vragen beantwoorden. Ja, en dat was ook heel erg leuk hoor. Ja. Dus, maar goed, daar kwam ik natuurlijk niet voor.
1: Nee. Dus maar toen, toch heel even, Guido. Dit was volgens mij een lang gekoesterde wens toch van jou om ooit een trambestuurder te worden?
2: Zeker, ja. Nou, ik kom sowieso uit een familie die heel erg geïnteresseerd is in alles wat met railvervoer heeft te maken.
1: Yeah.
2: Mijn vader heeft in zijn studententijd treinwagons gerangeerd.
1: Oh, wow.
2: Op van die emplacementen, weet je wel, als studentenbaantje. Dus dat zat er al heel vroeg in.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het GVB hartstikke blij is met versterking binnen de gelederen. Want ze zitten daar toch best wel eens af en toe verlegen om mensen, toch?
2: Zeker, dat was ook eigenlijk een van de redenen dat ik me kandidaat stelde, dat ik me aanmeldde. Want soms sta je tramhalt en dan valt er één of twee trams uit. En ik weet dat vaak toch wel door personeelsgebrek komt.
1: Ja,
2: en toen dacht ik, ja, dan kan ik wel weer een boze brief naar het parool sturen of zo. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon de mouwen opstoot en gewoon zelf trambestuurder worden.
1: Ja, ja. Ja, dat is wel heel, heel pragmatische benadering eigenlijk, hè? Ja.
2: Zeker. En weet je, kijk, ik doe het part-time, hè.
1: Ja.
2: En want ik ben ook nog gewoon adviseur van beroep. En maar ik denk dat er gewoon heel veel Guido's zijn, zoals ik.
1: Ja.
2: Die in hun vijftiger jaren of misschien net iets ouder zijn. En die hun gewone werk wat aan het afbouwen zijn.
1: Ja.
2: En nog iets heel belangrijks voor de stad willen doen. En in de coronatijd heb ik bijvoorbeeld bijna een jaar lang vaccinaties gegeven.
1: Yeah.
2: In de rij. En ook om gewoon echt iets voor de stad te doen. En ik denk dat er best wel een heleboel Guido's zijn die dat ook willen. En het GVB heeft ze ook gewoon nodig om natuurlijk al die trams en bussen te kunnen laten rijden.
1: Ja, nou, dus zit je te luisteren, voel je geroepen, niet langer gedraald. Zoek contact met het GVB. Tot slot, Guido, jij bent dus iemand die zichzelf af en toe opnieuw uitvindt, hè? Want je hebt een hoop dingen gedaan. Als ik toch heel even psycholoog van de koude grond mag spelen, is dat omdat je snel verveeld raakt? Of wil je gewoon binnen dit leven zoveel mogelijk verschillende dingen hebben gedaan?
2: Nou, ja, je slaat wel de spijker op je klopt. Ja? Ik doe inderdaad heel veel verschillende dingen. En ja, dat is misschien mijn kracht, maar misschien ook wel mijn minder sterke punt.
1: Yeah.
2: Ja, ik ben een soort omnivoor. Ik vind heel veel dingen leuk. En ik wil eigenlijk ook alles tegelijk doen. En weet je, met het trambesturen, dat is toch net zo'n beetje als Pippi Langkous. Ik dacht 3 jaar geleden van, ik heb het nog nooit gedaan. En dus ik denk wel dat ik het kan.
1: Yeah.
2: Nou, dat heeft dus wel wat voeten in de aarde gehad. Maar goed, ik heb het volbracht. Ik kan nu op een hele veilige manier, en dat zeggen ook mijn instructeurs, hè, Stefan en Fabrizio, dus dat ik op een hele veilige manier die tram van meer dan 30.000 kilo door de stad kan laten rijden.
1: Nou, Guido, ik zal je één ding zeggen. Ik kijk er enorm naar uit om een keer bij jou binnen te stappen. En dan zal ik geen praatje met je maken, want dat staat er altijd, hè, niet praten met de bestuurder. Maar ik wens je heel veel succes als trambestuurder. Hè. Mooi om te zien dat je dit hebt bereikt. Dus ik wens je een hele behouden vaart.
2: Dank je, Bart, en van harte welkom om een keertje mee te rijden.
1: Gaan we doen. Dankjewel, Guido Frankfurter. Je kan hem dus treffen op tram 2, lijn 2, misschien wel lijn 1. Komt hij bij mij in de buurt. Dit is David Bowie. In Goedemorgen op NH en China Girl.

0: voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
1: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Ik ben Sandra, kom uit Heemskerk.
12: Ik ben Henk en ik woon in Sint Pancras.
13: Bonjour, ik ben Belissie Steen, schilder in Zandvoort.
14: Thuis in Heelmoord, Holland.
15: Het is 11:30 in IJmuiden, is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Een woning in Alkmaar is gisteravond meerdere keren beschoten, terwijl de bewoners gewoon thuis waren. In het raam van het huis aan de Cataloniëstraat zitten meerdere kogelgaten. Niemand raakte gewond. De politie zoekt nu naar twee personen die naar de schietpartij op een fatbike wegreden. Na de beschieting zouden die twee personen daar dus vandoor zijn gegaan. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de straat werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Maar wat de aanleiding is geweest voor die schietpartij, dat is nog niet bekend. De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft jarenlang het bedrijf van zijn dochter ingehuurd voor allerlei opdrachten, schrijft het Parool over vandaag. In totaal kon de dochter voor bijna 1 miljoen euro aan facturen sturen. Die zijn allemaal betaald met onderwijsgeld. Het gaat wel om onderwijsgerelateerde projecten die zijn uitgevoerd, zoals sportdagen, activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, dat soort dingen. Maar medewerkers van de school die twijfelen nu of die dagen daadwerkelijk georganiseerd zijn. Betaald is er wel. Maar dat die dagen ook hebben plaatsgevonden, kan niemand bevestigen. De vergroening voor staalbedrijf Tata Steel, dat wordt een hels karwei. Voor het produceren van groen staal is veel geld nodig. Maar ja, dat is er nou juist net niet, vertelt verslaggever Thomas Jak.
17: Maar in IJmuiden wordt de laatste tijd geen winst gemaakt. In India maken ze een beetje een terugtrekkende beweging van gaan we wel investeren? Ja, en die beslissing over die 2 miljard staatssteun, die is dus laatst uitgesteld. Ja, waar moet het geld eigenlijk vandaan komen?
16: Ja, door het gebrek aan geld hangt de toekomst van Tata eigenlijk aan een zijden draadje. Komende 15 jaar moet er in ieder geval veel geld bij, is de algemene mening. Maar ja, of dat er komt, is maar de vraag. Mobiele telefoons moeten vanaf 1 januari verboden worden op school. Dat wil het kabinet. Nu mogen leerlingen buiten de lessen om nog wel even appen. Maar ook dat moet straks klaar zijn. Het kabinet gaat niet over het telefoongebruik van leerlingen op Nederlandse scholen, maar kan wel een dringend advies geven. Dat gebeurde een paar jaar geleden ook, toen het ministerie van Onderwijs landelijke afspraken maakte met basisscholen over het beperken van mobieltjes tijdens de les. Nou, het kabinet wil dat advies nu aanscherpen, moet op 1 januari al ingaan. En dat mobiele telefoons tussen schoolmuren niet meer binnenkomen. Voor zowel het middelbare scholen geldt dat verbod. En het basisonderwijs moet er dus nog wel doorheen. Hè. Noord-Hollands succes bij Oranje gisteren. Even over voetbal praten. Middenvelder Teun Koopmeiners maakte de eerste belangrijke goal bij de overwinning op Servië. Was niet voor iedereen een verrassing. Want deze verslaggever op Radio 1... Nou, had blijkbaar een glazen bol.
7: Ik denk dat hij erin gaat. Zullen we eens een voorzetje geven wat dat betreft?
18: Zeker.
7: Hier komt 1-0 aan voor Nederland. Zo, manifesteren heet dat. Achter de bal. Koopmeiners met de vrije trap op een mooie plek. Trap ineens. En daar gaat hij er dus in.
19: Nou ja, zeg.
16: Nou, schep bal aan met deze jonge voetbalkijker.
19: Nou, ik wil het zeggen. Ik ga even met deze man een staatslot kopen, denk
16: maar
19: ik.
16: Maar dat kan, hè, ja. Mooi. Jeetje, Mina. Dat je dan dit talent hebt en dat inzet bij radioverslag voor voetbal. Dat is
19: Ik denk dat op een gegeven moment gaat de lol er wel een beetje vanaf.
16: Zeker als je ernaast zit.
19: Ook mooi dat hij zei, ik ga even een voorzetje geven.
16: Ja, prachtig.
19: Het was een beetje met hang en wurg, hè, gisteren. Toch?
16: Ja, wel leuk toch, daarom.
19: Daarom. We staan bovenaan en leuk om al die Serviërs te zien die allemaal iets... van een achternaam eten.
16: Ja, inderdaad. Er zat voor hun weinig in. Weet je wat zo lekker is? Dat de Duitsers weer niet gewonnen hebben gisteren. Ja,
19: fijn, we staan bovenaan.
16: Dus staan we lekker bovenaan.
19: Niks lekker op koers. En ik heb wel vertrouwen hoor. Xavi Hernandez. Toch?
16: Ja, ik vind het wel leuk. He, die goal, die tweede goal van Nederland. Ja. Dat was zo'n typisch zo'n Xavi Hernandez goal. Emma blijven pasen, pasen. Hij was al bijna over de doellijn gepaast. Voordat we hem erin schoten.
19: En toen ging hij erin. Ja, mooi man. Ja, het is echt weer leuk om naar te kijken.
16: Ja, het is best wel aardig. Kenners zijn nog niet onverdeeld enthousiast. Maar bijna.
19: We weten die. Dus ik moet alleen maar deze jongen vragen, deze commentator.
16: Precies.
19: Die heeft de kijk op.
16: Die weet of we wereldkampioen gaan worden.
19: Precies.
16: Ik zal eens even bellen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
19: Hey Frank. Jan Visser. Goedemorgen.
20: Goedemorgen Bart.
19: Nou ja, ik zat een half uurtje geleden. Ik heb gisteren al nog even gezwommen. Want het was gisteren al echt nog een prachtige soort nazomerdag. Was dat de laatste voorlopig? Of is het deze week ook nog goed te doen?
20: Nou, het blijft nog wel een paar dagen mooi weer hoor. Okay. We zitten wel in de laatste fase wat dat betreft. Dat wil niet zeggen dat het later in de maand misschien nog wel enkele keer mooi weer zal zijn. Dat kan altijd natuurlijk mooi weer zijn. Laat ik dat vooropstellen. Want dat is ook niet altijd afhankelijk van de temperatuur.
19: Nee.
20: Maar echt dat nazomerachtige gevoel, dat raken we wel een beetje kwijt. Vooral na woensdag.
19: Okay.
20: Maar vandaag is het inderdaad nog prachtig weer. De zon die schijnt volop in onze provincie. De rest van het land is het goed als wolkenloos. Bij ons kan het af en toe wat bewolkt zijn. Wat hoge bewolking. Vanmiddag komt er ook een zwak frontje over de Noordzee dichterbij. Maar al met al, de zon overheerst, blijft droog. En het is nu bijvoorbeeld permanent al bijna 17. Het wordt op veel plaatsen een graad of 20 opnieuw. Dus we blijven ruimschoots boven het langjarig gemiddelde, zoals het officieel heet.
19: Ja.
20: En de wind die neemt iets toe uit het zuidwesten naar matig. En bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn vanmiddag. En vanavond neemt de wind weer af. Nou, morgen bevindt een zwak koufront zich noord van de Wadden. Het komt niet veel verder naar het zuiden. Later op de dag zal het front wat naar het noorden trekken. Maar daardoor zal het wel wat meer bewolkt zijn. De lucht is sowieso ietsje vochtig. En wat bewolking, maar ook af en toe zon, blijft waarschijnlijk een groot deel van de dag droog. Misschien de loop van de middag in het noorden van de provincie een beetje regen. Niet veel. En het wordt opnieuw toch behoorlijk warm. 19 tot 20 graden nog. En de wind is zwak en die waait uit het zuidwesten tot westen. Maar ondertussen is de barometer aan het zakken. Er ontwikkelt zich een storing boven de Golf van Biscayen. Die komt uit Spanje vandaan. En die trekt langzaam via via Midden-Frankrijk in de richting van Duitsland. Dat is een goed nieuws voor Frankrijk trouwens. En niet voor die gebieden die al enorm veel regen hebben gehad de laatste tijd in Gare en zo, in de Cévennes. Maar bijvoorbeeld westelijk Frankrijk, want dat is nog steeds verschrikkelijk droog. En dat geldt ook voor Noord-Frankrijk trouwens. Er zit echt totaal geen bodemvocht meer in, tot een grote diepte. Dus die zitten te smachten naar water.
19: Ja.
20: Maar die depressie gaat dus een eerste aanzet geven. En die depressie wordt voor ons voor woensdag ook van belang. Woensdagochtend beginnen we waarschijnlijk met mist. Maar daarna, als de mist is opgetrokken, schijnt de zon nog. Maar later op woensdagmiddag, woensdagavond, neemt de kans op buien toe. En nog niet zoveel wind, wordt nog 19 graden. Maar donderdag, Bart, is toch echt een ander verhaal. 15 graden, een noordwestenwind die aantrekt. En er vallen buien. En er kunnen flinke buien zijn. Bovenlucht wordt koud. En de dagen daarna, vrijdag, zaterdag en zondag trekken er wat meer storingen nog over. Niet altijd heel veel regen, maar toch van tijd tot tijd buienkansen. En temperaturen zo rond de 15 tot 16 graden. Dus dan, ja, dan is, en af en toe veel wind. Dus het is wel een beetje over dan.
19: Ja, er zit wel ander weer aan te komen. Maar de komende dagen kun je, wat Christian die vraagt zich af, kan ik de wasgoed buiten laten hangen de komende dagen? Maar dat kan wel toch op Texel je wel. Hè? Daar is toch wel weer voor.
20: Ja, nou ja, goed, het zal s'nachts niet zoveel meer drogen natuurlijk. Nee, dus overdag kan het nog wel even.
19: Overdag kan het wel. Ja. Nou, ik geef het door, Jan. Dankjewel voor nu. Okay. Tot over een uurtje.
20: Ja hoor.

Needles and Pins van Jackie DeShannon. En daarvoor nog Would I Lie to You? Charles en Eddie, als iemand zegt dat hij een pathologische leugenaar is, moet je hem dan geloven? Ter overweging. Straks in Goedemorgen Reggie Dwight met een van zijn talloze hits. Ja, Reggie Dwight, wij mogen gewoon Elton John zeggen. Hè? Want we draaien hem vaak hier in Goedemorgen. Something About the Way You Look Tonight. Eerst van het ene leugentje van Charles en Eddie naar het volgende leugentje. Thuis in heel Noord-Holland. Want die werden er volop verteld zo over en weer in deze band. Ja, seks, drugs en rock'n'roll gold voor geen band zo nadrukkelijk als deze van Fleetwood Mac. Ze deden het allemaal met elkaar, kregen ook allemaal ruzie met elkaar en drank en drugs en dan toch prachtige muziek maken. Dit is Little Lies.

hebt er nog eens over nagedacht. Maar ik denk dat jij en ik het niet overleven, hoor. Die hoeveelheid drugs die zij hebben gebruikt. Oh. En dan heb ik het dus over Fleetwood Mac, maar ook over ons grote vriend Elton John. Die spuugde er ook niet in, hè. Ik heb zijn biografie alles vaker hier op het schild gehesen. Mocht je ooit nog een fantastisch boek over een zeer turbulent leven in de popgeschiedenis willen lezen. Nou, er zijn er een aantal. Er is een prachtige biografie verschenen over Barry Hay, de zanger van Golden Earring, geschreven door Sander Donkers. Die is fantastisch, maar die over Elton John. Er is een Nederlandse vertaling van Je mond valt open. Je denkt, jeetje mina, wat een leven heeft die man toch gehad. En wat een wonder dat hij er nog is. En hij doet het goed. Treedt niet zo heel vaak meer op. Is volgens mij wel een beetje een soort van met pensioen. Maar ja, die kan toch buigen op een prachtige carrière. Elton John hoorde je dus met Something About The Way You Look Tonight. Ik heb daar tijd voor nog een liedje. Nou ja, sluit een beetje aan bij wat ik net vertelde dan. Hè? Over dat hij er nog is. Patrick Hernandez is dit in Goedemorgen en Born To Be Alive.

0: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
1: eBank betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
2: Bim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen.
4: En het weert ook veel geluid.
3: Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
8: Ik ben Ans uit Amstelveen.
9: Ali uit Goren.
10: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
11: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
12: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
13: Huis in heel Noord-Holland.
14: Het is bijna 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een woning in Alkmaar is gisteravond meerdere keren beschoten, terwijl de bewoners gewoon thuis waren. In een raam van het huis aan de Cataloniëstraat zitten meerdere kogelgaten. De directeur van een school in Amsterdam-Noord heeft jarenlang het bedrijf van de dochter ingehuurd. Daar schrijft het Parool over vandaag. In totaal werd er bijna 1 miljoen euro aan facturen betaald. Allemaal van onderwijsgeld. En mobiele telefoons die moeten vanaf 1 januari verboden worden op school. Dat wil het kabinet. Nu mogen leerlingen buiten de lessen om nog wel even appen of scrollen. Maar ook dat moet na nieuwjaar klaar zijn. Willen ze in Den Haag. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
13: Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: kiest voor Texas. Nou, ik vind het prima hoor. Lekker doen. 11:11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Daar zijn we, ja. Uurtje 2 van deze maandagochtendeditie van Goedemorgen. Uurtje dat ik begon trouwens met Mick Jagger en Peter Tosh en Walk and Don't Look Back. Verder dit uur nog muziek van Circus Custers en Boney M.
2: Het wordt weer genieten, mensen.
0: Zoals de lobby. Zo is dat. En het winnen van een klein maar fijn prijsje kan ook vandaag zomaar weer eens een fluitje van een cent zijn. Dat allemaal op deze maandag. Het is 5 oktober. Op nhnieuws.nl. Ah, dit vind ik wel een ontroerend verhaal van Gerard uit Hoofddorp. Hij heeft een visuele beperking en hij ontwikkelde een handige tool voor hem en anderen die weinig tot niks zien en toch hun vuilnis willen scheiden.
3: Onze eigen containers in de flat gingen verdwijnen. En toen zei ik van, we moeten onze afval gaan scheiden. Nou, dat wil ik wel graag doen, maar dan moet die bakken wel voor mij herkenbaar zijn.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

Ik vond hem lastig. Ik vond hem lastig om in te zingen. Hij is heel langzaam, hè? Maar had je het liedje herkend? De melodie van welke Nederlandstalige klassieker floot ik hier? Weet je het antwoord? Onmiddellijk die telefoon pakken en bellen 088 850 51 52.

0: Fluitje van een cent.
1: Ja, soms moet ik zo lachen om de reacties van jullie. Ik had Jeroen net aan de lijn en die tetterde het goede antwoord in mijn oor. Stuurt ook meteen een appje. Die zegt, ja, wat heb ik nou een eervolle vermelding? Waarom ben ik niet een geheel verzorgde voetreis naar Rome? Jeroen, blijf het proberen. En wie weet kan ik je die prijs ooit een keer cadeau doen. Nou, dan ben ik meteen bij de appers aanbeland. Eens even kijken, Marga heeft het bij het rechte eind. Weet zelfs wat het origineel is. La Montagne van Jean Ferrat. Verder heeft Joyce het goed. Nel heeft het... Nou, ja, titel klopt redelijk. Zanger is niet goed. Zij zegt Toon Hermans. Nee, dat kan niet. Kan ik niet goed rekenen. Willy daarentegen heeft het goed. En dan heb ik hier nog een beller. Duk, even snel hoor. Ik vind het zo netjes om iedereen even te noemen. Hier staat geen naam bij. Nou, ik ga ervan uit dat hij het ook goed had. Christian had het goed. Joyce had het goed. Had ik al gedaan. Saïda... Ja, heeft hij de titel? Ik ga niet heel streng zijn, want jullie zeggen heel vaak langs het tuinpad van mijn vader. Ja, dat is het refrein. Strikt genomen klopt dat niet helemaal, want de titel is toch net even anders. Rinette moest ik een klein beetje helpen, kwam er toen wel uit. Lucia had het bij het rechte eind, geldt ook voor Harry. Jeroen dus, die had ik net al even aan de lijn. En Loes belde ook nog op het eind. Nou, dan heb ik het hele zooitje wel weer gehad. Al die mooie uitvreters. Ik ga het eens aan Bart vragen.

0: krijgen. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Waar bel je vandaan, Bart?
1: Gassendelft.
0: Is altijd leuk om iemand aan de lijn te hebben met exact dezelfde naam, toch, Bart?
1: Ja, dat bedoel ik, Bart.
0: Ik vind het nu al gezellig. Hey Bart, moet je eens luisteren. Ik floot een heel mooi liedje. Ik ga nog even, ja. Omdat ik mezelf zo goed vond fluiten, laat ik hem nog heel kort horen. Oh nee, ik ga wel bijna het antwoord weg. Nee, ik moet je natuurlijk even nog de opgave. Zo floot ik het. Ja. Het gaat natuurlijk om het goede antwoord. Ja, zullen wij, nou, we gaan hopen, je gaat al helemaal los. Ik ga gewoon de oplossing instarten, Bart. En zullen we dan met z'n tweeën gewoon meefluiten, zingen, neurien en dan maar kijken wat schip strandt?
1: Dat bedoel ik,
0: okay,
1: ja.
0: Nou, oké, als jij zover bent. En hij gaat dus heel langzaam, hè. Houd daar rekening mee als je straks die keel openzet. Ik ga aftellen en dan gaan we er weer een totale chaos van maken. 3, 2, 1.

0: Nou, dan wil ik nog wel even de officiële titel. Weet jij die, Bart?
1: Het dorp van Wim Zonneveld.
0: Ja, je bent een held. Nou ja, toen ik zag dat ik een Bart aan de lijn had, was de twijfel natuurlijk verdwenen. Klopt als een bus, Bart. Bart, die weten het altijd wel. Hey, je bent de winnaar van vandaag, Bart. Vrijdag, dan gaat er een hele stapel enveloppen de deur uit. En op een van die enveloppen staat dan jouw naam en adres. Gefeliciteerd.
1: Oké, dankjewel.
0: Maak een mooie dag van in Assendelft. Doei. Hoi, hoi. Toedeloe. Leuk, hè? Want een beetje bende op de radio. Ik kan daar toch wel van genieten. Eerlijk is eerlijk. I got

0: break it down.
1: Can't stop the feeling.
0: Justin Timberlake hoorde je met Can't Stop the Feeling. Nou, toch even een kleine speciale mededeling en een felicitatie voor Jaap. Want Jaap is hard op weg om met een welverdiend pensioen te gaan. Echt aan het afbouwen. Hij had ons bij mij en ons op de hoogte van zijn vorderingen. De eerste week 3 dagen werken. Oh, wat lijkt me dat heerlijk, man. En dan langzaam zo, langzaam maar zeker, na een lang leven hard werken, gaat hij bijna van zijn pensioen verdienen, genieten. En ik vind, je hebt het dubbel en dwars verdiend, Jaap. Dus nog even volhouden en dan breekt er weer een hele mooie nieuwe fase van je leven aan. Ja, toch? Wij gaan op naar het nieuws van 11:30. En dat doen we met deze van Paul Kelly. Het lijkt me ook een uitstekend advies voor een ieder die luistert. Get sexy.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
12: Oh nee, verzekering...
11: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
12: Oh, wil ik wel.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Ik ben Rieke uit het mooie Amsterdam.
14: Ik ben Corrie en ik kom uit Haarlem, Schalkwijk.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: 11:30 alweer. In Twisk is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Een woning in Alkmaar is gisteravond meerdere keren beschoten, terwijl de bewoners gewoon thuis waren. In een raam van het huis aan de Cataloniëstraat zitten meerdere kogelgaten. Niemand raakte gewond, gelukkig. Politie die zoekt nu twee mensen die na de schietpartij op een fatbike zijn weggereden. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de straat werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Wat het motief voor de schietpartij was, is nog niet bekend. Vanaf januari moet de mobiele telefoon uit alle scholen worden verbannen. Telefoons moeten thuis blijven of in de kluis worden gestopt. Ze mogen ook niet in de pauze, de aula of op het schoolplein worden gebruikt. Dat zijn nog eens harde maatregelen. Het is onderdeel van een bredere aanpak van het kabinet om kinderen online beter te beschermen. Dat wordt allemaal vandaag gepresenteerd. En ook op Europees niveau ligt er al een plan klaar, vertelt de staatssecretaris.
18: In dat voorstel staat dat die verslavende ontwerpen verboden worden. En dan moet je dus inderdaad denken aan die automatisch afspelende video's, het oneindig scrollen, een tijdlijn die gebaseerd is op een algoritme in plaats van op chronologie of de mensen die je volgt.
17: Ja, die regelgeving zou eind volgend jaar moeten ingaan. In principe heeft het kabinet niet veel te zeggen over mobieltjes in de klas, maar ze kunnen wel een dringend advies geven. Dit is een paar jaar geleden ook en dat werd op veel scholen opgevolgd. De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft jarenlang het bedrijf van haar dochter ingehuurd voor allerlei opdrachten, schrijft het Parool over vandaag. In totaal kon de dochter voor bijna 1 miljoen euro factureren. Die bonnetjes werden allemaal betaald met onderwijsgeld van de school. Het ging om wel onderwijsgerelateerde projecten, zoals sportdagen of activiteiten op gebied van kunst en cultuur. Maar de vraag is bij medewerkers van de school of die dagen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Niemand kan dat bevestigen. En de autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. De uitgevers laten volgens de toezichthouder de prijzen sneller stijgen dan nodig is. En dat kunnen ze doen omdat er te weinig concurrentie op de markt is. Scholen kunnen volgens de ACM, die autoriteit, wel zelf in actie komen.
19: Om eigenlijk met elkaar te besluiten welke methode willen we nou gebruiken en die vervolgens aan te besteden. Dan vragen ze aan de uitgevers, wij willen een methode en die moet er ongeveer zo uitzien. Wat kunnen jullie daarvoor ons bieden? En dan gaan uitgevers met elkaar concurreren op de beste prijs-kwaliteit verhouding. En daar kunnen scholen op dit moment nog een stap in zetten.
17: Ja, uitgevers zouden scholen ook dwingen om de papieren boek en de digitale versie te kopen. Dat is een vorm van koppelverkoop en die mag niet. Dan nog even iets vrolijks doen, even aan tafel. Want de Michelinsterren worden uitgereikt aan restaurants. Gebeurt helemaal in Maastricht. Maar goed, we hebben natuurlijk in Noord-Holland ook een boel sterrenrestaurants te verdelen. Volgens deze culinaire journalist is er in de wereld van haute cuisine de afgelopen jaren veel veranderd.
18: We zien dat die menus eigenlijk slinken van waar het voorheen 15 gangen konden zijn naar nu misschien eerder 6 of 7 gangen. En ook een beetje de overdaad aan hele luxe ingrediënten staat onder druk, waarbij er meer aandacht komt voor een hele goede bereiding van ingrediënten die misschien als simpeler worden gezien.
17: Ja, oké. Slechts 6 of 7 gangen.
20: Een beetje het nieuwe normaal dit.
17: Ik vind 3 al veel, joh. Een toetje vind ik al enorm luxe.
20: Ja, ik hou van lekker eten. Iedereen natuurlijk, niemand die houdt van smerig. Nee, dus maar het is af en toe ook. Heb je wel eens in een sterrenrestaurant?
17: Ik vind het hoop werk, hoor. Altijd.
20: Nou, dat. Je bent je heel erg zelfbewust, hè? Je denkt, god, leg ik mijn bestek wel goed neer? Ja. Er staat toch altijd een soort man naar je te knipmessen of zo? Ja. Ik heb 1 keer echt gegeten in een heerlijk restaurant. Maar ik dacht wel toen op de weg terug, maar even langs de Febo.
17: Even langs de Mac, ja.
20: Even nog die diagonaaltje trekken, hoor. Nee, het is respect en ontzag voor al die prachtige smeergetjes en dingetjes. Maar het is wel goed. Nou ja, een vriendin van mij was laatst in de Libreien. Nou, dan moet je een half maand salaris meenemen in Zwolle. Hè, van de betreurde Johnny Boer. Ja. Maar stuurde mij foto's. En denk altijd, foto's van eten heb ik niet zo heel veel aan. Maar goed. Maar daar spelen ze dus heel erg met wat je proeft en wat je ziet. Hè. Dus je denkt dan dat je pikkelilly eet. Maar het is dan iets heel zoets of zo. Weet je wel. En dat is wel, dus dat is een soort wat ze dan een smaakbeleving noemen.
17: Ja, ja.
20: Met een wijnarrangement. Ik geloof dat ze echt €800 kwijt was.
17: Ah, maar wel met een wijn. Kijk, dan wijnarrangement.
20: En ze ging ook wel voldaan naar huis. Echt wel genoeg gegeten.
17: Ja, nou, dat is leuk. En ik kan me voorstellen dat het te gek is. Want het is echt een beetje kunst wat ze maken.
20: Zeker.
17: Sport om in zo'n restaurant te werken, denk ik.
20: Absoluut, ja.
17: Maar gewoon een frietje met vind ik ook goed.
20: Heerlijk, man. Een lekker bord warm eten. Dat moeten ze aanbieden.
17: Kom dan nog eens om. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
21: Thanks, Frank.
20: Dan gaan we naar het weer. No Nonsense met Jan Visser.
22: Vanochtend schijnt de zon op een paar wolkenveldjes na. Ook vanmiddag zonneschijn, afgewisseld door bewolking, en het wordt maximaal 19 tot 20 graden. De wind is in het algemeen meest zwak tot matig. Vanmiddag bij Texel af en toe vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen is er wat meer bewolking aanwezig dan vandaag, maar het blijft in ieder geval een groot deel van de dag droog en de zon laat zeker geen verstek gaan. Later op de middag is er een kleine kans op wat lichte regen, vooral in het noorden van de provincie. Temperatuur komt morgen uit op zo'n 20 graden en er is over het algemeen niet veel wind. Pas vanaf woensdag zien we de weersituatie veranderen. Dan neemt aan het einde van de dag de kans op buien toe. En vanaf donderdag daalt de temperatuur flink.
20: Dankjewel Jan, dan krijg je van mij nog de verkeersinformatie. 1 melding, de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Hoorn doe je er 6 minuten langer over.

0: Wie?
1: You.
0: Ah, gelukkig.
1: All blue eyes.
0: The voice. The chairman of the board. The leader of the Red Pack. Franco. Ja, weinig zangers hadden zoveel bijnamen als Frank Sinatra. Daarvoor trouwens nog de Pretenders, hè? Don't get me wrong. Ja, Frank Sinatra. Ik las laatst een prachtige anekdote over Frank Sinatra en mijn grote held Muhammad Ali. Het draait allemaal om een hotel in Miami. Ik ga heel even de setting en de tijdpad neerzetten voor je. We moeten terug naar eind jaren 60, denk ik. Net aan begin jaren 70. Muhammad Ali is op de toppen van zijn carrière. En Frank Sinatra ook, hè, de grote zanger die jaren. En trouwens ook een graag geziene gast bij bokswedstrijden. Zelf ook eventjes gebokst in zijn jeugd. Er is een beroemd verhaal dat hij heel graag naar een wedstrijd van Muhammad Ali wilde, maar geen kaartje kon krijgen. Zelfs voor Frank Sinatra waren ze streng. De wedstrijd speelde zich af in Madison Square Garden in zijn New York. En toen had hij een trucje bedacht. Hij heeft zich namelijk aangemeld bij Time Magazine, het blad destijds, bestaat nog steeds. Toen zei hij, mag ik niet als fotograaf daarheen? Dan krijg ik gewoon een perskaart. En dan maak ik foto's voor jullie en dan maken jullie daar een reportage van. Ben ik toch mooi bij die wedstrijd? Kan ik in Madison Square Garden rondlopen? Bovenop die ring zitten. Nou, zo geschieden. Hele aardige foto's gemaakt. Maar goed, Frank Sinatra. Die zou een aantal optredens gaan geven in Miami. En hij verbleef daar in een van de luxe hotels daar aan het strand. Nou, en daar is hij met zijn entourage. En dan krijgt hij op een zeker moment te horen: hey Frank, jouw goede vriend Sammy Davis Jr. die is ook in Miami. En Ella Fitzgerald en Muhammad Ali met zijn vrouw en kinderen. Dus Frank Sinatra die zegt: nou, have them come to my room. Hè? Laat ze maar naar mijn hotelkamer komen. En zorg dat ze vanavond goede kaartjes hebben bij dat concert wat ik hier ga geven. In dat hotel waar ook een concertzaal bij zat. Nou, zegt die medewerker van dat hotel, die verteld had, hè, dat die drie van zijn vrienden daar dus zouden zijn. Zwarte vrienden, die zegt van nou, dat gaat niet lukken. Want ja, zwarte mensen die mogen hier helemaal niet komen. Zij hebben geen toestemming tot dit hotel. En al helemaal niet naar een concert, dat is uitgesloten. En Frank Sinatra wordt woedend. Die neemt als eerste een taxi naar het Historic Hampton House in de wijk Brownsville. Daar waar alle grote sterren, zangers en zangeressen en atleten zwart rondhangen. Want dat was zo'n beetje het enige hotel waar ze heen mochten. En hij gaat daarheen en hij ontmoet daar al zijn goede vrienden. En hij zegt: jongens, luister, ik ga regelen dat jullie vanavond bij mijn concert zijn. Dan weten jullie dat, dus trek wat moois aan. En diezelfde avond stopt er bij dat hotel, het Historic Hampton House, in toch wel een gevaarlijke wijk, Brownsville in Miami, een bus. En die zegt: ja, ik kom jullie ophalen. En die bus die brengt ze naar dat hotel waar Frank Sinatra verblijft. En naar dat concertzaal waar Frank Sinatra die avond speelt. Want bij die concertzaal heeft Frank Sinatra een hoop stampij staan maken. En hij heeft zo'n ultimatum gesteld. Hij zegt: mijn vrienden, mijn zwarte vrienden, zitten vanavond vooraan op de mooiste plekken. Want anders gaat het hele feest niet door. Dan cancel ik die hele show en de hele week dat ik hier ga optreden gaat niet door. Want dan gaat deze jongen lekker in dat hotel spelen waar zij allemaal zitten. En of dat duidelijk is. En zo geschieden, dus het is eigenlijk te danken aan Frank Sinatra dat zwarte mensen in ieder geval in dat hotel vooraan bij concerten mochten zitten en dat ze ook in datzelfde hotel mogen verblijven. Het is een kant van Frank Sinatra waar hij zelf zich niet heel erg op voorstond, maar hij heeft altijd toch gevochten voor gelijke rechten voor zijn zwarte vrienden en zwarte mensen in het algemeen. Dat het maar even genoemd is. Straks in Goedemorgen, Daddy Cool van Boney M. Eerst Max en Annie Grammer. Dit is The Thing I Love.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: John, wat ga je doen, Daddy Kom?
3: John, wat ga je doen?
2: John, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zien.
2: John, wat ga je doen?
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. John, je hebt je eerste kus al binnen. Van een luisteraar.
0: Van Jeroen?
4: Ja.
0: Jeroen, kusje, kusje, want ik wil je vanmiddag even bellen.
4: Nou, hupsakee. Nou, hij is beschikbaar, denk ik.
0: Hoop ik.
4: Ja. Wat zit er nog meer in je show, June?
0: Zij is zo leuk. Esther van der Voort.
4: Ja.
0: Cabaretière heeft een boek geschreven en ze staat met dezelfde titel van het boek in het theater.
4: Leuk.
0: Namelijk Mama is boos. Zij is onze gast straks. Voor de rest wil ik op mijn persoonlijk moment even de luisteraars meenemen naar mijn verhaal op de zaterdagochtend.
4: Oké.
0: Waar geen end aan kwam. Maar dat geheel terzijde. En we hebben Sjoerd. En die is op visite mijn luisteraar en schrijft heel graag gedichtjes.
4: Ah, wat lief.
0: Lief, hè?
4: Ja.
0: Ja.
4: Nou, wat een rijk gevulde show.
0: Ja, daar zijn we er wel.
4: Hartstikke mooi. Dat is allemaal straks op dit fijne radiostationnetje in het zonnetje. Ik draai nog Texas voor je. En ik wens je een welgemeend en allerhartelijkst toedeloo.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
1: Dit is een uittip.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
4: Jou.
3: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor 149 euro.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl. Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
10: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
12: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
13: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Belwer.
14: Ik ben Sverre uit Medemblik.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: 1 minuut over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Een woning in Alkmaar is gisteravond meerdere keren beschoten terwijl de bewoners thuis waren. In het raam van het huis zitten meerdere kogelgaten. De bekende Amsterdammer Walter Ploos van Amstel is overleden. Ploos van Amstel was mobiliteitsexpert, maar werd ook bekend als DJ. En mobieltjes moeten verboden worden op scholen. Tenminste, dat wil het kabinet. Ook tijdens de pauzes mag er straks niet meer gescrolld of geappt worden, is het idee. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A7, Zaanstad richting Horen. Tussen Purmerend Noord en Horen, 8 minuten vertraging.
4: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
6: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
19: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
23: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
25: June tot 2.

0: Het is maandag 5 oktober en we gaan er weer een feestje van maken. Want straks de gasten Esther van der Voort. En zij heeft dit boek geschreven, Mama is boos. En bovendien staat ze ook volop in het theater met de gelijknamige voorstelling. Voor de rest hebben we allemaal leuke, spannende dingen. We hebben Pimpampet en mijn persoonlijk moment ga ik nu in de groep gooien. Lieve Maarten.
1: Lieve June.
0: Gefeliciteerd met jou, Jeroen. Voor dit alles.
1: Ja.
0: Ja? Kon je wel werken vandaag? Moet je niet bij hem zijn?
1: Ik ga straks ben ik bij hem natuurlijk. Oh. We gaan een hele leuke dag samen hebben.
0: Ja?
1: We gaan sporten en we gaan koken. Dat is
0: maar dan moet jij eigenlijk koken voor hem.
1: Eigenlijk wel. Alleen je weet hoe ik kook en dat is geen cadeau.
0: Nee, maar dan neem je daar de tijd voor. En voor de rest haal je een taartje of zo.
1: Dat zou leuk zijn. Ja, maar dankjewel.
0: Ja, oké. Mijn persoonlijk moment. Ik had iets in gedachten dat had te maken met zaterdagochtend, maar ik ben geswitcht.
1: Okay.
0: Want er kwam opeens een ander verhaal boven. Heeft te maken met iets dat vanochtend zich afspeelde op de redactie. Ik werd gebeld door lieve Arjan, te weten mijn partner. En die ging iets voor mij opzoeken in een garage.
1: Ja.
0: Ik heb namelijk iets verkocht via Vinted. Een paardrijboek nooit gebruikt. En toen... Ik begin nu al te lachen.
1: Ja, sorry.
0: Ik durfde niet meer op het paard. Maar in ieder geval, ik heb dat ding verkocht via Vinted. Maar goed, dan moet hij wel nog worden opgestuurd. Lang verhaal kort. Op een gegeven moment zei Arjan... ik rij wel even naar die garage en ik ga die broek wel zoeken. Ik zei, die kun jij niet vinden. Die kun jij zeker niet vinden. Ik zei, oké, zit misschien die hele grote tas. Hij facetime vanuit de auto toen hij op weg reed. Ik heb hem gevonden, dit is hem. Ik zei, nee, Beur. Dit is een heel dun broekje, dat lijkt niet op een paardrijbroek. Lang verhaal kort.
1: Ja.
0: Kun jij, en Bar, geldt ook voor jou en voor iedereen die luistert... kun jij op afstand aan iemand vertellen waar wat ligt? En gaat het dan goed?
1: Ik kan al niet eens vertellen waar iets ligt als ik er zelf bij ben. Ik heb geen idee, ik ben altijd alles kwijt. Nee, zeker niet op afstand.
2: Hé, maar jij bent toch heel georganiseerd, dacht ik.
1: Dat denk jij, zo kom ik over.
0: Ja, dat denk ik altijd.
1: Ik ben altijd mijn pasjes kwijt en ik heb ook geen portemonnee. Ik heb al jaren geen portemonnee, dus ik heb alle pasjes overal liggen, sleutels overal liggen. Nee, ik heb papieren, geen idee.
0: Dus als jij in noodverkeer is hier en je valt je flauw op de redactie... en je zegt op het laatste moment tegen mij... John, wil je alsjeblieft even daar mijn rijbewijs halen, mijn bankpas... en dat ligt dan daar in dat kastje, dat kan dus niet.
1: Dat kan ik niet, nee. Ik ben ook heel blij met Jeroen, want die heeft altijd al het pasje voor mij gezocht... en dan klaargelegd.
2: Oh, je leunt gewoon al een beetje aan je partner.
1: Ik ben niks zonder hem.
0: Dat vraagt me dan wel tegelijkertijd af bij jou. Heb jij een map... waar je diploma's in zitten van de middelbare school. Misschien
1: diploma? Welk
0: je
1: diploma?
0: Diploma.
2: Ja, je veterdiploma op zijn minst, hè?
1: Nee, diploma hebben mijn ouders, denk ik. Hoop ik. Geen idee.
0: Ja, grappig, hè?
1: Zou ik niet weten.
0: Nee, ik heb inderdaad ook de diploma's van mijn kinderen heb ik in een map.
1: Oh ja. Ja, ik hoop mijn ouders
0: ergens
1: ook.
0: Drie hoog achter in een kast. Barbara, hoe zit het met jou?
2: Nou, als jij, luister, ik ben ook heel niet zo goed georganiseerd. Maar ik heb wel twee mappen van mijn kinderen. Met allerlei belangrijke dingen, ook rondom dat ze geboren werden. Want laatst werd ik ook gebeld. Zat ik in de auto.
0: Door wie? Toen,
2: ja, door mijn man. En die moest
0: heel
2: snel, ja, door mijn geliefde. Die moest heel snel de geboorteakte van mijn zoon hebben. Want mijn zoon die had een transfer gemaakt met voetbal.
0: Ja.
2: Die zit in één keer heel ver aan de andere kant van
0: korte
2: de wereld.
0: Versie, hè, dit?
2: Ja, korte versie moet ik snel. Die moest geboorteakte hebben.
1: Nou?
2: Ja, inderdaad. Op afstand uitleggen waar die geboorteakte zat. In een map in de linnenkast.
0: Ja.
2: Nou, dat nam wel een uur in beslag, ja.
1: Een maar wel uur? Gevonden.
2: Nou, een uur, ja. Maar mannen kunnen ook niet zo goed luisteren.
0: En mannen kunnen niet goed luisteren. Maar mannen kunnen ook niet zo goed zoeken.
2: Dat bedoel ik.
1: Hé, hey, hallo. Als dat andersom wordt gezegd, ben je gelijk gecanceld, hè? Ja, nu ook. Ja, pas jij op, dametje. Ik kan je gewoon naar HR sturen, hè? Ja.
0: Nou,
1: dat kan niet meer tegenwoordig.
0: Dat weet ik nog wel een paar dingen. Nee, maar goed. Oké, dus mijn vraag is eigenlijk... ik zie dat niemand appt, want dus mensen snappen er helemaal niks van.
2: Het is veel te onsamenhangend.
0: Ja. Ja, maar wij zijn wel ons verhaal kwijt.
1: Ja, jij je baan ook.
2: Die kunnen we niet helpen terugvinden.
0: 088 850 51 52. Heb je alles thuis gewoon goed op orde en... kun jij op afstand gewoon tegen mensen zeggen... daar ligt dit en daar ligt dat en kun je het even pakken?
1: Specifieke vraag.
0: Ik vind het eigenlijk een hele mooie vraag.
1: Ja? Oké. Okay.
0: Ja. Oké, okay. Alsjeblieft verlos mij met een telefoontje in de appje... omdat je antwoord op hebt. 088 850 51 52. Heb je alles zo goed op orde... dat je Maarten of mij daar naartoe stuurt... en dat wij zoiets voor jou

0: het goede doel en ik dans, dus ik besta. Kun jij op afstand aan iemand vertellen waar dingen liggen die misschien wel heel erg belangrijk zijn? Dat is een beetje mijn vraag. Zo had ik Arjen aan de lijn en die ging heel lief naar een garage toe om daar een paardrijbroek te zoeken die ik verkocht heb. Nou ja, althans, is de bedoeling. En maar hij zei, ja, ik heb hem gevonden, maar dat is dus helemaal niet dat ding. Dus dat schiet helemaal niet op. Dus dat was een beetje mijn vraag. Dus Barbara, jij had dat ook, hè? Want Misha moest de geboorteakte zoeken van jouw lieftallige zoon, te weten. Teun, in een map. Is die gevonden?
1: Ja, hij is uiteindelijk weer terug in de map. Maar hij lag dus in de linnenkast achter allerlei lakens en handdoeken. Daar liggen dus mijn archiefstukken.
0: Dat is heel grappig. Want ik heb dus ook twee mappen van de kinderen met erin diploma's en getuigschriften. En weet ik veel, cv's en andere leuke dingen. Ook belangrijke profielwerkstukken en zo. En het ligt dus ook achter de handdoeken.
1: Heb je ook nog, ja.
0: Achter de handdoeken en de lakens. Dat is zo grappig.
1: Een vrouwending misschien.
0: Oh, die linnenkast van ons. Oké, we gaan even naar Jelle. Dag Jelle, goedemiddag.
2: Hi, Dietjen.
0: Hallo Jelle. Hoe zit het bij jou als ik in jouw opdracht iets moet zoeken in jouw huis?
2: Nou, heel makkelijk. Want kijk, het gaat natuurlijk niet om kleine dingen waar de handdoeken liggen. Of, maar ik heb alles wat nodig is op een geheugenstokkie staan.
0: Ah, op zo'n stikkie. Slim.
2: En daar staat dus op ook gegevens van de bank. En waar zit mijn portemonnee zelfs? En waar zijn de deursleutels?
0: Ja.
2: En dan is het dus, dat sticky is natuurlijk ook op een bepaalde plaats. Nou, dat is heel makkelijk.
0: En wie weet dat van jou waar het ligt?
2: Nou, in ieder geval mijn jongste zusje.
0: Oh ja, die weet het dus.
2: Ja, dus die weet precies als ze dan in huis komt. Ah, daar moet ik dat sticky pakken. Dat stop ik in de computer.
0: Ja.
2: En dan zie ik een lijst met van wat is waar en wie en hoe.
0: Ja, wat heerlijk georganiseerd.
2: Ja, weet je, dat lijkt mij heel logisch dat je zoiets doet, toch?
0: Ja.
2: Want ik kan me herinneren dat iemand overleed. Nou ja, dat gebeurt ook. Dat schijnt bekend, met de grootste oorzaak van overlijden schijnt te zijn dat je geboren wordt.
0: Ja.
2: Maar en hij heeft zich gezocht naar het codewoord van zijn computer en de bank en noem maar op.
0: Ja,
2: dus ik denk,
0: nee, maar het is heel
2: slim. Even regelen.
0: Ja, het is heel slim. Ik weet wel dat Arjen heeft inderdaad ergens een

0: lievelingen. Daar staat geloof ik ook wat in. Ik denk dat ik hem stiekem open ga maken. Nee, dat kan niet.
1: Nee, maar dat kan ook.
0: Maar heb jij een geboorteakte eigenlijk, Jelle?
1: Ik ben wel geboren, maar
0: ja,
1: nee, dat heb ik niet. Nee.
0: Wat wij wel hebben
1: van onze familie, een kopie van een trouwboekje.
0: Oh,
1: en daar staat dan in wanneer pa en moe getrouwd zijn. Ja. En daar staan de namen van al die kinderen met de datums erbij.
0: Leuk.
1: En ik heb gekeken en ja hoor, ik sta erbij.
0: Ja, oh, gelukkig maar.
1: Ja,
0: dat je niet uitgegund bent. Hé, maar hartstikke goed. Goeie tip hoor, dat stikje.
1: Ja, lijkt mij ook hè.
0: Ja, helemaal goed. Dankjewel Jelle.
1: Hoi.
0: Dag. Even kijken, Ellie, hoe is het met jou? Goedemiddag.
2: Dag, oh, ik wou net naar jullie kijken. Doe ik even de televisie uit. Het komt zo leuk te pas. Ik heb iedere keer een andere hulp, maar het zijn wel van die jonge meisjes. Nee, want die andere mocht niet meer komen. Maar toen kwam ik van met een meisje binnen van 19 jaar. Ze komt binnen.
0: Ja.
2: Ze zegt, wat moet ik hier doen? Het is zo netjes.
0: Nou, het is inderdaad hartstikke netjes. Maar Ellie, heb jij op een vaste plek gewoon belangrijke dingen liggen? Ik denk dat ik het weet. Ik denk dat ik het weet, Ellie. Ik denk in die la van dat witte kastje van jou, van dat dressoirtje. Daar liggen alle belangrijke dingen.
2: Zeker.
0: Ja, ik ben één keer bij je geweest. Ik zag dat laadje. Ik denk, daar ligt het in.
2: En ook, ik heb een nieuw tafeltje. Want Bram heeft dat voor me ingestaan. Ik kan blindelings, nou ik ben zo wat blindelings, want ik zie het nog steeds slechter.
0: Ja.
2: Dus ik kan alles zo pakken.
0: Oh, wat goed. Nou, dan ben je een goed voorbeeld. Ellie, dankjewel.
2: Ja, dat zeker.
0: Goed, dag.
2: Nou, ik zou even naar jullie kijken.
0: We zwaaien wel. Joe, dag.
2: Doei.
0: Nou, kijk, dat is het. Ellie is ook zo'n portretje. Daar zijn we samen een keer geweest.
3: Ja.
0: En ik ben nog een keertje teruggegaan. Wat een mooi mens. Die heeft ook heel veel Barbie staan daar, hè?
3: Ja, poppen inderdaad.
0: Poppen,
3: ja, heel
0: niet
3: leuk.
0: Geloven.
3: Mooie verzameling.
0: Oké, maar dat blindelings dingen pakken, dat werkt bij mij niet, Bar. En Maarten, bij jou wel. Ik weet wel precies waar de dingen liggen. Maar een ander iets laten zoeken voor mij, dat is een dingetje.
3: Ja.
0: Dat mislukt.
4: Maar zo'n map maken, digitaal of fysiek, wat iemand zei, een luisteraar, dat is best wel handig.
0: Ja, is ook handig, maar dan denk ik altijd gelijk dat ik dan bijna dood ga.
4: Ja, nee, dat hoeft niet, hoor.
0: Nee, oh, dank je.
4: Nee, sorry.
0: Oké, ik heb nog even, ik hoor het al.
4: Jij bent veel te bijgelovig.
0: Ja, dat vind ik zeker. Oké, zijn we er? Oh nee, we moeten nog een paar appjes doen.
3: Ja, wil je het?
0: Ja,
3: okay.
0: Graag.
3: Nou, Lucia, die
0: ik
3: zegt...
0: Ik wil alles van jou, maar...
3: Ik heb een visuele beperking, dus het kan bij mij niet anders dan dat alles een plek moet hebben. Ja. Francis, die zegt, mijn kleinzoon zegt altijd, als oma niet meer zou kunnen zien, dan weet ze alsnog alles in de kast te vinden. Christian heeft alles goed op orde. Jacqueline, die zegt, ik mocht door een beenoperatie niet trap lopen en moest mijn man elke dag mijn kleding pakken en kreeg er rode vlekken van. Ja, ja,
0: ja.
3: Ik hoop wel dat ze dan zei van wel die rode broek, want mannen en setjes maken.
0: Nou ja, en mannen en zoeken, dat is natuurlijk ook niet echt...
3: Nou, daar heeft Irene nog wat over. Ze zegt, June, mannen kunnen wel goed zoeken. Vinden is een ander verhaal.
0: Oh ja. Ja. En kun jij goed zoeken eigenlijk?
3: Ik zoek mijn hele leven. Ik ben nog steeds op zoek.
0: En je hebt gevonden.
3: Ja.
0: En dat ga je volgend jaar vastleggen.
3: Ik heb het op werkgebied, hè?
0: Oh.

0: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Ja, kun je even staan?
2: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
3: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
0: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Ik ben Theo Verkooyen, Nieuw-Niedorp.
8: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
9: Ik ben Dirk
10: uit Amsterdam.
11: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard.
12: Thuis in heel
13: precies. Heilo, 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een woning in Alkmaar is gisteravond meerdere keren beschoten terwijl de bewoners thuis waren. In het raam van het huis zitten meerdere kogelgaten. Niemand raakte gelukkig gewond. Politie zoekt naar twee mensen die na de schietpartij op een fatbike wegreden. Ja, meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de straat werd ook tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Het gebeurde allemaal aan de Cataloniëstraat. Wat het motief is voor die beschieting is onduidelijk. Vanaf januari moet de mobiele telefoon uit alle scholen worden verbannen. Telefoons moeten thuis blijven of in een kluis worden gestopt. Ze mogen ook niet in de pauze, de aula of op het schoolplein worden gebruikt. Tenminste, dat is een onderdeel van een bredere aanpak van het kabinet om kinderen online beter te beschermen. Vandaag wordt die aanpak gepresenteerd. En ook op Europees niveau ligt er een plan klaar, zegt de staatssecretaris.
15: In dat voorstel staat dat die verslavende ontwerpen verboden worden. En dan moet je dus inderdaad denken aan die automatisch afspelende video's, het oneindig scrollen, een tijdlijn die gebaseerd is op een algoritme in plaats van op chronologie of de mensen die je volgt.
14: En dat zei staatssecretaris Aarts over de aanpak om kinderen meer van de telefoon af te krijgen. De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord blijkt jarenlang het bedrijf van haar dochter ingehuurd te hebben voor allerlei opdrachten. Daar schrijft het Parool vandaag over. In totaal kon de dochter voor bijna 1 miljoen euro aan facturen sturen. Die zijn allemaal betaald met onderwijsgeld. Het ging om onderwijsgerelateerde projecten, zoals sportdagen of activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Medewerkers van de school twijfelen of de dagen daadwerkelijk wel georganiseerd zijn. Niemand kan dat bevestigen. En de autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. De uitgevers laten volgens de toezichthouder de prijzen sneller stijgen dan nodig is. En dat doen ze omdat er eigenlijk heel weinig concurrentie op die markt is. Scholen kunnen volgens de ACM wel zelf in actie komen.
16: Om eigenlijk met elkaar te besluiten welke methode willen we nou gebruiken en die vervolgens aan te besteden. Dan vragen ze aan de uitgevers, ja, wij willen een methode en die moet er ongeveer zo uitzien. Wat kunnen jullie daarvoor ons bieden? En dan gaan uitgevers met elkaar concurreren op de beste prijs-kwaliteitverhouding. En daar kunnen scholen op dit moment nog een stap in zetten.
14: Ja, uitgevers zouden scholen ook dwingen om het papieren boek en de digitale versie te kopen. Laatste berichtje. Vandaag worden de Michelinsterren weer uitgereikt aan restaurants. Gebeurt in Maastricht. Volgens culinair journalist Lisa Appels is de wereld van de haute cuisine de afgelopen jaren wel veranderd.
17: We zien dat die
15: menu's eigenlijk slinken van waar het voorheen 15 gangen konden zijn naar nu misschien eerder 6 of 7 gangen. En ook een beetje de overdaad aan hele, hele luxe ingrediënten staat onder druk, waarbij er meer aandacht komt voor een hele goede bereiding van ingrediënten die misschien als simpeler worden gezien.
14: En dat zei culinair journalist Lisa Appels. Dat lijkt me geen verkeerde baan.
9: Zeker niet.
14: Culinair journalist. Toch? Op dit moment.
9: Ja, misschien mag je dan ook altijd de restjes mee naar huis nemen.
14: Oeh, dat weet ik niet. Maar je mag sowieso wel proeven.
9: Ja, zeker.
14: Op dit moment telt Nederland trouwens 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. En ik denk dat we aan het einde van de dag meer weten over.
9: Sterren. Ga je wel eens naar een restaurant met een ster?
14: Nog nooit geweest.
9: Ik heb het 1 keer gedaan.
14: Oh.
9: Omdat ik getrakteerd werd.
14: Ja? Aha. En was dat fijn?
9: Ja, was wel fijn, maar ja.
14: Maar ja?
9: Oké. Okay. Nou, dat is best prijzig, hoor.
14: Ja, maar je werd getrakteerd.
9: Ja, dat is waar. Maar om het dan zelf te doen.
14: Oh, zo. Nee, je moet inderdaad wachten tot de uitnodiging.
9: Ja.
14: Hint, hint. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
9: Hint, hint. Alles is één grote hint tussen 12 en 2. Jan Visser, goedemiddag.
10: Dag, Joen. Goedemiddag.
9: Jan, wat krijgen we voor weer vandaag? Want het is hartstikke lekker. Ik heb nog korte mouw aan.
10: Ja, het is nog steeds wat nazomerachtig, hè? De zon die schijnt volop in een groot deel van de provincie. Er zit nu al wat meer bewolking boven Texel. Die bewolking gaat zich wat uitbreiden. Deels ook over de Noordkop, maar in de rest van de provincie blijft het vanmiddag overwegend meest zonnig. En de temperatuur is nu een graad of 19 op veel plaatsen en komt uiteindelijk toch weer rond de 20 graden uit. Dus dat gaat maar door. En we hebben nu al meer dan 120 warme dagen dit jaar in de beeld. De 122ste wordt het vandaag. En dat is met de tweede plaats op de ranglijst. De eerste plaats zullen we niet bereiken, want die staat op 132 dagen in 2018.
9: Oh ja,
10: nou, dat gaat niet lukken.
9: Nee.
10: Maar het geeft al aan dat we volop nog steeds in die warme lucht zitten. En dat zal eigenlijk de komende dagen niet veel veranderen. Alleen de nachten zijn de laatste dagen, vooral in het binnenland, wat meer afgekoeld. Wat lagere minimumtemperaturen dus. Lokaal 5 graden bijvoorbeeld afgelopen nacht. En verder de wind, die waait vandaag meest matig uit het zuidwesten. Bij Texel kan de wind vanmiddag tijdelijk vrij krachtig zijn. Die bewolking hangt samen met zwakke fronten. Daar hebben we morgen ook mee van doen. Er wordt er eentje geparkeerd ten noorden van de Waddeneilanden. Dat betekent dat we morgen vooral in de ochtend toch behoorlijk wat bewolking al hebben, maar wel droog. Misschien dat hier en daar de zon nog even doorprikt. In de middag is het ook tamelijk bewolkt. Het noorden van de provincie zou een beetje regen kunnen krijgen, maar in de avond trekken de wolken dan weer weg.
9: Uh-huh.
10: En de temperatuur komt ook morgen nog uit op 19 tot 20 graden.
9: Zo.
10: In het zuiden van het land 23, gaat ook nog maar door daar. En een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. Maar ondertussen gaat die barometer, die nu nog vrij hoog staat, dat hoor je zo, maar die gaat dan langzaam naar beneden. Gestaag ook eigenlijk wel, zeker op woensdag. Want er vormt zich een storing boven de golf van Biscayen. En die trekt over westelijk Frankrijk richting Duitsland. En tegelijkertijd komt een front dat ten eerste nog op woensdag stagneert voor de kust. Dat zal in de avond beginnen langzaam rond ons land binnen te lopen op woensdag. Uh-huh. Wat betekent dat voor woensdag? Nou, in eerste instantie misschien 's ochtends wel mist. Maar voor de rest nog zon, 19 graden. Weinig aan de hand dus. Maar later op de middag en woensdagavond neemt de kans op buien toe. En dan donderdag trekt die depressie door naar Zuid-Zweden. De bovenlucht koelt sterk af. En het gevolg is dat we donderdag te maken krijgen met een aantrekkende wind uit het noordwesten. Er komen buien opzetten en de temperatuur blijft steken op 15 graden.
9: Zo.
10: Wat overigens niet opvallend laag is voor oktober. Maar wel vergeleken bij het niveau wat we nu hebben.
9: Ja, dat is waar. Maar goed, we leven nu boven onze stand.
10: Ja, dat mag je rustig stellen.
9: Ja.
10: En ook vrijdag, zaterdag en zondag, dus op de wat langere termijn, komen er wat meer storingen nog opzetten en blijft de temperatuur op dat niveau mogelijk nog ietsje lager. Dus we gaan toch wel een andere tijd tegemoet.
9: Ja, maar het is ook herfst, hè?
10: Ja, zeker.
9: Ja, dus we moeten ook niet zeuren.
10: Ja.
9: Ja, nee, ik denk ik
10: zeg maar even wat.
9: Ja, daarom. ik zeg maar even wat. Ja. Hey, hartstikke goed. De luchtdruk en de weerspreuk.
10: De barometer staat op 1023 tot 1024.
9: Mooi. En dan de weerspreuk.
10: Worden de bladeren geel en krom, kijkt naar uw kachel om.
9: Ja, want dan is het najaar en dan moet die kachel een beetje aan. Heb jij de verwarming al aangehad? Nee, toch?
10: Nee, nou nog niet. Nee.
9: Nee, oké, hartstikke goed. Oké, Jan, tot over een uur.
10: Ja hoor.
9: Goed zo.
10: Hoi, John.
9: Dag, hoi. En dan hebben we nog wat verkeersinformatie van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen Purmerend Noord en Hoorn, een vertraging van 8 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A7 Heerenveen richting Hoorn, tussen Brezandijk en Oever, 23 minuten vertraging over een lengte van 3 kilometer. 5 minuten op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Assendelft en het knooppunt Zaandam.

0: Crowded House and It's Only Natural.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2.
3: Pin.
4: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
5: Speelt Pim Pam Pet.
0: Allerliefste Maarten Faber.
6: Allerliefste June Hoogkarspel.
0: Dank je. Rots in de branding.
6: Rots in de branding.
0: Allerbeste collega die ik ooit gehad heb.
6: Is dat zo?
0: Nee, dat moet jij dan halen.
6: Oh.
0: Ja, maar ja, het is wel zo.
6: Ja?
0: Ja, voor mij wel.
6: Oh, voor mij... Je zit in de top 30.
0: Nou, laat me dan in de top 3 zitten. Oké, alle gekken op een stokje. We gaan pimpam pitten. Ja. De vragen heb jij gemaakt.
6: Ja.
0: What's new? En de selectievraag mag jij stellen.
6: Nou, wat leuk. Ja, je hoorde net al, de Michelinsterren die worden uitgereikt aan allerlei restaurants. Op dit moment telt Nederland 119 restaurants met 1, 2 of zelfs 3 sterren.
0: Ja, veel hè?
6: Heel veel. De vraag is een gerecht.
0: Een gerecht?
6: Ja.
0: Oké. Vind ik leuk. Maar dat heeft dus niks te maken met het Michelinsterrenrestaurant.
6: Jawel, want daar ga je een gerecht bestellen, toch? Op het menu.
0: Oké. Dus een gerecht dat je zou kunnen eten in een sterrenrestaurant.
6: Ja, of thuis kan maken, wat je kan vinden in een kookboek.
0: Oh,
6: een gerecht.
0: Oh, dan wordt het dus natuurlijk makkelijker. Met de W van Willem. 088-850-51-52. Ik weet iets, maar ik vind het niet lekker.
6: Oké.
0: En jij?
6: Ik weet niks. Dus ik weet ook niet of ik het lekker vind.

0: Robert Krijbens en Maarten. Don't be afraid of the dark.
1: Oké. Okay.
0: Is niet nodig.
1: Nee.
0: Niet bang zijn in het donker.
1: Geen leeslampje meer.
2: Tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Had je vroeger zo'n kinderlampje op je kamer?
1: Nee, ik ben nooit bang geweest in het donker.
0: Ja?
1: Nee, wel voor krokodillen onder mijn bed, maar niet voor het donker.
0: Nee, wat knap.
1: Jij wel?
0: Nou, ik ook niet eigenlijk.
1: Nee, wat knap.
0: Nu wel. Oké, alle gekheid op stokje. We gaan beginnen. Want in Maastricht worden de Michelinsterren weer uitgereikt. En we hebben dus 119 sterrenrestaurants in het land. Een gerecht, dat was de vraag.
1: Ja, met een W van witlofschotel, Waldorf salade.
0: Lekker.
1: Ja, vind je dat lekker?
0: Waldorf salade vind ik wel lekker.
1: Ja, water. Nee. Waterzooi, wentelteefjes, watergruweel,
0: Gruwel.
1: Oh, gruwel. Oh. Ja, ik had er allemaal nog nooit van gehoord. Waterkonijn, Wellington en een wild stoofpotje.
0: Oh, een beef Wellington, dat is lekker. Met volgens mij is het een soort roastbeef en daaromheen zit dus een korst van bladerdeeg.
1: Ja.
0: Dat kun je wel maken voor vanavond.
1: Oh, dat is me iets te hoog gegeven.
0: Dat denk ik ook. Ik heb het zelf ook nog nooit gemaakt. Oké, laten we maar beginnen. Met wie gaan we spelen?
1: Met Treintje en met Mart.
0: Treintje en Mart, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Wilhelm en Maarten.
1: Hallo.
0: Hey Mart, ook goedemiddag aan Treintje natuurlijk. Mart, wat was jouw antwoord?
4: Een worstenbroodje.
0: Een worstenbroodje, lekker eenvoudig. In een sterrenrestaurant, mag ik een worstenbroodje. En jij, Treintje, wat had jij?
3: Wentelteefjes.
0: Wentelteefjes, ook dat wordt niet geserveerd, hoewel.
3: Nee. Misschien.
0: Maar wentelteefjes ook lekker, zeg. Heerlijk. Ja. Oké, Maarten, we gaan beginnen. Doe jij maar de eerste vraag, die is namelijk heel lang.
1: Ja, dit hoorde je ook al in het nieuws. We zijn echt actueel vandaag, want het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf volgend jaar het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school, dus ook niet tijdens de pauze. Nou ja, wat doe je dan wel op school? Dat is de vraag.
0: Praten met elkaar.
1: Bijvoorbeeld.
0: Oké. Een hele lange vraag. Nou ja, in lange inleidende tekst, korte vraag. Wat doe je op school? Met de B van Bernard.
3: Boekhouden.
1: Boekhouden. Nou, dan zit je wel op een hele bijzondere school. Echt een studie is dat, maar dat kan wel.
4: Ja, basketbal.
1: Dat kan ook, maar dat was wat later.
0: Ja, ja, dat was wat later. Oké, vraag nummer 2. De winnaars van de Nobelprijs voor de geneeskunde worden binnenkort bekendgemaakt. Dat is dan de eerste Nobelprijs van dit jaar. Waar kun je een prijs mee winnen? Dus waarmee, Mart en Treintje, kun je een prijs winnen? Het is de M van Marie.
3: Met een marathon.
1: Ja, zeker. Een mooie medaille.
0: Zo, Treintje, je bent een bloedvorm.
1: Ja, je gaat er zo
3: uit. Ik ben in vorm.
0: Maart, je moet opschieten, hè?
4: Ja, ik kom eraan.
0: Ja, oké. Goed. Concentreer. Vraag nummer 3, Maarten.
1: Straks spreken we cabaretière Esther van der Voort. En zij heeft een voorstelling en een boek met de titel Mama is boos. Waar denk je aan bij het ouderschap?
0: Wat een mooie vraag. Vind ik mooi. Waar denk je aan bij het ouderschap? Met de H van Hendrik.
4: Aankomen.
1: Zeker, hartstikke goed.
0: Ja.
1: Punt voor Mart.
0: Vind ik ook wel leuk. Leuk antwoord. Het iconische duo Thomas Akda en Paul de Munnik die viert hun 30-jarige vriendschap met hun grootste optreden ooit. Dat doen ze volgend jaar. Eenmalig concert, Olympisch Stadion, zaterdag 19 juni. Wat doe je met vrienden? Wat doe je met vrienden? Met vrienden doe je de L van Leo.
3: Luieren.
1: Luieren, zegt Treintje. En lopen, zegt Bart. En dat is allebei goed. Ik heb het allebei wel eens gedaan met vrienden, dus allebei een punt.
0: En wat doe je dan liever, lopen met vrienden of luieren?
1: Luieren, ja. Lekker op de bank hangen, een beetje kletsen.
0: Wanneer is dat weer?
1: Wijntje erbij. Dit weekend.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Oké, dan heb je toch een mooi leven.
1: Zeker.
0: Hoeveel vrienden ga je dan luieren?
1: Met hoeveel?
0: Ja?
1: We hebben allemaal een hele grote groep. We hebben een groep van ongeveer 10 vrienden.
0: Maar jullie hebben ook een hele grote bank. Dus dan ga je met z'n allen op die bank hangen.
1: Precies.
0: Oh, ik zie het wel helemaal voor me. Oké, laatste vraag.
1: Het is vandaag Wereld Habitatdag. Deze
0: van
1: dag.
0: Die?
1: Habitat. Je habitat, waar je kan wonen.
0: Oh, ja.
1: En dat is een dag vanwege de Verenigde Naties. Die willen meer bewustzijn creëren voor hoe belangrijk het is om een goede woonomgeving te hebben. Waar kan je in wonen?
0: Waar kun je in wonen? Mooie vraag. Het is de N van Nico. De N van Nico.
4: In de natuur?
1: in de natuur. Ja, als er bijvoorbeeld een... dat kan. Een punt voor Maarten. En dan staat het 3-3.
0: Oké, Maarten.
1: En dat doen we altijd een dorp of een stad in Noord-Holland, toch?
0: Heel goed, ja. Oké, noem een plaats in Noord-Holland. Heel snel, het is de P van...
4: Poeldijk.
0: Poeldijk?
1: Ja. Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Ja, Poeldijk, ik heb wel van gehoord, maar is dat Noord of Zuid?
3: Purmerend.
0: Nee, ja, we gaan eerst even Poeldijk checken.
1: Dat ligt in Monster in Westland. En dat is Zuid-Holland. Dus dan is Purmerend goed en dan gaat de prijs naar Treintje.
0: Oh, Mart. Je was er bijna. Ik dacht het al, jij zei Poeldijk. Ik denk, volgens mij is dat Zuid-Holland.
4: Ja, ik heb makkelijk.
0: En nu? Wat moet je nu, vandaag?
4: Wat ik moet?
0: Ja, stort je in?
4: Nee, ik gun het ze van harte.
0: Oh, nou, dat is hartstikke goed. Mart, ik heb een troostprijsje voor je.
3: Ja.
0: Het Treintje, wacht heel even. Wil je naar de film binnenkort, Mart?
4: Ja, graag.
0: Ja, blijf aan de lijn, want we hebben verschillende films. Met kaartjes, blijf aan de lijn. Oké, en Treintje, voor jou geldt hetzelfde.
3: Ja, bedankt.
0: Joedah.

0: Meubel Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubel Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Ik ben Hans. Ik woon in Horen. En luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
8: Ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 1 minuut over 1. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een woning in Alkmaar is gisteravond meerdere keren beschoten, terwijl de bewoners gewoon thuis waren. In het raam van het huis zitten meerdere kogelgaten. Wat het motief is, is onduidelijk. Bekende Amsterdammer Walter Ploos van Amstel is overleden. Hij was verkeersexpert, maar werd ook bekend als DJ. En voetballer Teun Koopmeiners kijkt positief terug op de eerste kennismaking met de nieuwe bondscoach Xavi. Koopmeiners zegt: het is iets meer Spaans allemaal, iets losser. Nou, straks meer nieuws uit Noord-Holland.
10: Wel mooi die voornaam. Die heet ook Teun.
11: Ja, klopt. Ja. It's in a name.
10: Ja, bedoel ik.
11: Nou, ik ben er later weer. Wou ik zeggen.
10: Okay,
11: dit meer was nieuws in de app en op nanieuws.nl.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
22: Goedemorgen.
21: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
22: Echt waar, joh?
21: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Tot 2.

0: Een leuk gesprek, want ik ga praten met cabaretière Esther van der Voort. Zij schreef het boek Mama is boos over de chaos, de twijfels en allerlei herkenbare momenten van het ouderschap. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik ook zo knap, toert ze ook nog met de gelijknamige cabaretvoorstelling Door ons land, waarin ze vooral met humor kijkt naar haar leven als alleenstaande moeder van maar liefst 4 kinderen, alsof het niks is. Dag Esther, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ach meid, hoe doe je het allemaal?
1: Ja, tussendoor doe ik het.
0: Ja, dat is heel geestig. Ik heb het merendeel van je boek gelezen. En voor de rest sta je natuurlijk ook vaak in het theater. Je boek en je voorstelling heten Mama is boos. Ja, dan moet ik eigenlijk komen met de eerste vraag. Ben jij zelf in je leven vaak boos? Maar waar dan het meest om?
1: Ja, dat is natuurlijk de eerste en meest logische vraag.
0: Ja, precies.
1: Mijn voorstelling en het boek hebben dezelfde titel, maar zijn totaal niet hetzelfde.
0: Oh,
1: dus,
0: dat scheelt.
1: Mijn voorstelling is een heel ander verhaal. Maar ja, ze vroeg aan mij, heb je niet nog meer verhalen? Nou, zeker. En die staan dus in dit boek. Ja, ik ben natuurlijk ben ik boos. Ik ben heel vaak boos.
0: Een beetje gefrustreerd boos.
1: Ook, maar overwegend gelukkig. Dus dat is wel weer grappig. Kijk, die boosheid, vooral naar die kinderen toe, komt natuurlijk vaak gewoon uit liefde.
0: Ja.
1: En uit frustratie. Van waarom snappen jullie... Soms denk je toch, hoe achterlijk kan het? Ik heb dit gewoon gemaakt, maar ze zijn achterlijk.
0: Ja.
1: Blijkbaar.
0: Ja. Ja. Ja, nee, maar yes, ik hoor jou zeggen, ik heb ze zelf gemaakt. Inderdaad, dat is zo. En ook heel erg kort op elkaar. En dan kom ik bijvoorbeeld in je boek tegen dat het voordelen heeft. Meeste mensen denken, oh, het heeft nadelen. Maar het heeft ook voordelen. Dat vind ik zo grappig.
1: Het heeft ook voordelen. Ja, nee. Het is heerlijk dat ze zo dicht op elkaar zitten. Je bent er in één keer doorheen, hè. Kijk, als je zeg maar 5 jaar of 6 jaar tussen die kinderen hebt zitten, dan denk je naar die eerste, denk je, oh, ik heb mijn leven op orde. Komt er zo'n baby bij. Up, wegleven.
0: Ja.
1: Kijk, ik heb gewoon continue chaos gehad. En het ook allemaal tegelijk wordt het weer een beetje normaler. Ja. En ze hebben een hoop aan elkaar ook, hè? Oh, heerlijk, jong.
0: Ja, dat is echt heel lekker. Maar je doet het van jongs af aan, die kinderen al in je eentje. 4 stuks, alleenstaande moeder. Ja, ik vind het echt knap. Ik heb het zelf ook 7 jaar lang gedaan, maar dan met 2 kinderen. Dus dat was ook al wel best aanpoten.
1: Ja, heftig hoor.
0: Maar alles uit liefde. Weet je, jij noemt jezelf in het boek iemand die met de beste bedoelingen regelmatig alles compleet verprutst.
1: Ja, maar, dat is het.
0: Ja, maar waar zit dan voor jou de grens tussen jezelf relativeren en jezelf tekort doen?
1: Oh, jezus.
0: Of is dat
1: moeilijk? Dat is een hele vraag.
0: Ja.
1: Moet ik wel huilen? Nee hoor. Nee. Kijk, als moeder weet je natuurlijk dat je eigenlijk continu heb je het gevoel dat je tekort schiet, toch?
0: Ja.
1: Ik heb geleerd van een moeder aan het hockeyveld. Die zei ooit tegen mij, die heeft er dan 5. Mijn hemel.
0: Zo.
1: Die zei, je moet ze liefdevol verwaarlozen.
0: Okay.
1: En dat is het. Dat is het wel echt. Kijk, weet je, je bent natuurlijk overal ziet je tekort. Je hebt weer de verkeerde cookies gehaald. Of voor het verkeerde kind de verkeerde schoen in een tas gedaan. Je weet precies hoe dat allemaal gaat. Maar je was er wel ook toen ze moesten huilen.
0: Ja.
1: En toen ze ziek waren s'avonds. En je was er wel en ben je gezellig met ze even naar de speeltuin geweest. Weet je was er ook heel veel wel. En wij kijken alleen maar naar wat je allemaal niet hebt gedaan. Naar wat je allemaal fout doet.
0: Ja, maar dat moet je helemaal niet doen.
1: Nee joh, uiteindelijk denk ik dat ik een hele goede moeder ben.
0: Ja, als je alles uit liefde doet, dan ben je ook gewoon een hele goede moeder.
1: Ja, en je doet alleen maar je best, hè, dat is het.
0: Precies, en je kan niet meer doen dan je best. En dat jij je best doet, dat lezen we zeker in je boek.
1: Waarbij ik echt gewoon af en toe ook.
0: Ik moet ook zo lachen om de dingen die je dan schrijft. Echt, op een gegeven moment kom ik dan ook tegen. Het zijn geen opvoedtips. Genieten, maar je ziet dingen af en toe over het hoofd. Maar dan een oppas. Daar gaat een hoofdstuk over de oppas. Jij wilde geen oppas, want je vertrouwt ze niet. Je haalt ze niet van internet. Maar, en dan heb je er, ik weet niet hoeveel gehad voor je kinderen.
1: Ja. Ja, ja, je wil natuurlijk eigenlijk geen oppas, maar ja, op enig moment moet je dingen. Je kan niet de hele dag op je kinderen blijven zitten, weet je. Er wordt van je verwacht dat je komt opdagen op plekken.
0: Ja.
1: Dus dan moet je er toch heen. Nou, en dan doe je natuurlijk ook weer je stinkende best. Je hoort van de buurvrouw, oh nee, maar dat nichtje van de buren van mijn tante, die is leuk. Nou, die komt dan langs.
0: Ja.
1: Blijkt natuurlijk gewoon compleet debiel te zijn.
0: Ja.
1: Hè? Maar daar laat je wel je kinderen dan weer achter. Nou, ga je weer een ander zoeken. Maar er zit ook nog een hoofdstuk in over mijn allerliefste oppas, Iris. Zonder haar had ik het leven niet gered.
0: Ja.
1: Had ik het niet gered. Je hebt er ook goede tussen zitten.
0: Ja.
1: Ja, uiteindelijk, weet je nog dat je een kind kreeg, dat je net die baby in je handen dacht, oké, maar ik ben de enige die kan opvoeden. Niemand mag op dit kind passen.
0: Nee, dat herken
1: ik ook. Dat gevoel je ook.
0: Ja.
1: Dus natuurlijk wil je het niet achterlaten, maar ja, op een gegeven moment denk je, nou ja, het moet maar.
0: Ja, weet je, maar je schrijft ook zo eerlijk. En zo zou je voorstellingen natuurlijk ook zijn. Je bent eerlijk, puur. En je geeft ook toe dat er af en toe dingen misgaan.
1: Ja, maar, er gaan dingen mis.
0: Ja, maar waar komt dan de behoefte vandaan om juist die minder perfecte kanten van het moederschap zo openlijk te laten zien?
1: Ja, nou, omdat ik vind, kijk, ten eerste, ik heb heel veel zelfspot. En mijn kinderen ook gelukkig. Dus wij lachen hier zelf heel veel.
0: Ja.
1: Dat is heel fijn. Maar ik word zo moe van al dat, maar dat je het moederschap continu leuk moet vinden. Dat al die moeders die je als voorbeelden ziet, zijn allemaal perfecte moeders. En die kinderen doen het allemaal goed. En de ene familie vloggen naar de ander. Die gaat continu in gesprek met zijn kind op een toon waarvan ik denk, nou,
0: ja, hoezo?
1: Dat krijg ik naar een baby niet eens voor elkaar met zoveel liefde. En ik denk, ja, we moeten ook een beetje eerlijk zijn naar elkaar. Ja. Weet je, het

0: In het begin hadden ze natuurlijk zoiets van deed ik gewoon comedy en er wist niemand ervan. Dan was het allemaal wel prima. En op een gegeven moment kregen mensen natuurlijk een beetje lucht. Toen was het, oh my god, man, ja. Alsjeblieft. Oh, ja. Oh my god, doe normaal. Wannabe influencer. Maar nu ben ik denk ik een leveltje hoger gekomen. En is het wel oké? Okay? Is het oké dat mensen het ook weten? Ja. En ze gaan heel vaak mee naar mijn voorstellingen.
1: Oh, leuk.
0: En dan gaan ze ook mee, want ik ga altijd in de foyer mensen bedanken en zo. En even kletsen. En dan lopen ze ook mee. En dan vinden ze het heel leuk als ze vragen, oh, welk nummer ben jij? Welk nummer ben jij?
1: Oh ja, want je komt met nummers in het boek.
0: Ja. Dus dat vinden ze heel leuk. En ze vinden het altijd het leukst als mensen lachen om de dingen die echt gebeurd zijn.
1: Ja.
0: Dus het maakt niet zoveel uit dat ik van alles erbij heb verzonnen. Nee. Maar de dingen die echt gebeurd zijn, dus die vinden ze het leukst.
1: Ja, nou, de dingen die echt gebeurd zijn en ook een paar verzonnen dingen staan in het boek. Mama is boos. En nog heel veel andere verhalen uit jouw ontzettend chaotische leven waar je vol humor over schrijft. Maar je staat ook in het theater met dezelfde titel. Bijvoorbeeld 20 en 21 november in de Lamar. En dan mogen wij een paar kaartjes voor verloten als mensen niet worden ingeloosd. Koop ze lekker zelf, want het is een avond.
0: Die kunnen ze niet meer kopen, joh, gekkie.
1: Oh, is het uitverkocht?
0: Ja, joh.
1: Oh,
0: nee, dit is echt mazzel, mensen, als je wordt ingeloosd.
1: Oh, okay. Nou, en voor de rest sta je ook volop in het land. Dus wat dat betreft kunnen we daar in ieder geval op deze manier nog wat aandacht aan besteden. Esther,
0: hartstikke leuk.
1: Volgende keer zie ik je graag. Ik vond het heel leuk.
0: Dankjewel.
1: Lachen, gieren, brullen met jou.
0: Bye, bye.
1: Dankjewel, Esther van der Voort.

0: Authentieke schuiframen, topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
2: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Ik ben Theo uit Oudorp.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Twee minuten voor 1:30. In Schagen is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij een aanrijding op de busbaan in Edam is vanochtend iemand om het leven gekomen. Het gaat om iemand die in een scootmobiel zat en die in botsing kwam met een bus. Dat meldt de politie. In de bus zelf vielen geen gewonden. Ja, hoe dat ongeluk kon gebeuren, dat is nog niet bekend. De busbaan, dat is langs de Monnikerdammer Jaagweg, die is nu helemaal afgesloten voor onderzoek. Politie roept getuigen en mensen met dashcambeelden op om zich vooral te melden. Ja, het ongeluk gebeurde rond 12:00 vanmiddag. En een woning in Alkmaar, je hoorde dat eerder al, is gisteravond meerdere keren beschoten, terwijl de bewoners gewoon thuis waren. In het raam van het huis zitten ook meerdere kogelgaten. Niemand raakte gewond. Politie zoekt naar 2 mensen die na de schietpartij op een fatbike wegreden. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plekke en de straat werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Vanaf januari moet de mobiele telefoon uit alle scholen worden verbannen. Telefoons moeten thuis blijven of in een kluis worden gestopt. Ze mogen ook niet in de pauze, de aula of op het schoolplein worden gebruikt. Het is allemaal onderdeel van een bredere aanpak van het kabinet om kinderen online beter te beschermen. De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft jarenlang het bedrijf van haar dochter ingehuurd voor allerlei opdrachten. Daar schrijft het Parool over vandaag. In totaal kon de dochter voor bijna 1 miljoen euro aan facturen sturen. En die zijn dus allemaal betaald met onderwijsgeld. Het ging om onderwijsgerelateerde projecten, zoals sportdagen of activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Ja, medewerkers van de school die twijfelen zelfs aan of de dagen daadwerkelijk wel georganiseerd zijn. En de autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht die grote uitgevers van de schoolboeken hebben. De uitgevers laten volgens de toezichthouder de prijzen veel sneller stijgen dan nodig zijn. En dat kunnen ze doen omdat er dus weinig concurrentie op die markt is. Scholen kunnen volgens de ACM wel zelf in actie komen.
15: Om eigenlijk met elkaar te besluiten welke methode willen we nou gebruiken en die vervolgens aan te besteden. Dan vragen ze aan de uitgevers, ja, wij willen een methode en die moet er ongeveer zo uitzien. Wat kunnen jullie daarvoor ons bieden? En dan gaan uitgevers met elkaar concurreren op de beste prijs-kwaliteit verhouding. En daar kunnen scholen op dit moment nog een stap in zetten.
14: Ja, stappen kunnen ze dus zetten door veel duidelijker zelf keuzes te maken. En dat kost dus uiteindelijk dan minder geld. Ik herinner me uit mijn jeugd dan Van Dijk Boekhuis.
13: Van Dijk Boekhuis?
14: Ja, waar je dan je boeken haalde.
13: Ja, weet je dat nog precies?
14: Ja, dat weet ik nog. Dat zal misschien wel ook wel het geval zijn geweest.
13: Ja, was het? Ja. Nou ja, goed, je had maar een paar grote bedrijven die dat deden.
14: Ja, daar ging dit inderdaad ook over. Dat er zo weinig aanbieders zijn dat er eigenlijk te veel wordt betaald.
13: Ja.
14: Nou, wordt vervolgd. Meer nieuws sowieso in de app en op nanieuws.nl.
13: Monopolieposities.
14: Ja, inderdaad. Ja. Economie 1.
13: Ja. De basis. We gaan naar het weerbericht met Jan Visser.
16: Vanmiddag is het droog en zonnig, maar in het noorden van de provincie, met name in de Noordkop en op Texel, arriveert wat meer bewolking. Blijft overigens wel droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn en de temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden. Morgen, dinsdag, is er meer bewolking aanwezig. Maar het blijft in de ochtend wel droog. Later op de middag zou er in het noorden van de provincie wat lichte regen kunnen vallen. Temperatuur morgen overigens nog 19 tot 20 graden.

0: Riding on a Train van de Pasadena's.
1: En haar helpt.
0: En hij helpt, en hij helpt, is er nog wat te doen. Ja, het kan eigenlijk alle kanten op. Het verhaal van onze eigen Sjoerd Hilaris. Sjoerd, goedemiddag.
2: Hey June, hallo. Goedemiddag. Ik ben in Zaanstad.
0: Oké. Okay.
2: En ik zit tegenover Truus. Want Truus, jij had Maarten en June even gebeld. Want jij zei van, ik maak gedichtjes, toch?
3: Ja, ik maak gedichtjes. Ja, dat is een hobby van mij.
2: Ja, hoe lang al?
3: Nou, al zo'n jaar of 40.
2: Zo. Wat vind je dan zo leuk aan een gedicht?
3: Nou, je gedachten die je dan op papier zet.
2: Ja.
3: Dat is het met gedichten. Ik krijg één zin in gedachten en de pen doet de rest.
2: En je hebt inmiddels een heel bundeltje gemaakt, hè?
3: Ik heb een heel bundeltje, ja. Maar dat hou ik gewoon privé, hoor.
2: Oh.
3: Voor mezelf.
2: Maar is er dan wel een gedicht dat je nu even aan ons zou willen...
3: Dat zou ik best willen doen.
2: Oh,
3: ik vind het zelf...
2: Als ik kom voor niks namelijk nu.
3: Nee, dat begrijp ik.
2: Ja, okay.
3: Ik hou zelf nogal van de natuur.
2: Oh.
3: Dus dat gedicht heet De Zee.
2: De Zee. Is ook natuur, hè?
3: Ja. Zal ik het even voorlezen?
2: Graag.
3: Wie kent het wel en wee uit de diepte van de zee? De zee, zo spiegelglad, dan huizenhoge golven, waar menig zeeman onder werd bedolven. In de diepte alles pracht en praal, sierlijke vissen, kleurig koraal. De zee, kobaltblauw, dan donkergrijs. Hij geeft nimmer zijn geheimen prijs. Dat is zijn lot. Zo was de wil van God. Dat was het.
2: Mooi.
3: Vind je het mooi?
0: Ja.
2: Het is ook een beetje mysterieus.
3: Ja, hè?
2: Ja, ja, niemand, dat is de zee natuurlijk.
3: Ja, niemand weet wat er allemaal op de zeebodem gebeurt natuurlijk.
2: Nee.
3: Dat kan niet.
2: Heb je er nog eentje? Nog één? Ik weet dat het privé is, hoor. Ik weet dat het privé is, maar het is
3: een hele leuke.
2: Oh, dat vind ik leuk. Ik hou van leuk, hè? Dat weet je.
3: Ja.
2: Oké.
3: Okay. Ja, ja,
2: ja.
3: Die vind ik zelf heel erg leuk.
2: Ja.
3: Deze. Dat gaat ook over. Ik ben ook een oude dame.
2: Zou die zeggen?
3: Dit gaat over een oma die zit te mijmeren.
2: Te mijmeren? Oh, mooi.
3: Weet je het woord mijmeren?
2: Mijmeren, ja. Een beetje ja, terugdenken aan het woord.
3: Terugdenken.
2: Ja, ja, ja.
3: Want het heet mijmering.
2: Ja. Dat weer.
3: Ja.
2: Ja. Het is een echte Truus, hè, gedicht, hè? Dus dit is niet... Dit kon niet ergens als... Dit heb jij echt bedacht, toch?
3: Dit heeft
2: dus een echte Truus.
3: Dit heb ik gewoon helemaal... wat in me opkwam.
0: Dat is schattig.
3: Oma zit in haar stoel te mijmeren over weleer. Toen zij nog jong was en mooi. En danste op de muziek uit het Zwanenmeer. Alles heeft zij ervoor opgegeven. Het ballet, dat was haar leven. Aan dit alles denkt ze nu... Oud en wat moe. Vanavond gaat ze naar de schouwburg toe. Naar haar kleindochter kijken. Die net als zij wel eer op de muziek zal dansen uit het Zwanenmeer.
0: Oh,
2: mooi. Gaat een beetje over jezelf.
3: Nee, ik kan niet dansen.
2: Oh.
3: Ja, ik kan stijl dansen.
2: Ja. June, je hoort het.
0: Hoor
2: het in de struus met de gedichten.
0: Ja,
2: komt dit ooit nog uit het boek? Dat we straks in de boekenwinkel dit kunnen kopen?
3: Nee.
2: Is toch,
3: nee hoor, dat hebben zoveel mensen tegen me gezegd. Maar er staan te veel gedichten in dit boekje wat daar niet in kan.
0: Nee.
3: Dat is van mijn vader en mijn moeder en dierbaren die zijn overleden.
2: Ja. Blijf hier lekker mee doorgaan, Truus.
3: Ja, dat zal ik beslist doen.
2: En wil je nog wat zeggen tegen June, die luistert nu, of tegen Maarten?
3: Nou, ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk, maar ik vind dat jullie een vreselijk leuke zender hebben.
0: Ja.
3: Ik geniet ervan, want 's morgens uit bed dan is mijn eerste handeling hup de Noord-Holland aan.
2: Dan hoor je mij.
3: En dan hoor ik jou, ja.
2: Oh, je hebt gelacht, gelukkig.
3: En, maar ik zit wel in mijn stoel mee te spelen voor mezelf met Pim Pam Pet.
0: Oh, heel goed. Ja.
3: Als jullie vragen met een letter dit of dat.
2: Ja. Ja, misschien dat hij daar ooit nog een gedicht van kan komen.
3: Over Pim Pam Pet.
0: Ja, leuk.
2: Rettekatet.
3: Nou, als er in mijn gedachten opkomt, dan bel ik op, dan zal ik dat zeggen.
2: Ja, dus Joe, je kan binnenkort een belletje verwachten van Truus.
3: Ja, binnenkort. Jij bent een grappenmaker.
0: Ja, dit is zo leuk. Het is toch enig dit?
4: Ja, wat een lieve vrouw.
0: Ach, wat een lieverd. Zouden we op willen halen, hiermee naartoe willen nemen.
4: Ja.
0: Als ze een keer te gast is, moet een keertje gewoon komen koffie drinken.
4: Hartstikke leuk. Ja, mooie gedichten.
0: Ja. Sjoerd, ik weet niet of je me nog hoort, maar volgende keer van Truus meenemen. Ja, en dan mag je dan aan het eind van de middag terugbrengen.
4: Oh.
0: Ja, dat is lief, toch?
4: Heel lief.

0: Williams en Angels.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, want we hebben kaartjes voor de film en die gaan we verloten onder onze luisteraars.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, de film heet Just Une Illusion.
2: Ja, want
0: hij is Frans.
2: Juste une illusion, denk ik.
0: Zoiets. Ja, dat denk ik ook, zoiets. Ja. We gaan het niet herhalen. Maar het is van dezelfde regisseurs van Intouchables.
2: Oh, ja. Zo.
0: Ja, dus dat is wel echt... Waar gaat het over eigenlijk?
2: Nou, het gaat over een gezin uit de jaren 80. En het is eigenlijk een beetje een grappige feel-good film. Die gaat over een gezin waar van alles misgaat. Volgens mij heeft die vader eigenlijk geen werk en doet alsof hij het wel heeft. Die jongen wordt voor het eerst verliefd. Dus gewoon een gezellige, leuke film.
0: Ja, leuk. Ja, en het speelt zich af in de jaren 80. Zo zei je al, de muziek van Imagination en The Cure speelt er ook een rol in. Hoe dat dan zit, weet ik niet. Maar ik denk dat dat dan eronder staat of zo. Okay. Hij draait in de bios sinds vorige week en we hebben vrijkaarten. Hoe werkt dat, Maarten?
2: Nou, heel simpel. Stuur gewoon een appje met je naam en je adres en dan word je ingelood waarschijnlijk, of hopelijk vooral. En dan win je misschien die kaarten.
0: Ja, en dat zijn dus vrijkaarten. Daarmee ga je naar jouw bios.
2: Ja, en dan zeg je hallo.
0: Hallo.
2: Ik wil naar de film.
0: Ja, precies. En dit zijn de vrijkaartjes.
2: Ja, loop maar door, zeggen ze dan.
0: Dus nu niet bellen, maar appen.
2: Appen.
0: Ja. Alleen appen. Goed, wil je worden ingelood voor de film? Een appje dus, niet bellen, 088-850.
2: Ja, dat is zo erg is het nou ook weer. Ze mogen ook wel bellen. Nee. Een appje is makkelijker.
0: Nee, maar we moeten duidelijk zijn en luisteren zijn.
2: Oké, jij hebt gelijk. Ja, ik ben toch wel jouw... Ik ben het eens met jou.
0: Oké, deze keer.
2: Absoluut niet bellen, mensen. Dus...
0: Een appje met je naam en je adres. En dan inderdaad dat je mee wil doen voor de loting. Voor de film Just Une Illusion. En die draait dan in je eigen bioscoop. Knap, hè?
2: Heel knap.
0: Moet ik hem nog een keer doen?
2: Nog één keer.
0: Just Une Illusion.
2: Mooi.
0: 088.

0: Sophie Ellis, Baxter en Murder on the Dancefloor. Maarten, wie is er morgen te gast?
1: Nou, twee stuks. Het is Marloes Bakema en Maartje Allebes. En zij spelen in een hele mooie voorstelling. Het heet Troost Revolutionary Road. En het gaat erover dat mensen tegenwoordig een beetje bang zijn om te middelmatig te zijn, niet echt op te vallen. En dat is een theaterstuk daarover.
0: Wat interessant.
1: Zeker.
0: En ook morgen dus vrijkaartjes dan.
1: Ook dan, en dan mag je bellen, mensen.
0: Ja, maar vandaag even niet. Nee, maar dat heeft ook gewoon met de administratie te maken.
1: Precies. Ja, morgen doen we bellen, doen we vandaag appen.
0: Precies. Soms moeten we dat gewoon even
1: heel goed.
0: Moeten we even een beetje streng zijn.
1: Precies.
0: Ja, want anders werkt dat gewoon niet. Nick Velderman in de huis. In de house. En die doet zo meteen het programma Goedemiddag. En daarna hebben we vandaag de dag met uiteraard ook vandaag weer Patricia en Jelmer. Tot morgen. Dag.

0: Pink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
1: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
2: Dit is een uittip.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
2: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
5: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
6: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
7: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
8: Ik ben Joep uit Beverwijk.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is bijna 2 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een bestuurder van een scootmobiel is aan het begin van de middag overleden bij een botsing met een bus in Edam. Hoe dat zo mis kon gaan, dat wordt op dit moment onderzocht. Meer dan 30 demonstranten van Extinction Rebellion zijn door de marechaussee op Schiphol aangehouden. Ze demonstreerden op Schiphol bij de lounge, vlakbij de plek waar mensen verblijven die heel vaak vliegen. En een nieuw kunstwerk in het aquarium van Artis moet je laten voelen alsof je diep in de zee bent. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
14: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
15: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
25: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.

Het is Son Mieu bij NH met veel zo. Goedemiddag Noord-Holland. Het is ondertussen de maandagmiddag van NH. Het is 11 minuten over 2. Het warme nazomerweer, dat houdt nog tot het midden van deze week aan. Verwacht weer online. In de ochtend is het waarschijnlijk wel fris met mogelijk mist. Maar daarna doet de zon zijn werk. Ja, vanaf donderdag volgt dus eigenlijk een omslag met regen en dalende temperaturen. Dan kunnen we misschien een klein beetje concluderen dat de herfst dan ook echt gaat beginnen. Hè? Want we lopen iets achter. Ik bedoel, het is natuurlijk heerlijk dat het 21 graden is met zon, maar ik zit nu toch ook wel een keertje te wachten op de herfst. Ik bedoel, het is toch zo mooi? Dat is aan Nederland toch ook al bekend, hè? Die vier seizoenen. Zomer, herfst, winter en lente. Lente is eigenlijk heel gek, maar die hoort er wel bij natuurlijk, hè? Wat voor liedje past hierbij? 088 850 51 52 088 850 51 52.

Er is Desja bij NH met Austin. Ja, het warme nazomerweer dat houdt nog tot midden van deze week aan. Dat wordt dus verwacht, dat verwacht weer online. In de ochtend is het waarschijnlijk wel wat fris met mogelijke mist. Misschien heb je dat ook wel meegemaakt de afgelopen ochtenden. Maar daarna doet de zon zijn werk. Vanaf donderdag volgt er dan een weeromslag met regen en dalende temperaturen. Het is ook misschien wel tijd, hè. Het wordt tijd dat het wat kouder wordt. We gaan richting de winter, die donkere dagen. Volgens mij eind van deze maand gaat de klok ook weer, zeg ik het goed, een uurtje terug. Dan is het 's ochtends wat langer licht, maar 's middags wordt het eerder donker. Liedjes die hierbij passen, dankjewel voor het doorgeven. 088 850 51 52. Het regent harder dan ik hebben kan. Ja, het gaat gebeuren, bluf. Hoor je bij NH.

0: en aan met C, I'm your number one. Het is ondertussen bijna 3:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Het is de maandagmiddag inderdaad, dus bijna 2:30. Vaak rond deze tijd heb ik een beetje een suikerdip.
1: Oh, ja,
0: hoe zit het met jou, Bar?
1: Ja, dat is... ja, je hebt me net getrakteerd
0: op een stuk chocola.
1: Op een Mars.
0: Heerlijk, hè? Ja, en ik heb gekozen voor de M&M's. Ja, laten we dan alles maar even benoemen. Want je wilde een Bounty en ik wilde een Twix. Zo, we hebben alles gehad, toch? Zo is het ook. Alleen dat was er bijna niet. Dus hebben we dit uit de automaat getoverd. Ja, soms heb je dat, hè? Dat je zo'n behoefte hebt een beetje aan een beetje zoetigheid.
1: En weet je bij jezelf waar dat dan ook door komt?
0: Nee, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ja, het is gewoon... Het is precies zo'n tijdstip tussen de lunch en tussen het avondeten in. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja.
1: Lunch was eigenlijk net 1 minuut geleden.
0: Ja, voor mij wel.
1: Maar het is een soort van after lunch dip. Meteen na lunch. Dip.
0: Ja, eigenlijk, ik ben voor om tijdens de lunch ook een toetje te nemen.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Goed idee.
1: Dat vind ik een leuk idee.
0: Het is dus bijna 2:30. Bar, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Nou, een tijdje geleden hadden we in de uitzending de kleinzoon van de 96-jarige Mieke. Mieke was helemaal beroofd van haar peperdure mooie ketting.
0: Oh nee.
1: En nu is daar nieuws over.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
12: Ik ben Jackie uit Purmerend.
13: Ik ben Manu uit Amsterdam.

0: Het is 14:30 momenteel. In Weidewormen is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een bestuurder van een scootmobiel is aan het begin van de middag overleden bij een botsing met een bus in Edam. Hoe dat mis kon gaan, dat wordt onderzocht. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De buschauffeur en drie passagiers bleven ongedeerd. Het ongeluk gebeurde tegen 12 op de Monnikerdammer Jaagweg. Daar kwamen de lijnbus en de scootmobiel met elkaar in botsing. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Op meerdere plekken in Nederland ging vandaag geen luchtalarm af om 12 uur. In de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek ging het alarm 2 minuten later af. In Utrecht, waar 26 gemeenten onder vallen, ging helemaal geen alarm af. Ja, in de Gooi- en Vechtstreek was het om 12 uur heel erg druk, zegt een woordvoerder. En 112-meldingen gaan dan voor. Om het alarm namelijk af te laten gaan, moet eerst nog handmatig op een knop worden gedrukt. Dus dat is best een bijzonder systeem.
0: Handmatig op een knop? Maar even, ik schets even een beeld in mijn hoofd. Stel je nou voor dat we zetten er even Kees neer. Kees werkt in de knoppenfabriek die de knop moet indrukken voor het luchtalarm. Stel je voor dat er zijn bommenwerpers onderweg. Ja hoor, Kees staat buiten op dak te roken. Knop niet ingedrukt. Dan hebben we toch een probleem? Dat kan toch niet?
1: Ja, maar dan, normaal gesproken gaat het eigenlijk altijd goed. En zit diegene die die knop moet indrukken, zit natuurlijk vast. Zit natuurlijk gewoon helemaal klaar ervoor.
0: Maar dit is dus een functie waar je op kan solliciteren, dat je altijd bij de knop zit.
1: Nou, je combineert dus verschillende taken, want je behandelt ook de 112-meldingen. En die gaan voor.
0: Maar dat is dus per regio. Dus sommige regio's gaan wel af. Daar hebben ze dus wel de knop ingedrukt. En op een andere regio bijvoorbeeld dus niet, omdat ze die knop niet hebben ingedrukt.
1: Ja, omdat ze hadden het heel druk met spoedgevallen. Dus mensen die misschien anders zullen overlijden als een ambulance niet op tijd is.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Dus ik vind het heel goed dat mensenlevens voorgaan.
0: Ja, daar ben ik met je eens. Oké, ja, we gaan het te lang over door.
1: Later wellicht meer. We hebben namelijk ook nog nieuws vanuit Schiphol. Meer dan 30 demonstranten van Extinction Rebellion die zijn daar aangehouden. Ze demonstreerden op de luchthaven vlakbij die chique lounge waar mensen mogen verblijven die heel vaak vliegen. Ja, de demonstranten willen dat KLM het frequente flyerprogramma stopzet en ook iets meer doet aan de klimaatcrisis. Demonstranten zijn aangehouden voor huisvredebreuk. Ze zijn volgens een woordvoerder op vreedzame wijze naar de uitgang begeleid. Arrestanten worden met een bus weggebracht. Het is nog onbekend waarheen. Een woning in Alkmaar is gisteravond meerdere keren beschoten terwijl de bewoners thuis waren. In het raam van het huis zitten meerdere kogelgaten. Niemand raakte gewond. De politie zoekt naar 2 mensen die na de schietpartij op een vetbike wegreden. Het gebeurde allemaal aan de Cataloniëstraat. En een 27-jarige Roemeen die verdacht wordt van het roven van een ketting van de 96-jarige Mieke uit Overveen, die is opgepakt in Duitsland.
0: Goed, hartstikke goed.
1: Hoe zit dat nou? Die beroving was begin juli. De kleinzoon van Mieke, ja, die startte meteen met vrienden een zoektocht naar de dader. Oma Mieke die wandelde die dag van de beroving met haar rollator van de winkel naar huis. Ze werd gevolgd door 3 mannen. En een van die mannen deed alsof hij haar een beetje wilde helpen. Maar toen ondertussen trok hij zo de ketting van haar hals. En Mieke die bleef helemaal verbaasd achter. Nou, die kleinkinderen en hun vrienden dachten van ja, misschien wordt diegene wel nooit opgepakt en
0: nee.
1: Het zo oneerlijk. Ze gingen een klein beetje voor eigen rechter spelen. Ze verzamelden camerabeelden en drukten allemaal posters van de verdachte af, herkenbaar in beeld. Dat leverde niets op, maar nu hebben ze dus toch een telefoontje gehad dat de verdachte gepakt
0: heeft. Wat goed, maar eigenlijk mede dus door hunzelf, toch?
1: Dat weet ik niet, want dat vertelt het verhaal niet en degene is in Duitsland opgepakt. Dus dat is niet duidelijk. En de ketting is ook nog niet terecht.
0: Wow, wat zielig. Ja, het is natuurlijk sowieso sneu, hè, als je iemand berooft of als je iemand oplicht.
1: Maar als het jouw omaatje van 96 is.
0: Maar dan toch is het toch eigenlijk nog extra erg als je zo'n oud iemand van 96 oplicht met een of besteelt, berooft.
1: Ja, diegene durft daarna misschien nooit meer alleen te gaan winkelen.
0: Maar daarom, je weet niet wat je mensen aandoet. En dat is natuurlijk van elke leeftijd wel zo. Als ik nu beroof voor buiten van mijn horlogebewijs, ik heb een goedkoop ding, maakt niet uit. Maar het gaat meer om de emotionele. Tenminste, wat je dan overkomen is, hè?
1: Ja, daarom. Ja. Dus zij zijn blij. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar.
1: Oké.
0: Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het droog en zonnig, maar in het noorden van de provincie, met name in de Noordkop en op Texel, arriveert wat meer bewolking. Blijft overigens wel droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn en de temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden. Morgen, dinsdag, is er meer bewolking aanwezig, maar het blijft in de ochtend wel droog. Later op de middag zou er in het noorden van de provincie wat lichte regen kunnen vallen. Temperatuur morgen overigens nog 19 tot 20 graden.

0: NH.
1: NH.
0: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
0: Rondje van het huis.
3: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en de keuze B. Wij vragen jou zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850

toch liever keuze B, dan kies je voor Fool's Garden met Lemon Tree. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Nou, daar zijn ze dan. Ja, de twee liedjes waarop jij mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Doe lekker mee. Kies jij voor die keuze A, Everything But The Girl Went Missing. Of voor de keuze B, Fool's Garden met Lemon 3. 088 850 51 52.

0: Er is raccoon bij NH. Dicht bij het vuur.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dat je maar voor het stemmen. Twee liedjes. Keuze A, Everything But A Girl met Missing. En keuze B, Fool's Garden met Lemon Tree.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Dat zijn ze zeker. De meeste stemmen, zo'n 80% kiest voor keuze A. Everything But The Girl hoor je bij NH. Dit is Missing.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise.
1: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
2: Jou.
1: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
7: Ik ben Sven uit Medemblik.
8: Ik ben Nico uit Alkmaar.
9: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
10: Ik ben Peter uit Haarlem.
11: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Amsterdamse restaurants krijgen voor het eerst in 10 jaar geen nieuwe Michelinster. De Amsterdamse restaurants De Juwelier en Daalder die raken een ster kwijt. Op meerdere plekken in Nederland ging vandaag geen luchtalarm af om 12 uur. In de veiligheidsregio Gooi-en-Vechtstreek ging het alarm 2 minuten later af, omdat 112-meldingen voorgaan en het was nogal druk op de meldkamer. En de bestuurder van een scootmobiel die is aan het begin van de middag overleden. Het gebeurde bij een botsing met een bus in Edam. Hoe dat zo mis kon gaan, dat wordt onderzocht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af. In Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
21: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.

0: Enrique Iglesias samen met Whitney Houston bij NH. Could I Have This Kiss Forever?
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat Loes vandaag bij ons op de verjaardagskalender. Loes is jarig vandaag. Zij is vandaag 77 jaar geworden. Nou, Loes uit Haarlem, hartstikke gefeliciteerd. Speciaal van jou vandaag. Het toetertje. Komt ie, Loes?
3: Van harte
0: gefeliciteerd. Zeker zijn we op de kalender 088 850 51 52 of

0: Taylor Swift bij NH. En als je dan fan bent van Taylor Swift, dan word je dus een Swifty. Of tenminste, zo word je genoemd, een Swifty. De fans zijn verdeeld over dit liedje. Moet je ook eerlijk zeggen, ik weet ook niet zo goed wat ik ervan vind. Het is dus nieuwe muziek, Taylor Swift met Patient Zero. Maar ook de fans, die hebben een beetje een soort links of een soort rechts. Er zit niemand tussenin. Je vindt het liedje leuk of vind je het niet leuk. Maar daarom laat het ook wel horen. Ja, het hoort erbij natuurlijk.
1: 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1983. Zo had je in het jaar het programma op tv Kijken door het Sleutelgat. Luister mee.
2: Dag mensen, jongens. Dag dames en heren. We beginnen deze middaguitzending van de schooltelevisie met de 5e aflevering van de serie Kijken door het Sleutelgat.
3: In het verhaal van Tjoepie stond de tijd stil. Het bleef warm. Het wilde maar geen winter worden.
0: Beetje zoals nu, hè? Het bleef warm, het wilde geen winter worden. Nou, neem je mee terug naar 5 oktober 1983. Als je toen de tijd de radio had aangezet, dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Het is een nummer 1 hit geworden. Best bijzonder, want in 1968 is het dus als sombere ballad geschreven door niemand minder dan Neil Diamond. Ja, dat werd dus niet de hit, maar deze wel een paar jaar later. Red, Red Wine, UB40, hoor je bijna.

0: En dus deze met I'm Out of Love bij NH. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Dat is zometeen met Barbara Mulder. Goedemiddag, dag Bar.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Mooi verhaal over het moederschap.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Ik ben David uit Smerp.
3: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
4: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 3:30 momenteel in Averhoorn, is 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een scootmobiel is in Edam vanmiddag in botsing gekomen met een bus. De bestuurder van de scootmobiel heeft dat niet overleefd. Ja, hoe dat mis kon gaan wordt nu onderzocht. Hulpverleners die hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De buschauffeur en 3 andere passagiers die bleven ongedeerd. Het ongeluk gebeurde tegen 12 op de Monnikerdammer Jaagweg. Meer dan 30 demonstranten van Extinction Rebellion zijn vandaag door de marechaussee op Schiphol aangehouden. Ze demonstreerden op de luchthaven vlakbij de chique lounge, waar mensen mogen verblijven die vaak vliegen. De demonstranten willen dat KLM het frequente flyerprogramma stopzet en iets doet aan de klimaatcrisis. De demonstranten zijn aangehouden voor huisvredebreuk. Ze zijn volgens een woordvoerder op vreedzame wijze naar de uitgang begeleid. Ze zijn met een bus weggebracht. Waarheen, dat is niet bekend. Op meerdere plekken in Nederland ging vandaag geen luchtalarm af om 12 uur. In de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek ging het alarm 2 minuten later af. Het was namelijk op 12 uur enorm druk, zegt een woordvoerder. En 112-meldingen gaan dan voor. Om het alarm af te laten gaan moet namelijk eerst nog handmatig op een knop worden gedrukt. Een 27-jarige Roemeen die verdacht wordt van het roven van de ketting van de 96-jarige Mieke uit Overveen. Die Roemeen is opgepakt in Duitsland. Nou, de beroving was begin juli en de kleinzoon van Mieke startte daarna met vrienden een zoektocht naar de verdachte. Oma Mieke wandelde die dag met haar rollator van de winkels naar huis. Ze werd gevolgd door 3 mannen. Eén van hen deed alsof hij haar wilde helpen, maar trok de ketting van haar hals. Nou, de kleinzoon en zijn vrienden verzamelden camerabeelden en drukten posters van de verdachte af. Dat leverde niets op, maar nu hebben ze toch een telefoontje gehad dat de verdachte in Duitsland is opgepakt. De ketting is helaas niet terecht. Laatste berichtje, cabaretière Esther van der Voort. Ja, die schreef het boek Mama is boos. Dat gaat dan over de chaos, twijfels en herkenbare momenten van het moederschap. En samen met het boek heeft ze ook een cabaretvoorstelling en ze trekt door Nederland. En daarin kijkt ze met humor naar haar leven als alleenstaande moeder van 4 kinderen. Ze was vanmiddag bij June en ze had wat mooie anekdotes over het moederschap.
7: Kijk, als moeder weet je natuurlijk dat je eigenlijk continu heb je het gevoel dat je tekort schiet,
8: ja.
7: Toch?
8: Ja.
7: Ik heb geleerd van een moeder aan het hockeyveld. Die zei ooit tegen mij, die heeft er dan 5. Mijn hemel.
8: Zelf.
7: Die zei, je moet ze liefdevol verwaarlozen. Dat is het wel echt. Kijk, weet je, je bent natuurlijk overal ziet je tekort. Je hebt weer de verkeerde cookies gehaald. Of voor het verkeerde kind de verkeerde schoen in een tas gedaan. Je weet precies hoe dat allemaal gaat. Maar je was er wel ook toen ze moest huilen.
6: Ah, kijk. Dus de moeder, waar zouden we zijn zonder een moederfiguur? Toch?
5: Is altijd zo, toch?
6: Ja.
5: Ja.
6: Ik was cabaretière Esther van der Voort. En ik denk dat dat een leuke voorstelling is. Mama is boos.
5: Ben je
6: ik ga
5: vaak
6: er
5: boos?
6: Naartoe.
5: Ben je vaak boos als mama?
6: Ja, ook wel.
5: Ja.
6: ja, soms wel. Ja. Dan voel je gewoon een beetje over... hoe zeg je dat?
5: Overvraagd. Oké.
6: Soms kan. Dan kom je terug van werk. En dan doe je de deur open een kiertje. En dan de kinderen dan meteen roepen... Mam!
5: Oh ja, dat je meteen
6: waar
5: aan
6: is
5: moet
6: mijn
5: staan.
6: Dit
5: dat
6: en
5: je
6: dat.
5: Wat moet doen.
6: Ja.
5: Ja, ja.
6: Maar goed, je moet er ook eigenlijk niet op ingaan. Al die vragen. De meeste vaders doen dat wat minder.
5: Dat is juist.
6: Daardoor krijgen ze minder vragen.
5: Dat is ook zo, ja.
6: Ja. Ja. Maar goed, meer nieuws in de app. Ik zit nu lekker rustig hier en op nanieuws.nl.
5: Het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het droog en zonnig, maar in het noorden van de provincie, met name in de Noordkop en op Texel, arriveert wat meer bewolking. Blijft overigens wel droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. En de temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden.

0: tinsel. Met Suddenly I See.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou zo meteen wat wil je liever horen. Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A. Donna Summer Love is in control. Keuze bij Bob Marley met The Wailers Tear It Up. Nou, kom maar door. Wat wil jij liever horen zometeen? Is dat die keuze A, Donna Summer met Love is in control? Of wordt het keuze B, Bob Marley met Stereo Dump? 088 850 51 52.

0: Meteen na 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag. Dat is zometeen met Patricia. Maar eerst is het tijd voor de uitslag.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, dankjewel voor het meestemmen. 2 liedjes. Keuze A, Donna Summer, Love is in Control. En keuze B, dan kies je voor Bob Marley met Steer It Up.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, de meerderheid hoor. Zo'n 85% kiest voor Bob Marley. Hoor je nu bij NH. Dit is Steer It Up.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
2: Dit is een uittip.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
6: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
7: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
8: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
9: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
10: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
11: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
12: Thuis in heel
13: Het is bijna 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Amsterdamse restaurants krijgen voor het eerst in 10 jaar geen nieuwe Michelinster. De Amsterdamse restaurants De Juwelier en Daalder raken een ster kwijt. De 32 activisten van Extinction Rebellion die vandaag demonstreerden op Schiphol, die zijn aangehouden en nu ook weer vrijgelaten. Ze protesteerden tegen mensen die heel frequent vliegen en het speciale programma dat KLM daarvoor heeft. En een bestuurder van een scootmobiel is aan het begin van de middag overleden bij een botsing met een bus. Dat gebeurde in Edam. Hoe het mis kon gaan, dat wordt onderzocht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen? Dat weet Jelmer, want die heeft de ANWB-verkeersinformatie voor zich. Ja, staan er al fiets?
16: Ja, er staat er eigenlijk eentje langer dan 5 minuten. En dat is de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en knooppunt Rottepolderplein. Je vertraging is 10 minuten.
12: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
17: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
18: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
19: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
18: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
21: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
21: Een initiatief van Pfizer.
23: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
24: Ja, kun je blijven staan?
25: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
26: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
23: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
27: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
28: En als je huur verandert?
27: Pas het zelf aan.
29: En als je gaat samenwonen?
27: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: allemaal en fijn dat jullie weer luisteren naar Vandaag de Dag op deze zonnige maandagmiddag. Het is 5 oktober en Jelmer zit aan mijn zijde. Goedemiddag, Jelmer.
1: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag.
0: Fijn dat het toch weer gelukt is om hier te komen.
1: Nou, dat was allemaal op het nippertje. Ik had wel een maandag der maandagen. Weet
0: Vertel.
1: Je wel, zo'n maandag dat het allemaal niet gaat?
0: Ja, dat heb ik ook wel eens,
1: nou, vanmorgen kwam ik erachter, dat is een beetje, dat doet me pijn in het hart, dat er het een en ander is ingebrand in mijn aanrecht.
0: Ja? Ingebrand?
1: Ja, want we hebben het laten rappen, dus dan doe je er een soort folietje over.
0: Ja, dat is heel kwetsbaar.
1: Dat is heel kwetsbaar. En nu hadden we een beetje vochtig geworden vaatwastabletten erop gelegd. Maar dat is dus helemaal in het aanrecht gebrand. Nou, dat doet pijn aan het hartje.
0: En dat kost ook heel veel centjes.
1: Ja, het kost ook heel veel centjes als je het laat repareren. Dat gaan we nog even zien. En toen fietste ik naar het station en toen reed er natuurlijk weer niks.
0: Nee.
1: En toen had ik jou opgebeld. Ik zeg, wil jij mij redden?
0: En natuurlijk wilde ik dat wel zijn.
1: Ja, toen was
0: maar ja, ik snap het, dan heb je geen lekker begin van de week.
1: Nee, het was een beetje treurig.
0: Ja, zeker. Ja. Hoe is dat bij Barbara, vraag ik me af.
2: Ik ging ook in gezwinde spoed naar Amsterdam Centraal vanuit de Pijp in Amsterdam. En toen kwam ik hetzelfde tegen. Dat ik moest toen weer terug met de metro, want de treinen vertrokken dit keer wel vanuit Zuid naar Hilversum.
0: Oh!
2: Nou ja, goed, het zijn kleine dingen.
0: Ja, maar toch kleine ergernissen.
2: Ze passen een beetje bij het maandaggevoel.
0: Ja, absoluut.
1: En jij dan? Heb jij wel een maandag waar je op kan bouwen?
0: Nou, ik had geen grote rampen of tegenspoed. Maar ik had wel in die zin een beetje tegenzin. Dat ik dacht, het is nog zulk mooi weer.
1: Ja.
0: Ik zou ook nog wel een dagje op de tuin kunnen zitten of zo.
1: Ja.
0: Want het zijn echt de laatste mooie dagen. Dus ik kreeg meestal zo'n gevoel, ken je dat van, oh, eigenlijk moet ik nu de hele dag buiten zijn en wandelen.
1: Een beetje zonpaniek. Ja,
0: een soort FOMO-zonnestress-achtig had ik. Maar ik wil helemaal niet klagen, want verder ging het allemaal uitermate goed. Heb ik lekker met mijn hondje gewandeld in de zon. En kan ik dus weer met de auto naar het werk. Hij is niet gemaakt, maar wel gerepareerd. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Dat is een drama.
2: Dat was ook bij de maandag.
0: Ja, dat was zeker bij de maandag.
2: Wel betalen?
0: Dus, wel betalen, pannenkoek. Nee hoor, nee, onze garageman heeft ons gelukkig heel erg gematst. Maar het vervelende is, er zit dus nog wel wat aan te komen. Dus dat hangt wel als een soort maandaggevoel de hele week boven mijn hoofd eigenlijk.
1: Maar verder zijn we wel blij dat we hier weer zijn.
0: Verder mogen we gelukkig weer lekker hier zijn.
1: Ja,
0: en kunnen we allemaal leuke dingen gaan doen. En we gaan ook leuke dingen doen, want we gaan sowieso het spel spelen. Dat is sowieso alweer leuk. Koeltasje weggeven.
1: Ja.
0: Oh, het gaat nu wel echt een beetje erom spannen of je die dan nog kan gebruiken. Want het is nog tot en met woensdag mooi weer, volgens mij.
1: Ja, maar ja, kijk, als je nou je kachel gewoon heel erg hoog zet en je zet het koeltasje ernaast, dan heb je weer het idee dat het zin heeft.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Daar heb jij weer gelijk in. Nou ja, dus we spelen gewoon het spel zoals we dat van plan waren. En straks dan gaan we even bellen met de baas van het Hartmuseum. Dat is in Amsterdam. Daar hebben ze echt een waanzinnig mooie tentoonstelling. En die is van een kunstenaar die we allemaal kennen, denk ik. En ik vind hem in elk geval heel graag gaan zien. Nou, wie daar dan hangt, of althans, wiens werk daar hangt, de kunstenaar zelf is er niet.
1: Rembrandt komt niet langs. Dat vind ik jammer.
0: Super jammer, gemiste kans. Maar toch een leuke tentoonstelling. Allemaal naar het Hartmuseum, mensen. En straks hoor je dan wie daar dan aan het komt.
2: Het Hart
0: is. Ja, zo is het.

0: uit Volendam. Mooi hè, Missing You.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, ik zei het net al, in het Hartmuseum in Amsterdam... daar zijn sinds dit weekend tientallen werken te zien... van een bekende kunstenaar uit Frankrijk. Het is Henri Matisse, die samen met Picasso wordt gezien... als toch wel een van de meest vernieuwende kunstenaars... van de moderne tijd. Nou, wat er dan allemaal in het museum te zien is... dat gaan we horen van de directeur Annabel Bernie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, afgelopen weekend was die tentoonstelling voor het eerst te zien voor het publiek. Ik was zo benieuwd, was het al gelijk druk en liep het meteen storm?
3: Het was ontzettend gezellig druk in het museum en heel levendig. We hadden ook op voorhand al een aantal kaarten verkocht. En er rijdt een trammetje in Amsterdam. En dat is natuurlijk ook altijd heel gezellig.
0: Ja, dat had ik ook gezien.
3: Veel mensen hebben het gezien. Ja. En dat trekt natuurlijk leuke bezoekersaantallen naar het museum toe.
0: Ja, ja, want het is ook een geliefde kunstenaar, denk ik. Heel bekend bij heel veel mensen. Misschien door de collages die we van hem kennen. Maar ook door ander werk. Hoe zou je hem omschrijven als kunstenaar?
3: Het is een hele bijzondere man. Hij heeft natuurlijk pas zijn schildercarrière opgepakt toen hij 30 was. Nadat hij zijn rechtenstudie toch aan de wilgen had gehangen. En hij is toen uiteindelijk heel wild en kleurrijk gaan schilderen. En daar is hij het meest bekend om geworden. Omdat hij een van de fauvisten was die op een hele belangrijke kunsttentoonstelling in 1906... een radicaal ander kleurverbruik liet zien die zo disruptief was... wat zo verrassend was voor iedereen... dat hij meteen in de belangstelling stond. En dat is zijn hele carrière zo gebleven.
0: Ja, en werd hij toen ook wel een beetje daarom verguisd? Waren er ook mensen die zeiden van... jeetje, wat is dit voor een wilde man?
3: Voor Matisse bepaald vorm, wordt de vorm bepaald door kleur. En hij nam het ook niet zo nauw met de kleuren. Hij vond dat kleur eigenlijk bepaalt wat er gezegd wordt. Dus het waren groene neuzen, blauwe oren. En dat was voor mensen iets heel nieuws. En daar werd heel veel over gesproken, inderdaad.
0: Ja, en nou hebben jullie deze tentoonstelling kunnen maken... doordat jullie samenwerken met het Centre Pompidou in Parijs. Hebben zij zoveel werk van Matisse?
3: Ja, maar het Centre Pompidou is een hele fijne samenwerkingspartner. Zij hebben een heel groot oeuvre van Matisse. Heel veel werken bij elkaar. En het is ook een van de meest complete collecties. Want hij heeft in zijn leven wel 8 verschillende stromingen heeft hij aan het roer gestaan. En zij hebben uit al die verschillende stromingen... waaronder die knipsels waar hij mee bekend is... maar ook het fauvisme wat ik net noemde... maar ook een hele abstracte periode heeft hij doorgemaakt. Daarvan hebben ze allemaal werken in de collectie. En daarom kunnen we een hele mooie doorsnede... en overzicht van zijn werk laten zien. En dat is best bijzonder.
0: Ja, zeker ja. En wat zou jij het zelf het topstuk noemen?
3: Ja, we hebben natuurlijk een heel mooi werk wat hij in 1940 heeft gemaakt. Dat heet La Blouse Roumaine, de Roemeense blouse. En dat kennen we eigenlijk allemaal wel. Dat is een witte blouse met borduursels erop.
0: Oh ja.
3: En die borduursels hebben allerlei patroontjes. En de achtergrond van dat portret wat hij daar schildert is rood en de rok is blauw. En omdat hij dat in 1940 schilderde, is het zijn topstuk geworden... omdat

0: veel samengewerkt met kunstenaars. En daar heeft hij ook heel veel inspiratie uit geput. Zoals Picasso, maar ook Bechstein. En alle andere Duitse expressionisten. En die zijn dan te zien als tijdgenoten. En er is één heel belangrijk schilderij van Matisse, waarop hij een doorkijkje uit een raam heeft geschilderd. Waarbij het doorkijkje helemaal zwart is. Mm. En dat heeft na zijn dood, 12 jaar na zijn dood in 1966 in Amerika op een tentoonstelling, heel veel Amerikaanse kunstenaars geïnspireerd. En die werken die hebben we ook in het museum hangen. En dat gaat dan om werken van Mark Rothko en Ellsworth Kelly. En die echte grote Amerikaanse abstracte kunstenaars. En dat maakt dus dat de tentoonstelling een heel mooi overzicht is van inspiratiebronnen en geïnspireerde door Matisse. Ja. Te midden van zijn eigen werk.
1: Oké, nou dat is mooi. Jullie laten soms ook wel eens foto's zien, bijvoorbeeld uit het atelier. Hebben jullie dat nu ook weer?
0: Ja, zeker. Je ziet Matisse in zijn atelier, maar we hebben ook een foto met zijn vrouw en zijn dochter erop in de studio. Waar zijn dochter was met name een van zijn grote inspiratiebronnen. En zo vertellen we het verhaal van Matisse niet alleen aan de hand van zijn schilderijen, maar ook aan de hand van de tijdlijn. Nou, want hij verhuisde in 1917 naar Nice. En daar leerde hij weer heel ander licht kennen. Dus dan worden de schilderijen heel vrolijk en heel levendig van. En daar zijn ook foto's van dat hij in Nice is. Dus we kunnen een vrij compleet verhaal vertellen.
1: Nou, leuk. Nou, te zien dus in het Hartmuseum. Dankjewel, Annabel, dat je even bij ons daarover wilde vertellen.
0: Graag gedaan.
1: Ja, en die tentoonstelling die is dus te zien vanaf nu in het Hartmuseum. Dat is in Amsterdam natuurlijk. Chez Matisse, zo heet die expositie. Te zien tot en met 14 februari. En als je zegt, ik wil er wel heen, maar ik wil zeker weten dat ik dan ook een plekje heb, want ze werken weer met tijdsloten. Kijk dan even op de website van het Hartmuseum. En Hart is met H apostrof art.

0: Your Tears, je hoorde The Weeknd. En straks dan kun je met ons meepraten over sterrenkoks. Want het is de dag van de Michelinsterren. Die zijn weer uitgereikt. Ik geloof dat Amsterdam er niet één nieuwe bij heeft.
1: Nee.
0: En dat,
1: dat klopt. Ja. Maar 7 restaurants hebben hun eerste ster gekregen.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Niet allemaal in Noord-Holland natuurlijk, nee, moet ik erbij zeggen. Landelijk gezien.
0: Landelijk. Nou, gefeliciteerd daarmee. En wij gaan die sterren ook uitdelen, maar dan voor de mensen thuis. Want wij vragen vandaag, wie is bij jou de sterrenkok in huis? Ben je zelf een ster in de keuken? En wat is dan jouw beste gerecht? Of heb je een man, vrouw, kind of misschien wel buurman die regelmatig lekker kookt? Dat horen we ook graag.
1: 088 850 51 52.
0: Dan spreken we jou na het nieuws van 4:30 met onze sterrennieuwslezer Barbara Bulder.
2: Ja, ik kan beter nieuws lezen dan koken, denk ik.
0: Oh, echt? Ben je niet zo ster in de keuken?
2: Nou, ik heb er niet zo vaak tijd voor.
0: Nee, dat heb ik ook. Ja, maar ik kan het denk ik heel goed.
2: Ja, ik ben natuurlijk heel goed.
0: Ja, eigenlijk zijn wij supergoed. Maar we doen het nooit. Maar
2: in het weekend probeer ik de laatste tijd wel eens vaker te koken.
0: Oh, wat goed.
2: Straks later meer erover misschien.
0: Ja, zeker. Maar wat zit er in het nieuws van 4:30?
2: In het nieuws, er werd vandaag geprotesteerd op Schiphol.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Ik ben Anna uit Permanent.
12: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
13: Ik ben Bas uit Hilversum.
14: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
15: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:55. In Bergen is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een scootmobiel is in Edam in botsing gekomen met een bus. En de bestuurder van de scootmobiel heeft dat niet overleefd. Hoe dat mis kon gaan, dat wordt onderzocht. Het gebeurde vanmiddag. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren. Maar hulp mocht niet meer baten. De buschauffeur en 3 passagiers die bleven ongedeerd. Het gebeurde tegen 12 op de Monnikerdammer Jaagweg. Meer dan 30 demonstranten van Extinction Rebellion zijn vanmiddag door de marechaussee op Schiphol aangehouden. Inmiddels zijn ze weer vrijgelaten. Ze demonstreerden vlakbij een chique lounge waar mensen mogen verblijven die heel vaak vliegen. Ja, de demonstranten willen dat KLM een speciaal programma voor die mensen die vaak vliegen stopzet en ook iets echt doet aan de klimaatcrisis. Demonstranten werden aangehouden voor huisvredebreuk. Op meerdere plekken in Nederland ging vandaag geen luchtalarm af om 12 uur. In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ging het alarm 2 minuten later af. Ja, op die regionale meldkamer van de Gooi- en Vechtstreek was het namelijk om 12 uur heel erg druk, zegt een woordvoerder. En 112-meldingen gaan dan voor. Om het alarm af te laten gaan moet namelijk nog handmatig op een knop worden gedrukt.
0: Oh.
2: En dat gebeurde dus iets later.
0: Ik dacht dat het allemaal automatisch was. Dan vind ik het wel knap dat het altijd eigenlijk goed gaat. Dat al precies om 12 uur in het hele land door iedereen op het knopje wordt gedrukt op de juiste tijd.
2: Ja, een mens kan meer dan je denkt.
0: Zeker, ja. En anders wordt het een soepzooitje.
2: Zo is het ook.
0: Ja.
2: Dan ander nieuws. Een 27-jarige Roemeen die verdacht wordt van het roven van de ketting van de 96-jarige Mieke uit Overveen. Die is opgepakt in Duitsland. De beroving was in de zomer. De kleinzoon van Mieke die startte meteen met vrienden een zoektocht naar de verdachte. Oma Mieke die wandelde die dag met haar rollator van de winkel naar huis. Ze werd gevolgd door drie mannen. Een van hen deed alsof hij haar wilde helpen, maar trok de ketting van haar hals. Nou, de drie vrienden en kleinzonen verzamelden camerabeelden en drukten zelfs posters van de verdachte af. Dat leverde eigenlijk niet echt iets op. Maar nu hebben ze toch een telefoontje ineens gehad dat de verdachte is opgepakt in Duitsland. En later meer daarover, toch?
0: Zeker, we gaan even bellen met een van de jongens.
2: Nou, dat later. En we hebben hier nog een laatste berichtje. Cabaretière Esther van der Voort die schreef het boek Mama is boos. Over de chaos, twijfels en herkenbare momenten van het ouderschap. Ze heeft ook een gelijknamige cabaretvoorstelling. En ze was bij June te gast. Ze vertelde allerlei anekdotes over het moederschap.
12: Kijk, als moeder weet je natuurlijk dat je eigenlijk continu heb je het gevoel dat je tekort schiet, toch?
2: Ja.
12: Ik heb geleerd van een moeder aan het hockeyveld. Die zei ooit tegen mij, die heeft er dan 5. Mijn hemel.
2: Zo.
12: Die zei, je moet ze liefdevol verwaarlozen. Dat is het wel echt. Kijk, weet je, je bent natuurlijk overal schiet je tekort. Je hebt weer de verkeerde cookies gehaald. Of voor het verkeerde kind de verkeerde schoen in een tas gedaan. Je weet precies hoe dat allemaal gaat. Maar je was er wel ook, toen ze moest huilen.
2: Ja, onthoud het. Eigenlijk een bericht aan alle kinderen.
0: Ja, precies. Een beetje lief doen.
2: Ja, zo is dat. Ja, dat boek heet dus Mama is boos en die voorstelling. En dat is wel een leuke voorstelling, denk ik.
0: Zeker, met heel veel praktische tips ook voor jou, Bart.
2: Ja, ik vind het goed als het nog tijd komt.
0: Ga je met je dochter?
2: dat zou misschien wel, wel goed zijn.
0: Waarom niet?
2: Dan kan ziet het een beetje vanuit het perspectief van
0: een keer,
2: Maritière.
0: Ja.
2: De moeders. Nou, wellicht. Meer nieuws in ieder geval in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Wij gaan door met het weer. Dat krijgen we van Jan Visser.
13: Vanmiddag is het droog en zonnig, maar in het noorden van de provincie, met name in de Noordkop en op Texel, arriveert wat meer bewolking. Blijft overigens wel droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn en de temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden. Morgen, dinsdag, is er meer bewolking aanwezig, maar het blijft in de ochtend wel droog. Later op de middag zou er in het noorden van de provincie wat lichte regen kunnen vallen. Temperatuur morgen overigens nog 19 tot 20 graden.
0: En hoe het gaat op de weg, dat weet je al maar.
1: Zeker, er staan 7 files. 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten, dus die noem ik. De eerste, de A7, Heerenveen, richting Hoorn. Tussen Breesland-Dijk en Den Oever, 13 minuten vertraging. En 17 minuten vertraging op de N247, Amsterdam, richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland-Noord.

0: Records hoorde je van FR David. Je luistert naar NH Vandaag de Dag. We gaan het hebben over lekker eten.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, want het is vandaag namelijk de dag van de Michelinsterrenregen. De Michelinsterren zijn vanmiddag weer uitgereikt.
2: Zeker.
0: En sommige zijn afgenomen. Dat kun je ook gebeuren.
2: Oh, dat is lullig, hè?
0: Ja, dat is echt extreem.
2: Nou, maar
0: lullig.
2: Ik denk soms ook, misschien wel.
0: Het kan een zegen zijn.
2: Ja, precies. Niet alle restaurants zijn blij met de Michelinster.
0: Nee. Ron Blauw heeft ze een paar keer teruggegeven. Ja. Zo van, jongens, ik wil gewoon vrij zijn om te koken wat ik wil koken. En niet om te voldoen aan al die regeltjes.
2: Ja, precies.
0: Ja. Dus misschien zijn sommige restaurants wel heel blij. Dat zou best kunnen, dat ze hem kwijt zijn geraakt. Maar wij vragen vandaag aan jullie. Hoe is dat bij jou thuis? Wie is bij jou de ster in de keuken? Kun je zelf goed koken? Of heb je misschien een man, vrouw, kind, vader, moeder, buurman, weet ik veel wat, die heerlijk kookt en waar jij lekker van mee kan genieten? En als je zelf die chef bent, die sterrenchef, wat is dan jouw signature dish? Dat is de vraag. Je kunt meepraten.
2: Via 088 850 51 52. Saskia die heeft dat al gedaan. Die zegt namelijk, mijn man die kan met 3 ingrediënten uit de koelkast ineens iets maken waarvan ik denk, hoe doet hij dit?
0: Ja.
2: En Patrick die stuurt, mijn vrouw krijgt van mij 3 Michelinsterren. Zo, vooral voor haar lasagne. Daarvoor mag je me 's nachts wakker maken.
0: Oh, wat een goeie. Nou, laat van je horen, zou ik zeggen. Praat lekker mee. Dan gaan wij intussen even kletsen met tv-kok Hugo Kennis. Want die heeft vast wel wat goede tips voor de thuischefs. Hugo, goedemiddag. Ja, gemakkelijk zelf thuis een sterrenmaaltijd leveren. Is dat eigenlijk wel haalbaar?
3: Ja, maar wat is een sterrenmaaltijd, hè? Dat is een beetje, dat is eigenlijk de vraag. Want de klassieke gerechten, wat vroeger met de ster beloond werd, dat zijn niet de sterrengerechten die in de moderne keuken spelen.
0: Nee.
3: Dus juist wat nu sterwaardig is, tenminste laten we even in de moderne keuken spreken, die de laatste jaren sterren bij hebben gekregen. Ja, dat zijn toch meer de kleinere, purere gerechtjes waar veel aandacht aan komt.
0: Mm.
3: Dus sterrenzaken waar een heel mooi stukje geblakerde spitskool met een perfect anchovieskrempje en een crunch van chili is al sterwaardig. Dat hoeft niet meer meteen een hele complexe, klassieke toenado in de lever en alles op en eraan te zijn.
0: Ja, dat is goed nieuws eigenlijk, denk ik, voor de thuiskoks. Want dat is nog wel te doen, denk ik. En als jij dan zelf een avond hebt dat je denkt, nou, ik wil echt eens even goed uitpakken, want er komen mensen die dat hebben verdiend. Wat is dan bijvoorbeeld iets wat jij op tafel zou zetten wat misschien ook haalbaar is voor de door de weekse thuiskok?
3: Nou, wat leuk is om te doen en goed haalbaar is door kleinere, meerdere, maar kleinere gerechtjes te maken, maar daar wel veel aandacht aan geven. Dus wat ik vaak doe is een klein pasta deegje zetten, wat super eenvoudig is. We hebben het over bloem en 2 eieren in winter. Rol je pasta gewoon mooi dun uit en dan doe ik gewoon 2 of 1 zelfs mooi gevulde ravioli.
0: Hmm.
3: Pak wat ricotta, wat citroenzest, een klein beetje verse salie. Doe dat in die ravioli. En laat lekker een klassieke salieboterburner zetten. Dus brand boter een beetje aan, dat het lichtbruin wordt met salieblaadjes.
0: Oh.
3: Top met 1 mooi filetje zuivere anchovies. En een klein beetje parmezaan. En op een mooi, wat groter bord, zo'n mooi strak anchovisje erop legt. Een paar gekante blaadjes salie en wat parmezaan. Dan lijkt het sterrenzaak. Maar het is natuurlijk gewoon een ouderwets klassiek gerechtje wat je even oplift naar een klein voorgerechtje.
2: Oh, en als we dan eens een stap nog daarvoor gaan, want ik heb wel eens, als ik dan een keer wil koken, wat ik al niet zo graag doe, en ik zet alle ingrediënten op een lijstje, krijg ik een soort van ingrediëntenstress. Hoe ga je ermee om dat je een beetje wel alles krijgt, maar er ook weer niet te ingewikkeld maakt en niet, zeg maar, langs 6 supermarkten moet rijden voordat je eindelijk alles een keer hebt?
3: Ja, maar daarom moet je het andersom doen. Je moet, dat zeg ik als deze tv-chef nu echt, gooi ik mijn eigen ruit in. Maar je moet niet altijd recepten lezen. Je leest een recept van Lies van Hugo Kennis, weet je wel. Gewoon lekker online, leuk.
0: Ja.
3: En dan pak je een gerechtje, maar dan pak je daar gewoon een fragment uit. Dan ga je van 1 gerechtje perfect oppimpen. Ga naar de visboer, zie daar een paar goede kokkieën liggen. Nou, 1 kokkie is al een tussengerecht.
0: Oh, ja.
3: Bak die mooi in roomboter. Doe er een klein beetje, koop een bloemkool, pureer die met wat safraan bouillon. dat die mooi oranje is. Eén gebakken kokkie erop. Nou. Met een mooi takje. Je hebt weer een gang. En dan, als je dat gewoon doet, en je doet gewoon dat 4-5 keer, dan ben jij sterwaardig bezig, hoor, jongens.
0: Wat goed, Hugo.
2: Ik ga alle recepten weggooien.
0: Nou, ik krijg wel echt heel veel zin om dit te doen, wat jij zegt. Ja. Omdat het eigenlijk vrij overzichtelijk klinkt. Want ik vind het inderdaad heel lastig als je zo'n ingrediëntenlijst hebt waar je al helemaal duizelig van wordt en niet eens weet wat het precies allemaal is. Maar dit klinkt als echt goed te doen. Simpel houden.
3: Klein, houd het overzichtelijk. Nou. En ga gewoon, als je zo'n avond voorbereidt, dan snij je al je krijtjes en dingetjes, doe je van tevoren in bakjes. En dan doe je bij gerechtje 1, zit je op al die bakjes 1. En dan een torentje met bakjes 2, bakjes 3, bakjes 4, bakjes 5 in je koelkast. Zet je mise en place perfect is. Ja. Dan kan je het stress loslaten, pakken. Godvergeten, goed glas wijn erbij.
0: Oeh, dat is sowieso belangrijk, ja.
2: Lekker.
3: Zodat je zelf ook je stress hebt. En zorg altijd voor goed brood op tafel. Begin gewoon met een goed brood. Koop dat gewoon, ga je niet zelf bakken, rot op. Gewoon een goed broodje kopen en dan maak je een lekkere luchtige miso-boter bij. Dus meteen, iedereen is dan helemaal onder de indruk. Maar het is gewoon een kwakkenlepel miso bij een half vak boter in een mixer. En laat luchtig kloppen. Als je dat op een mooi bordje doet met wat vleekjes maldon erop in, zet dat op tafel. Nou. Met een goede fles wijn daarnaast. Dan heb je je gast al binnen. En dan ga je rustig die gang
0: bezaken. En dan ga je nog eventjes die kokkie op die puree. En dan gooi je nog even die ravioli erin. Ik vind het een top idee. En dan halen we voor toetje, vind ik, mogen we best gewoon zo'n kant-en-klare ijstaart of zo halen, toch? Of ben ik nou aan het vloeken in de kerk?
3: Nou, nu ga je wel eens te ver. Nee, maar maak dan. Nee, maar als je dan toch echt, want dat is ook weer sterwaardig, dan zeg ik toekijpen naar klassieke kleine dingen. Pak even mijn madeleine deegrecept, staat makkelijk online. Die kun je een dag van tevoren maken. Dat is gewoon een vloeibaar beslag in de spuitzak. Die pijp je als de gasten al klaar zijn met eten, want die moet je altijd alle minuten 7 minuutjes afbakken, in een madeleine vormpje. Klop die op het bordje. Doe daar een simpele eiersabillon bij met wat witte wijn. Oh. En je weet niet wat je meemaakt. Dan heb je echt gewoon, dat is ook een stipzaak gebeurd.
0: Ja, oké.
3: Nou,
0: laat de kerstdagen maar komen, Hugo. We gaan even kijken bij jou op de site. Dank je wel dat je bij ons in de uitzending wilde zijn. We zitten hier helemaal liekebaardig, lekker lezend te dromen van...
3: Ja, gaan we doen.
0: Nee, geen kant-en-klare ijstaart. Beloofd. Beloofd.
3: Oké.
0: Dank je wel.
3: Hoi.
0: Wat heerlijk dit. Je hoorde Hugo Kennis en al die informatie staat allemaal op zijn site. Gewoon kunnen we denk ik wel terugvinden.
2: Absoluut. HugoKennis.nl, gok ik.
0: Zo is het. En als jij ook nog een steentje bij wilt dragen aan dit heerlijke menu wat we net te horen hebben gekregen, dan horen we dat natuurlijk graag. Misschien kun jij het wel nog simpeler maken en ook minstens zo lekker. Je kunt reageren op 088 850 51 52.

0: Lenny Kravitz bij NH. It ain't over till it's over. En wij praten hier in Vandaag de Dag nog even over lekker eten. En die receptjes van Hugo Kennis, nou, die hebben me even helemaal wakker geschud gewoon. Ik weet gewoon echt wat ik binnenkort... Ja. Als er iemand komt te eten, krijgt hij dat allemaal.
1: Nou, ik zag je al opeens wegrennen. Ja. Gaat die vrouw natuurlijk, die rent gewoon naar de keuken. Om alvast wat te beginnen.
0: Ja, maar het leek me echt heel lekker allemaal. En relatief makkelijk. Met niet heel veel gekke ingrediënten.
1: Nee,
0: dat is wat mij altijd weerhoudt.
1: Ja.
0: Dus, nou, grote dank daarvoor. En wij zijn natuurlijk ook op zoek naar de sterrenkoks onder onze luisteraars. Heb jij er eentje thuis zitten? Of ben je zelf een sterrenkok in je eigen keuken? En wat is dan jouw beste gerecht? Wat je eigenlijk het liefste maakt als er bijvoorbeeld mensen komen eten? Willen we graag horen. Christian die appt ons, mijn schoondochter is een sterrenkok. En ze is hoogzwanger, dus die gaat binnenkort natuurlijk met zwangerschapsverlof.
1: Oh, kan ze veel koken?
0: Ja. Ja, dan kan ze ook veel koken. Ja, of ze is juist even er tussenuit.
1: De tussenuit.
0: Dat is het zelf gaan doen.
1: Dennis die zegt, ik zelf natuurlijk, mijn specialiteit is pasta pesto. Heel ingewikkeld is het niet, maar ik serveer het wel alsof ik in een sterrenrestaurant werk. En dan appt Marieke, en ik denk eigenlijk dat Marieke mijn man is, maar dan de naam Marieke gebruikt. Die schrijft namelijk mijn vriend. Hij kan echt koken, maar het nadeel is dat hij daarna de hele keuken achterlaat alsof er een bom is ontploft.
0: Doe jij dat?
1: Nou, dat zegt Mark altijd. Die zegt dan altijd, oh ja, dan heb je gekookt, maar dan kan ik vervolgens een uur aan de slag om alles te boenen en te poetsen.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat hoort dan bij het taakje van de dankbare eter.
1: Ja, en daarna zegt hij heel stoer, bij mij is dat niet. Bij mij, ik doe het gewoon allemaal tegelijkertijd.
0: Ja, maar hij laat de afwasblokjes op de aanrecht liggen, dus die kun je vanaf nu altijd tegen hem heen gooien. Goed, ja, nee, ik heb thuis ook een sterrenchef zitten. Die kan ook heerlijk koken, mijn Frans.
1: Dus dat fijn. Weet je het ook altijd te verzinnen?
0: Nou, heel soms hebben we dan allebei geen inspiratie. Soms is het ook wel, kijk, zoals nu hebben we bijvoorbeeld heel veel groenten in de koelkast liggen. Van de tuin ook. Dus we hebben spruitjes en sla en tomaten. En weten bijna niet meer wat we ermee moeten. Dus dan, dat vind ik wel eens lastig. En hij kan dan altijd wel iets lekkers daarmee verzinnen.
1: Een soort groenteratatouille, toch?
0: Oh, een bon idee. Ja, de jamais.
1: Ja, joh.
0: Hey, Gerrit, die hebt ook nog een lekker en simpel gerecht. Orange chicken met eiernoedels. Kan niet mislukken. Klinkt goed.
1: Oeh, heerlijk. En Yvonne die belde ook. Hallo
0: Goedemiddag.
1: Yvonne.
2: Hallo.
0: Hallo, vertel het eens. Hoe is de situatie bij jou? Ben jij de ster of heb je een ster in de keuken?
2: Ik heb een ster in de keuken.
0: Oeh, lucky lucky.
2: 36 jaar geleden werd onze zoon geboren. En toen hebben wij de rollen omgedraaid.
1: Oh.
2: Piet werd huisman. En ik bleef werken.
0: Ah.
2: En dat hebben we nooit meer veranderd.
0: Oh, wel in die tijd wel modern en vooruitstrevend, toch?
2: Ja.
0: Tegenwoordig komt dat veel vaker voor. Maar hoe werd daarop gereageerd door de omgeving?
2: Nou, eigenlijk heel normaal.
0: Ja.
2: Nou, en eigenlijk zei iedereen zo. Ik keek naar Piet en zeg zo. Dat.
0: Ja, die dachten ook wel van, nou Yvonne, dat heb je eigenlijk best wel goed voor elkaar misschien.
2: Maar goed, niet om het een of ander. Piet kwam uit een gezin van 6 jongens.
0: Ja.
2: Traditioneel. Mm. En die heeft zichzelf ontwikkeld tot een geweldige kok.
0: Oh.
1: Wat heerlijk.
2: Hij doet alles.
0: Ja, maar wat voor soort dingen maakt hij dan?
2: Indisch.
0: Oh, lekker.
2: Italiaans. Gewone stampotten. Heerlijke wintergerechten. Hasje, goulash, de hele boel.
1: Oh, ik ben gek op Piet.
0: Lekker zeg.
1: Dat klinkt als een heerlijk type, die Piet, hè?
2: Ik ook.
0: Ja. Piet mag blijven, dat is duidelijk in voor. Leuk, nou, doe hem de hartelijke groeten. Wat staat er vanavond op het sterrenmenu?
2: Nou, heel simpel. Aardappeltjes met spessieboontjes.
0: Oh, nou, maar lekker. Dat kan zo lekker zijn als het goed gemaakt is.
2: Precies.
0: Nou, heerlijk. Geniet ervan, Yvonne. Doe de hartelijke groeten aan Piet. En als je eens een keer te veel wil maken, dan komen we wel wat halen.
1: Ja?
0: Hey,
1: door.
0: Fijne middag. Hoi, hoi. Hey, tot slot, na Yvonne nog één leuke reactie van Jelle. Ik kan heel goed Chinees halen. Dus hij is zeg maar zijn eigen chef-ophaal-bezorgdienst.
1: En dat is ook heel erg
0: belangrijk. En dat is ook prima.
1: Zo is het.

0: Big bij NH Romeo, hoorde je. Het is bijna 5 uur. Straks na het nieuws het bijzondere verhaal van oma Mieke. Je hoorde er al even iets over bij Barbara. Maar wij spreken een van de jongens. Die heeft geholpen om de dader op te sporen van die laffe overval, waarbij de 96-jarige Mieke haar halsketting kwijtraakte.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Ja, hallo, even wakker worden.
5: Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou.
4: Voor jou, voor jou.
5: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
6: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
8: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
9: Ik ben Tom. Ik woon in Oostzaan aan het mooie Twisken.
10: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
11: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
12: Ik ben Erik en ik kom uit Horen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Amsterdam gaat een proef doen met een maximumsnelheid van 20 km per uur voor fietsers. De proef wordt uitgevoerd op een uitdagende plek, namelijk op het drukke fietspad aan de Amstelveenseweg. Grote zorg in de wijk in Alkmaar, waar gisteravond een huis werd beschoten. Om het huis heen lagen ook kinderen te slapen. En de activisten van Extinction Rebellion die vandaag demonstreerden op Schiphol, die zijn weer vrijgelaten. Ze protesteerden tegen de mensen die heel frequent vliegen en het speciale programma dat KLM voor hen heeft. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan, als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de files met Jelmer.
16: Sorry. Ja, ik was er bijna niet. Oh. Ik was er nog even niet klaar voor.
0: Oh. Maar ik Wat moeten we nu doen om het goed te krijgen?
16: Nou, ik moet even mijn paginaatje refreshen.
0: Ik heb een bedje voor je gestart.
16: Ja. Oh, sorry hoor.
0: Bedjes gespreid.
16: Bedjes gespreid. Er staan 10 files, ik noem even die met een bijzondere oorzaak. Of de langste, de eerste, de N9, dat is Den Helder richting Alkmaar. Tussen Den Helder en het Zand is een ongeluk gebeurd. 6 minuten vertraging en dan de N247. En de laatste alweer Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 in Broek in Waterland-Noord. 16 minuten vertraging.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
19: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
21: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
22: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
23: Zeker weten.
22: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
26: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
27: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
26: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
28: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
29: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
30: Vandaag de dag.
31: Met Patricia Navel.

0: Pilots met Magic. Het is bijna 10 minuten over 5. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, Jelmer en ik zitten hier tot een uur of 7 vanavond. En Barbara die blijft er ook nog een hele tijd bij, natuurlijk. Voor de gezelligheid en voor het nieuws. En,
2: Barbara blijft tot morgenochtend.
0: Heb je dat gehoord, Bar?
3: Pardon.
0: Had je wel een slaapzak mee? Of?
3: Ik vind het niet leuk dat jullie benaderen
0: nee.
3: Hoe lang mijn dag is.
0: Oké, okay.
2: Ik
0: ben bijna klaar.
3: Oké. Okay.
0: Goed, nou, wij zitten nu vanochtend tot een uur of 7. En in die tijd gaan we nog allemaal leuke dingen doen. En ook interessante dingen doen. Jelmer, daar heb jij een lijstje van.
2: Zeker. We krijgen straks het sportnieuws en dat gaat vandaag over AZ. Die staan in de spotlight en we gaan het spelletje weer spelen. Het waanzinnige spelletje Wie Wat Waar Ben Ik.
0: Oh, leuk.
2: En dat doen we nog steeds voor die felbegeerde koeltas. Dus let
0: zo
2: goed
0: is het.
2: Op.
0: Goed, dat straks nu eerst het bijzondere verhaal van oma Mieke. Je hoorde er al even wat over bij Barbara in het nieuws. Afgelopen zomer werd de 96-jarige dame uit Overveen op straat beroofd van haar halsketting. En haar kleinkinderen, onder wie Bing, waren woest en gingen op zoek naar de dame. En dat is gelukt. Bing, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, dat is mooi nieuws. Eerst even naar je oma Mieke. Hoe gaat het nu met haar?
4: Ja, het gaat met oma Mieke goed. Ze is opgelucht, blij. En nee, ze doet lekker haar ding.
0: Oh, dat is mooi. Ze is wel een soort lokale beroemdheid geworden, denk ik, hè, door jullie actie.
4: Ja, zeker. Ja, dus, ze stond er een paar keer ook goed op beeld of met een foto. Dus ze wordt ook wel in het dorp goed herkend nu. Maar dat is eigenlijk alleen maar positief, want mensen kijken wat extra naar haar om. En nou ja, ze vindt het zelf ook nog wel leuk om op hoge leeftijd nog wat meer aandacht te krijgen.
0: Oh, wat mooi. Ja, en dan voelt ze zich misschien ook weer wat veiliger, kan ik me zo voorstellen.
4: Ja, klopt. Helpt zeker mee. Ja, ik moet zeggen dat ze vrij snel na de beroving er ook alweer overheen was, zeg maar. Ze was natuurlijk heel erg geschrokken. Maar ze is een hele sterke vrouw die veel heeft meegemaakt. Dus ze ging niet bij de pakken neerzitten. En ze bleef er wel gewoon goed op uitgaan.
0: Nou, knap hoor. Maar jullie waren razend. Want vertel nog even wat er gebeurde afgelopen zomer toen oma Mieke boodschappen ging doen.
4: Ja, nou ja, ze had dus inderdaad boodschappen gedaan. Ze liep achter de dorpsstraat langs, liep ze terug naar huis toe. Toen werd ze ingehaald door een man die haar, eigenlijk wilde helpen, zei hij, door wat takken aan de kant te houden van de struik, zodat zij er beter door kon. Maar eigenlijk, terwijl hij dat deed, trok hij zo haar gouden ketting van haar hals af. En die rende toen weg. Dus,
0: jeetje. Ja, heel heftig natuurlijk. Jullie zijn toen naar de politie gegaan. Maar dat werd een beetje een ingewikkeld verhaal, hè? Hoe zat dat?
4: Ja, klopt. We zijn inderdaad naar de politie gegaan, want we hadden gewoon aangifte doen. Maar goed, het was vakantietijd en de politie had eigenlijk een beetje te weinig capaciteit. Dus het duurde eigenlijk heel lang voordat we aangifte konden doen. En op dat moment dachten wij van, dan gaan we gewoon zelf kijken wat wij kunnen doen om er alvast wat meer schot in de zaak te krijgen.
0: Ja, en hoe hebben jullie dat aangepakt toen?
4: Nou ja, wel vrij professioneel hoor. Ik ben met twee vrienden van start gegaan. Even goed gekeken van waar is nou precies gebeurd. Situaties gereconstrueerd. En toen eigenlijk eerst met camerabeelden begonnen. En toen zijn we eigenlijk vrij snel door de hulp van veel winkeliers die ook wouden helpen, zijn we achter goede beelden gekomen. En daar staat eigenlijk gewoon echt vol het gezicht van de dader op. En ook nog eens dat hij het vervolgens doet. Dus die hebben we ingezet vervolgens om online te verspreiden. En daardoor zijn heel veel mensen gaan uitkijken. En die hebben mij toen getipt. Wat vervolgens weer goed was voor de zaken. Waardoor we steeds voorbij kwamen.
0: Ja, precies. Ja. Dus heel veel mensen gingen eigenlijk meezoeken, digitaal. Wat vond de politie daar eigenlijk van? Want je kan natuurlijk ook denken van, nou, misschien is het toch iemand anders, bij wijze van spreken. Ja, dan jagen we de verkeerde op.
4: Ja, nee, maar daar was eigenlijk geen sprake van. Want hij staat er gewoon letterlijk op dat hij het doet. En hij had ook een kroontje in zijn nek getatoeëerd. Dus ik wist gewoon zeker dat het hem was. Dus in dat geval kon ik hem ook wel verspreiden. Ook gezien de ernst van die zaak natuurlijk. En de politie, daar ben ik toen wel vrij snel mee in contact gekomen. Want die had op een gegeven moment door al die media aandacht ook wel door wat er gebeurde. En die, die gaven aan van oké, wij gaan nu ook meer contact met je houden. En pas natuurlijk wel op. Gaan niet voor eigen rechten spelen. Wij zijn er nu mee bezig en daar gaan we vol achteraan.
0: Ja, want daar moet je natuurlijk wel een beetje mee oppassen. Maar goed, ik kan me heel goed voorstellen dat jullie oma wilden helpen. En het is natuurlijk heel fijn dat dat ook gelukt is. Want hoe is dat uiteindelijk gegaan? Dat jullie dat hij dus nu echt is aangehouden?
4: Ja, nou goed. Dus na die post, aan die mede-aandacht, waren het wel turbulente weekjes. Want hij liep nog gewoon ook niets vermoedend rond. hier in de buurt. Dus ik werd best wel veel getipt over, door mensen. En een aantal keer zijn we er zelf heen gaan. Politie nog een paar keer uitgekomen. Maar eigenlijk is het net achter net. Toen doofde het uurtje eigenlijk een beetje. Want hij ging zelf ook met vakantie. En het is wat minder top of mind dan op een gegeven moment bij mensen. En totdat ik in augustus eigenlijk gebeld werd door de politie. En toen vertelde ze mij dat hij in Duitsland is opgepakt. Een diefstal of zo gepleegd. Ik weet het, ik ga er niet van. Maar door onze hele actie was er een internationaal opsporingsbevel uitgezet. Dus hij kon op die manier eigenlijk heel makkelijk gelinkt worden aan onze zaak. En nu is hij overgeleverd naar Nederland, zit hij vast.
0: Ja, dus dat is denk ik sowieso de winst geweest van wat jullie hebben gedaan, toch? Dat daardoor deze man ook op een internationaal opsporingsbevel kwam.
4: Ja, klopt. Ja, we hebben ook wel geholpen door de felitis met het identificeren van de man. Want ja, aan alleen een foto. Ja, kan de politie niet altijd gelijk achterhalen wie het nou is. Maar dat hebben we ook al door een aantal tips hebben we dat zo mooi aan elkaar kunnen linken, aan kunnen leveren aan de recherche.
0: Ja. En je oma, is die blij?
4: Ja, joh, die is heel blij. Zie je ook al in de eerste foto online. In de krant, daar zie je ook wel haar vreugde.
0: Stralend, ja. Ze ziet er niet uit als een dame van haar leeftijd, moet ik eerlijk zeggen. Ze is opeens weer een jonge vrouw om te zien, ook al is ze 96.
4: Al die jonge gasten om haar heen.
0: Ja, ze had echt de dag van haar leven. Maar ik zag geen ketting om haar nek.
4: Nee, klopt. Nee, die is ook... voor zover ik van de politie gehoord heb, nog niet gevonden bij de aanhouding. Ik hou er ook niet zoveel rekening mee. Nee. Dus wij gaan gewoon inzetten op een goede schadeclaim. En dan hopelijk kunnen we daar een nieuwe uitkopen.
0: Oh, dat is mooi. Hé, dankjewel Bing dat je het nog even wilde vertellen bij ons in de uitzending. En gefeliciteerd met het resultaat.
4: Yes, dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Vandaag de dag.
5: Vandaag de dag.

0: Periode zit erop en de Eredivisie gaat aankomend weekend van start. En Erik Jan, jij was vandaag bij het trainingscomplex van AZ. Dat is in Weidewormer. Vertel.
1: Goedendag, ja, dat zeker. En dat is natuurlijk de koploper van de Eredivisie AZ. Al wordt daar flink verbouwd, want de hoofdselectie die traint tijdelijk in Alkmaar, vlakbij het stadion. Maar op dit complex, daar trainen vooral de jeugdteams en het vrouwenelftal van AZ. Maar wij gingen eigenlijk daarheen omdat die AZ-spelers het uitstekend hebben gedaan de afgelopen weken. Denk aan Max Meerdink natuurlijk bij het grote Oranje. Ja? Ja, gedebuteerd en volgens ook nog een keer 2 doelpunten tegen Servië. En AZ is ook hofleverancier bij Jong Oranje. Er begonnen 8 spelers aan. Denk aan spelers als Kees Smit, Dave Kwakman, Elia Dijkstra. Zo kan je nog even doorgaan. En de meeste van die spelers zijn allemaal begonnen bij het jeugdcomplex. Vandaar dat we naar Weidewormer gingen. En we hadden ook afgesproken met 2 jeugdtrainers die al jaren daar rondlopen. Dico Blij en Sander Verhaat. En Sander Verhaat, die vertelt wat. Die hoor je eerst. Die vertelt wat over de prestaties, hoe hij dat beleefd heeft van Max Meerdink bij Oranje.
2: We kennen Max natuurlijk al een tijdje en op zich weten wat hij kan. Mm-hmm. Het is wel aan de andere kant verrassend dat hij meteen aanhaakt, zeg maar. Ja, het is mooi dat hij dat laat zien, maar helemaal verrast, niet echt.
1: En wat natuurlijk ook mooi is, die vele AZ'ers bij Jong Oranje, hofleverancier zelfs.
3: Kijk, het maakt natuurlijk al super trots als je zie je vanaf klein jongetje hebt zien opgroeien en dat ze dan bij ons in het stadion mogen spelen. Mm-hmm. Maar dat ze dan op het podium als Europa League, maar ook Oranje of Jong Oranje spelen, dat maakt nog trotser natuurlijk. Dat is het allerhoogste. En uiteindelijk is ook het streven dat we gewoon nog betere spelers en nog meer spelers richting het eerste elftal krijgen, die ook gewoon het verschil kunnen maken. Mm-hmm. En ervoor kunnen zorgen dat we met het eerste echt structureel om de bovenste plekken meedoen.
1: Kijk, ja, dat was Dico Blij die als laatste hoorde, jeugdtrainer van AZ onder 15. En daarvoor was het Sander Verhaat die vooral over Max Meerdink sprak. En hij is dan weer de jeugdtrainer van AZ onder 17. En zij kennen natuurlijk Max Meerdink en al die talentvolle AZ'ers goed, want die hebben ze ook in het verleden getraind.
0: Ja, en de spelers van AZ trainen daar nog niet?
1: Nee, want die zijn dus die trainen ze op het complex vlak bij het stadion. Het Lood noem je dat. Dus er wordt flink verbouwd daar in Weidewormer. Ze zeiden eigenlijk al van de selectie keert eerder terug. Maar de bedoeling is nu bij de volgende interlandperiode, dat is halverwege november, dat de AZ-selectie ook weer terugkeert in Weidewormer. Wie wij wel vandaag tegen het lijf aanliepen, er waren een aantal wonderboys. Dat zijn, we waren Daan en Randy. En zij doen allemaal klusjes. Zij hebben een lichamelijke en geestelijke beperking en zijn eigenlijk dagelijks daar te vinden. Die worden echt op handen gedragen daar door de jeugdtrainers, door allemaal jeugdspelers. Dat is heel leuk om te zien. En zij zijn natuurlijk ook nog eens groot voetbalfanaten. Niet alleen van AZ, maar ook van het Nederlandse elftal. Want Randy liet ons weten dat hij bij het debuut van Max Meerdink voor Oranje was in de Johan Cruijff Arena.
4: Ik was bij Nederland-Duitsland en dat was een heel goed niveau. Dus, en Max Meerdink deed ook mee. En ik ben er heel, heel erg blij mee dat hij het zo goed heeft gedaan.
1: Hoe lang gaat AZ die eerste plek nog volhouden?
4: Ik hoop heel lang en ik hoop tot het einde van het seizoen.
5: Ja, zo. Eerste plaats. Ik ben echt fucking trots. Ik hoor janken echt even serieus. Tot mijn tenen. Maar die is echt, AZ is gewoon al 9 jaar ben ik veegebleven van AZ. Eerste plek, let's go.
0: Ja, mooi deze 2 mannen die dus allemaal klusjes doen daarbij bij AZ. Van bladharken tot tribune schoonmaken. En intussen zijn ze mega fan van AZ, Daan en Randy. Nu is AZ dus even koploper van de Eredivisie. Ik zeg even koploper, want ja, bedoel, dat seizoen dat begint eigenlijk nu gewoon weer vol. Kunnen ze dat volhouden, denk je?
1: Nou, ze hebben gelijk een interessante uitdaging aankomend weekend. Want de Eredivisie wordt hervat voor AZ met een uitwedstrijd in Rotterdam in de Kuip tegen Feyenoord. Nou, AZ is zelf dan de koploper en Feyenoord is de nummer 2. Dus dat is een hele interessante clash aankomende zaterdag om 7:15. En wat je terecht zegt, ja, kijk, het seizoen zit wel volle gang, maar het duurt ook nog even. We zijn 7 wedstrijden onderweg, nog 27 duels te gaan.
0: Nou, dat bedoel
1: dus,
0: ik.
1: Dat die prijzen worden pas ergens verdeeld, ergens eind april, begin mei. Maar dat AZ er lekker in zit, dat is zeker waar. Al moeten we wel zeggen, dat heeft AZ de afgelopen jaren wel vaker laten zien. Goed beginnen. En dan ergens een dip zo in oktober, november. Maar laten we hopen dat dit AZ wat volwassener is. En dat ze dit keer geen dip hebben. En langer die koppositie kunnen vasthouden.
0: Oké, nou meer erover zien we in NH Sporten. Daarin ook korfbal en zaal.

Al dankjewel, Erik-Jan. En die uitzending van de NH Sport die is nu op tv te zien. Ieder half uur wordt die herhaald bij ons op tv. En natuurlijk ook weer online. En dan kijk je eventjes bij ons op de website op nhnieuws.nl. En in de app, daar kan het natuurlijk ook. En die app die kun je gratis downloaden.

0: So excited. Je hoorde de Pointer Sisters hierbij. En ha, je luistert naar Vandaag de Dag. En straks na het nieuws van 5:30... dan spelen wij weer het spel Wie ben ik, waar ben ik, wat ben ik. Dat is dan na het nieuws van 5:30 met Barbara. Wat zit erin?
1: Nou, niet alleen voor auto's, maar ook voor fietsers gelden in Amsterdam binnenkort snelheidsbeperkingen.
0: Oh.
1: Dus je mag niet te hard fietsen.
0: Oké, goede zaak, denk ik.
1: Gaat dat werken?
0: Nou, dat vraag ik me af.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
10: Ik heet Zoe uit Dijverrecht.
11: Ik ben Theo en ik kom uit Egmond Binnen.
12: Thuis in heel Holland.
0: Het is 5:01 in Heemskerk, is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, grote zorg in de wijk in Alkmaar, waar gisteravond een huis beschoten werd terwijl de bewoners gewoon thuis waren. In het raam van het huis zitten meerdere kogelgaten. Niemand raakte gelukkig gewond. Politie zoekt naar twee mensen die na de schietpartij op een fatbike wegreden. Ja, het gebeurde aan de Cataloniëstraat en daar zijn de bewoners behoorlijk onder de indruk en ook ongerust.
13: Elke avond is hier vuurwerk, maar nu bleek het toch wat anders te zijn. En er is toch wel schoten. En mijn zoontje ligt hier boven te slapen. En dat vind ik toch wel een naar idee. Dus politie, ga maar een keer hier eens goed surveilleren rond 12:00 s'nachts. Want dat gebeurt al een paar jaar niet.
1: Ja, reacties dus uit de Cataloniëstraat, waar omwonenden behoorlijk geschrokken zijn. Het motief achter die schietpartij is onbekend. En ook een reactie van de politie hebben we nog niet. Op meerdere plekken in Nederland ging vandaag geen luchtalarm af om 12:00. In de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek ging het alarm 2 minuten later af. In Utrecht, waar 26 gemeenten onder vallen, ging helemaal geen alarm af. Ja, in de Gooi- en Vechtstreek was het om 12:00 heel erg druk, zegt een woordvoerder. En dan gaan 112-meldingen voor. Want om het alarm af te laten gaan moet namelijk eerst nog handmatig op een knop gedrukt worden. Meer dan 30 demonstranten van Extinction Rebellion die zijn vanmiddag op Schiphol aangehouden. Ze demonstreerden vlakbij een chique lounge waar mensen mogen verblijven die heel vaak vliegen. Nou, demonstranten willen dat er een speciaal programma dat KLM voor hen heeft, dat wordt stopgezet en dat KLM veel meer gaat doen aan de klimaatcrisis. Nou, inmiddels zijn de demonstranten weer vrijgelaten. En een scootmobiel is in Edam vanmiddag in botsing gekomen met een bus. De bestuurder van die scootmobiel die heeft het niet overleefd. Hoe dat mis kon gaan, dat wordt onderzocht. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De buschauffeur en 3 passagiers uit de bus die bleven wel ongedeerd. Het gebeurde tegen 12 op de Monnikerdammer Jaagweg. En een laatste berichtje, hoorde dat eerder al. Amsterdam gaat een proef doen met een maximumsnelheid van 20 km per uur. niet voor de automobilisten, maar voor de fietsers. Ja, die proef wordt uitgevoerd op een uitdagende plek. Het fietspad, of een stuk fietspad, van de Amstelveenseweg. En dat is wel een heel druk fietspad. Dat is eigenlijk vlakbij de oude redactie van Noord-Holland.
0: Ja, ik ken het heel goed. Het is volgens mij als je uit het Vondelpark komt...
1: en je gaat naar links.
0: Daar naar links. En dan,
1: tussen de Eerste Schinkelstraat en de Zijlstraat.
0: Het is verschrikkelijk daar. Ja,
1: ja, dat is echt een heel druk stuk. Er komen dus verkeersborden en straatmarkeringen. Je mag daar dus nog maar 20. Je krijgt geen boete.
0: Ah.
1: Maar ze gaan wel kijken van, helpt dat om het veiliger te maken?
0: Ja.
1: Dus het levert waarschijnlijk weer heel veel inzichten op voor andere stukken in Amsterdam.
0: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja.
1: En de proef die begint op 19 oktober en duurt tot en met 13 november.
0: Oké, dus even een maandje. Kijken wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Maar ik denk wel, als je al van tevoren weet dat er toch geen boete is, dat weinig mensen zich daar iets van aan gaan trekken. Denk ik. Maar we gaan het zien.
1: Ja,
0: misschien moet ik niet zo negatief insteken en denken... wat goed dat ze dat gaan uitzoeken.
1: Nou, ik persoonlijk, als ik mijn mening even mag geven... ben
0: zeker.
1: In Amsterdam vaak banger voor de fietsers dan voor de auto's,
0: nou,
1: moet ik zeggen.
0: Dat is helemaal terecht, ja. Want die vinden rijden aan alle kanten van de sokken.
1: Ja, dus ik denk dat het wel goed is dat daar daarna gekeken wordt. Zeker op zo'n druk plek.
0: Nou,
1: we gaan dat volgen.
0: Ja.
1: Meer nieuws vind je sowieso in de app en op nanieuws.nl.
0: Dank jou wel, Barbara. Dan gaan wij intussen verder met onze razendsnelle weerman. Dat is Jan Visser. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, Patricia.
0: Ja, het was wel een lekker fietsweer vandaag, hè?
14: Ja, dat was het zeker.
0: Perfect,
14: prachtig fietswandelweer, volop zon. En we raakten het redelijk snel op Texel en later ook in de Noordkap bewolkt. Die bewolking is vanmiddag wat gaan uitbreiden. Maar de rest van de provincie blijft lange tijd in de zon. En dat geldt nu nog voor een groot deel van het gebied rond Amsterdam, het Gooi en de Haarlemmermeer. En die wolken hangen samen met een zwak front. Maar voor de rest, ja, prachtig weer. 19 tot 21 graden zijn de maximumtemperaturen. 19 op Texel, 21 onder meer op Schiphol en in Purmerend. Dus prachtig dus.
0: Ja,
14: weinig wind ook. Hooguit een matige wind. Wel ietsje meer wind vanmiddag, maar een matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust nam de wind wel iets toe, vrij krachtig. Dat heeft ook te maken met die bewolking. Want die hangt samen zwakke frontjes boven de Noordzee. Waardoor de drukverschillen wat toenemen. Nou, vanavond en de komende nacht zijn er ook wel wat wolkenvelden, maar ook opklaringen. En dan morgen, ja, dan zien we toch wat meer bewolking verschijnen, want een front komt dan tot stilstand net bij de Wadden. En daaromheen circuleert wat meer bewolking. Af en toe komt ook de zon tevoorschijn. En misschien in de middag hier en daar wat lichte regen. Het zal niet veel zijn. En in de loop van de eind van de middag en morgenavond trekt het front weer weg en klaart het weer op. Temperaturen, ja, blijven nog steeds hoog. Zo rond de 20 graden, ook morgen weer. En de wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Nou, woensdag beginnen we plaatselijk met mist of dichte mist. Daarna schijnt de zon. Maar de barometer is behoorlijk aan het zakken op woensdag. We zien echt een duidelijke daling van de luchtdruk. En heeft alles te maken met een front op de Noordzee dat nog niet kan passeren, want er moet eerst een depressie langs. Die trekt vanuit de Golf van Biscayen, Frankrijk, eindelijk ook regen in een groot deel van Frankrijk. En die trekt dan richting Duitsland. En bij ons gaat het dan tweede helft van de middag of in de avond. En of in de avond komt het tot buien. En dan is het ook echt klaar op donderdag met de noordwestenwind, buien en geen hogere temperaturen dan rond 15 graden.
0: Oeh, jeetje Jan, dan gaan we opeens echt de herfst in.
14: Ja, nou is 15 nog niet eens zo ver onder normaal, hè? Want 16 is zo'n beetje de normale temperatuur.
0: Ja, oké. Okay. Nou, goed om te weten. Dus, dan gaan we weer eens eventjes een iets dikker jasje uit de kast trekken.
14: Ja, dan moeten we de tussenjas tevoorschijn halen.
0: Waar is die ook alweer? Nou ja, die zit ergens tussen de kasten in, denk ik. Ja. Want die hebben we al heel lang niet gebruikt.
14: Nee, dat klopt, ja.
0: Nou, Jan, dankjewel. Wij weten weer waar we aan toe zijn.
14: Oké.
0: Okay. Hey, fijne avond.
14: Hetzelfde.
0: Joep. En dan de situatie op de weg, Jelmer. Hoe is die?
15: 15 files in totaal, 2 langer dan 10 minuten. De eerste de N205, Haarlem richting Nieuw-Vennep. Tussen Haarlem en aansluiting met de A9, 11 minuten vertraging. En ook 11 minuten vertraging op de N247, Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland Noord.

0: Supertramp. Give a little bit en Jelmer zit al klaar met dat prachtige ding. De prijs die je kunt winnen.
1: Ik zit hem toch nog weer eens eventjes van dichtbij te bekijken.
0: Alsof je hem opnieuw ziet.
1: Ik vind het zo'n mooi hebben dingetje. Ik denk echt dat iedereen hier zijn uiterste best voor wil doen. En waar heb ik het dan over? Over de NH vandaag de dag koeltas.
0: Ja, hij is mooi. Hij is fijn. En je kunt hem winnen bij het spel.
2: Vandaag de dag. Wie ben ik?
0: Ja, wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? Dat is de vraag. En ik ga zo een paar hints geven. En dan kun je het raden. En als je het goed raadt, dan win je dus die koeltas. En misschien ook nog wel een zonnebrilletje erbij.
1: Ja, dan moet je het bij de eerste hint al goed hebben.
0: Meteen weten, ja.
1: Ja, en je mag eigenlijk nu al een beetje bellen. Mag ik dat dan vertellen? 088-850-51-52. En we zijn in een goede bui vandaag, want het is maandag. Mocht je het nou de eerste keer fout hebben en denken, oh, ik weet het bij de tweede keer wel, gewoon terugbellen.
0: Gewoon door blijven bellen. Gewoon non-stop door blijven bellen. Pak die telefoon. Ga ons nu bellen. Ik vind als mensen nu alvast een appje sturen met het woord koeltas, dan hebben ze ook een kans dat wij ze terugbellen.
1: Maar lieverd, dat is allemaal onwijs goed bedacht. Maar daar heb ik helemaal geen tijd voor.
0: Oh, oké. Okay. liever bellen dus. Liever bellen als je mee wilt spelen met het spel. Oké, zullen we dan eens eventjes door met de machine zegt.
2: Hint 1.
0: Het tijd voor hint 1. Oké, let even allemaal op. Ik draag een kroontje, maar behoor niet tot het koninklijke huis. Wat ben ik? Oh. Dus ik draag een kroontje, maar behoor niet tot het koninklijk huis. Ja, als jij denkt te weten waar wij het over hebben, ga dan nu bellen met 088-850-51-52. Het antwoord is niet koeltas, maar ik denk wel dat de mensen die nu koeltas appen, dat die misschien even gebeld wensen te worden om bij ons in de uitzending te komen, denk ik. Want dat hadden we net gezegd.
1: Ja, goed,
0: we gaan eventjes naar, ik denk, John. Goedemiddag, John.
3: Goedemiddag.
0: Hey, hallo, vertel het eens.
3: Ik zou zeggen een aardbei.
0: Een aardbei? Oh ja.
3: Dat is zo een koningin.
0: Dat vind ik heel mooi bedacht, maar is niet goed. Helaas, dankjewel, John. Hoi, hoi. Oh, nou valt er gelijk iemand weg. Die had denk ik ook aardbei willen zeggen. Nee, dat is dus niet het goede antwoord. Dan gaan we naar Harriette. Goedemiddag, Harriet. Vertel het eens.
4: Ik dacht misschien iets met een kies die een kroon heeft.
0: Oh ja, ja, ja. Je kan een kroon hebben als je. Ja, ik snap wat je zegt.
4: Een kroon
0: op je kies. Ja, als je kies gebroken is. Ja. Nee, het is helaas niet goed, Harriet.
4: Dan gaan we door voor de volgende ronde.
0: Ja, zeker. Blijven bellen. Dan gaan we verder met iemand die, denk ik, in de auto zit. Goedemiddag, met wie spreek ik? Hallo?
5: Nee, met Jip.
6: Met Jip.
0: Hallo Jip, vertel het eens.
6: Oh. We dachten aan een ananas.
0: Een ananas? Ja, die heeft natuurlijk ook een kroontje. Het is helaas niet goed, Jip.
1: Oh.
0: Bellen jullie zo weer?
6: Ja.
0: Oké, dankjewel. Nou, ik denk dat het tijd is voor.
2: Hint 2.
1: Dat denk ik ook.
0: Oh, dat vond de computer blijkbaar ook. Die zegt op een gegeven moment gewoon: er wordt te veel gebeld. Nu maar even door met de volgende hint. Oké, mensen, nou, let even goed op. We hebben al iemand aan de lijn, dus het wordt wel heel spannend nu. Wie is dit? Goedemiddag. Hallo, hallo.
7: Goedendag.
0: Ja, goeiedag. Ga je erin?
7: Ik dacht een mis.
0: Een mis? Je bedoelt van een misverkiezing?
7: Ja.
0: Oh, nee, het is niet goed. Maar je mag even blijven hangen, want ik heb net aangekondigd dat ik een nieuwe hint ga geven. Dus dan weet je het misschien wel. Blijf je erbij?
7: Ja.
0: Oké. De hint is, ik ben meestal rood, maar kan ook geel zijn. Of groen. Wat ben ik? Denk je het nu te weten? Een paprika. Oh, dat had ook gekund. Is niet goed.
7: Helaas. Oh,
0: dankjewel. Doeg.
7: Doei.
0: We gaan door met Nel. Goedemiddag, Nel.
8: Goedemiddag, ik denk een
0: artisjok. Een artisjok? Wordt die geel? Ja, het zou kunnen, maar het is niet goed helaas snel.
1: Jammer.
0: Hoi, doei.
1: Ik vind het wel hartstikke spannend vandaag.
0: Het is heel erg spannend. We gaan door met Jos. Goedemiddag, Jos. Ik denk dat jij het gewoon weet. Ik voel dat aan.
9: Ik zeg een tomaat.
0: Ja! Nou, ik wist het gewoon, Jos. Dat jij, ja. Heel goed. Ja, ik draag een kroontje, maar behoor niet tot het koninklijke huis. En ik ben meestal rood, maar kan ook geel zijn of groen. Ik wou nog zeggen, als derde hintje kunnen we gebruiken in de soep, in de sla of in de pastasaus. Ja. Hoe leuk is dat?
9: Ik heb ze net op, dus.
0: Oh, lekker. Ja, dus je zat helemaal in de stemming. Nou, en ik had het over tomaten, omdat ik vanmorgen tomaten heb ingemaakt. Die heb ik ingelegd met zout en dan worden ze dus geconserveerd. Dat is ook leuk, hoor.
9: Ja, zeker. Groene tomaten is ook lekker, hè? Ja. Is het niet?
0: Ook heerlijk. Ja.
1: Ach, wat zei, maar tomatenchutney. Tomaten,
0: nou, de tomaten, dat is echt mijn ding.
1: Wow, nou. Lekker.
0: Hey Jos, jij hebt de koeltas gewonnen en ik wens je daar heel veel plezier mee. Blijf even aan de lijn, dan handelen we het allemaal even af. En dan wens ik je nog veel genoegen met plezier. De
9: koeltas. Hey, dankjewel, hè.
0: Hoi, hoi.
2: Ben ik, waar ben ik, wat ben ik?
8: Vandaag de dag.
2: NH.

0: nergens goed voor. Je hoorde De Dijk hier bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag. En het is bijna 6 uur. En dat betekent dat we straks weer op zoek gaan naar een leuk dagplaatje. Dat past bij het nieuws van deze dag. En het nieuws van deze dag is, geloof ik, meer geschiedenis van deze dag.
1: Ja.
0: Toch? Jammer. Ja. Waar gaan we naar zoeken?
1: Je moet in dit gebied een beetje denken. Shaken, not stirred.
0: Ah.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan. Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
4: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
5: Dit is een uittip.
6: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
8: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Hoi, ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
11: Dit is Jim in de leukste helft van Assendelft.
12: Ik ben Gree uit prachtstad Alkmaar.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
14: Goedenavond. Grote zorgen zijn er in de wijk in Alkmaar, waar gisteravond een huis beschoten werd. Om het huis heen lagen ook kinderen te slapen. Motief voor de schietpartij is onbekend. Amsterdam gaat een proef doen met een maximumsnelheid van 20 km per uur voor fietsers. Die proef wordt uitgevoerd op de Amstelveense weg. Daar is het nogal druk. En bij een overval in Zaandam is vanmiddag onder dwang een auto gestolen. De overvaller ging er dus met de auto vandoor, maar is inmiddels weer aangehouden. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen.
16: Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de verkeersinformatie. Jelmer, staat er nog file?
1: Er staan 9 files, ik noem er 2 van rond de 10 minuten of langer. De eerste de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. 9 minuten vertraging. En 25 minuten vertraging op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt en Muiden komt door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook, die is daar dicht.
17: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
18: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
19: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
20: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
22: Voordeeluitjes.nl. Zonverlaars, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
23: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
22: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
24: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
25: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
24: Beren goed, thanks Bo.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: En actie Olifant.
26: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
27: Huh?
26: Maak er een potje.

0: Nike anders doet. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Vandaag de dag.
4: Met Patricia Nagelkerk.

0: Lekker toch? Le Freak hoorde je. Ah, chic. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers van Noord-Holland. Elke dag maken ze de meest uiteenlopende verhalen. En verslaggever Thomas Brood, die is al maanden bezig met een verhaal over basisschool De Kring in Alkmaar. Thomas, wat is daar aan de hand?
3: Een hoop, of in ieder geval afgelopen schooljaar was daar een hoop aan de hand. Lang verhaal kort, van de zomer kregen wij via Publieks, dat is een online anoniem klokkenluidersplatform, twee tips van, joh, er is van alles aan de hand op basisschool De Kring in Alkmaar. Die basisschool valt onder een wat grotere organisatie, de SACS. Maar in die mail stond eigenlijk van, er zijn in totaal 6 leraren vertrokken daar op die basisschool. Uit onvrede met de directrice. Er was ook een online petitie begonnen door ouders om de leegloop op die basisschool te voorkomen. Maar ja, dat mocht allemaal niet baten, want al die leraren zijn vertrokken.
0: Ja, vertrokken of weggestuurd?
3: Nou, ik heb de afgelopen weken met meerdere bronnen gesproken rondom de school, ook binnen in die school. Het is eigenlijk allemaal begonnen met één leraar, die werd in maart werd die gedwongen overgeplaatst. Dus het is een beetje hoe je dat interpreteert. Maar dat is een gedwongen vertrek. En daar waren een hoop leraren het niet mee eens. Die hebben toen een brandbrief opgesteld richting de bestuurder en de directrice. Van voor ons is de maat vol. Wij voelen ons niet gehoord. En dit besluit, voelt heel erg onterecht. Dus we willen je vragen om dat terug te draaien. Ook wilden ze graag in gesprek met de bestuurder, zonder de directrice, om te praten over de sociale onveiligheid. Zelf dacht ik dan al van, wat is dat nou precies? Dat is soms best wel ingewikkeld.
0: Ja, het is ook een beetje een vaag begrip eigenlijk, hè?
3: Ja, en we leven ook wel in een tijd waar je, als je het aan mij vraagt, soms wel denkt van, wordt wel heel snel gegrepen naar sociale onveiligheid. Maar ik kan zeggen, ik heb dus heel veel mensen de afgelopen weken gesproken.
0: Ja.
3: En echt tot huilens aan toe. En ik zeg altijd, tranen die, iemand die spontaan begint te huilen als je het erover hebt, die spreken over het algemeen wel de waarheid. Zij zeggen van, die directrice, die zorgde voor een verdeel- en heerscultuur. We hebben heel vaak collega's in een gangen huilend gezien nadat er een gesprek was geweest. Fysieke problemen, huilbuien, slapeloze nachten. En voor een hoop leraren was de maat vol. Zij konden niet meer en hebben uiteindelijk ontslag genomen. Ouders wilden dat voorkomen door een online petitie te starten. Ja. Maar dat is dus niet gebeurd. En over dat verhaal heb ik dus onlangs gepubliceerd.
0: Wat heeft de school hierover gezegd? Ik bedoel, we hebben de directeur van de school en natuurlijk ook die koepel waar de school onder valt.
3: Ja.
0: Hebben zij gereageerd?
3: Ja, kijk, wat ik wil zeggen, wat mij echt heel erg opvalt aan dit verhaal, is dat heel veel mensen alleen anoniem een verhaal wilden doen. Ze waren als de dood voor eventuele consequenties.
0: Dat is ook vaak niet echt een goed teken natuurlijk, hè?
3: Nee, absoluut
0: niet. Dat mensen echt bang zijn om iets te vertellen.
3: Precies, dus daar gaat bij mij dan al een alarmbel rinkelen. Ja. Maar we hebben uiteraard ook de andere kant proberen te spreken. Die wilden alleen een schriftelijke reactie geven. Die bevestigen de onrust van afgelopen jaar. Maar ze zeggen, we willen nu vooruitkijken. Het is een heel heftig jaar geweest voor ons, voor de kinderen en voor de ouders. We hebben alle vrijgekomen vacatures kunnen invullen. En we willen nu gewoon kijken naar de toekomst. Dus die willen eigenlijk geen woorden vuil maken aan wat er is gebeurd.
0: Maar die directeur of directrice, die zit er nog, toch? Dus ik kan me wel voorstellen dat er ook misschien bij de ouders toch wel wat zorgen zijn over hoe dat dan nu in de toekomst gaat met een aantal nieuwe leraren, maar nog wel diezelfde directrice.
3: Ja, dat zeggen die ouders ook van, maar op basis waarvan is dan nu de rust teruggekeerd? Kijk, het is best wel moeilijk om dat te polsen, want dat hebben we ook gevraagd. Maar daar wil zowel de directrice als de bestuurder niet op ingaan. Wat wij weten uit interne documentatie is dat er ook een intern onderzoek is gedaan. En daaruit is naar voren gekomen dat dat hersteltraject waar zij het over hebben nog wel een half jaar gaat duren. Dus daar zitten ze nog middenin. Oh. Dus wat dat betreft strookt het niet helemaal met de spreuk van, het is allemaal opgelost en de rust is teruggekeerd. Dus dat is afwachten. Overigens weet ik wel, zaterdagochtend is dit verhaal gepubliceerd en zaterdagmiddag is er meteen een interne mail naar de ouders uitgegaan van joh, ik snap dat dit misschien vragen bij jullie oproept. Wij kunnen ons niet vinden in een gedeelte van wat er in dat artikel staat. Maar nogmaals, wij gaan inhoudelijk niet in op wat er vorig jaar allemaal is gebeurd.
2: Nee, want dat is natuurlijk voor nieuwe ouders lijkt me dat ook heel gek om zo'n artikel te lezen over de school waar jij je kind net naartoe hebt gebracht.
3: Ja, ja. Ik denk ook wel dat sommige ouders even moeten slikken, want ik ben daar ook naar het schoolplein geweest eind augustus om ook, kijk, je kan het verhaal van andere van de mensen optekenen rondom die school, maar zelf wil je ook gewoon een beetje de sfeer proeven. En er waren ook een aantal mensen die ik daar op het schoolplein aansprak, die zeiden, nou, daar is mij niks van bekend, daar heb ik niks van gehoord. Maar er waren ook ouders die zeggen, ja, trek me de bek niet open. En ik baal echt ontzettend van de belabberde communicatie. We weten dat er iets aan de hand was, maar vanuit de directrice / bestuurder is nooit gezegd van wat er nou speelde. Ik snap ook, wat is ook best wel lastig.
2: Ja, het gaat over personen, hè? Dat
3: precies.
2: Is ingewikkeld.
3: Dus, ja, dus daar zeggen ze ook van, ja, de vragen die jij stelt, Thomas, dat zijn gewoon privacy vragen. Ja, daar mogen we niet eens antwoord op geven. Dus dat blijft voor mijn gevoel een beetje boven de markt hangen.
2: Ja, in elk geval is er nu een verbeterd traject gaande. En dat gaat nog wel een halfjaartje duren. Ik neem aan dat jij daar bovenop blijft zitten.
3: Ik blijf er bovenop zitten. En mochten mensen vragen hebben of dingen kwijt willen, onderzoek@nhmedia.nl. En daar kan je je toe wenden.
2: Dankjewel, Thomas Brood. En het hele verhaal is natuurlijk terug te lezen op de site op nhnieuws.nl.

0: Gino Vanelli bij NH met de Wild Horses.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gaan weer op zoek naar een plaatje dat past bij de dag van vandaag. Deze maandag 5 oktober. En op exact deze dag in 1962 ging de allereerste James Bond film in première. En dat was Dr. No.
3: James Bond, 007. License to kill whom he pleases, where he pleases, when he pleases.
0: Heerlijk,
4: hè?
0: When he pleases when and he whom pleases. He pleases.
4: En het is zo lekker dat dat allemaal nog hetzelfde is geweest. Je hoort wel dat het uit het jaar Kruik komt. Maar het is toch gewoon een goede formule is het er gebleken. Nu hebben we heel veel muziek te danken aan films. En dus dachten we vandaag, we gaan op zoek naar de beste filmmuziek. Mag van Bond zijn, maar het hoeft niet.
0: Nee, mag ook iets totaal anders zijn.
4: Ja, precies.
0: Mag er eens even in alle hoeken en gaten zoeken naar leuke filmmuziek. Ja. Want er zijn zoveel films met mooie muziek.
4: 100.000%. Dus je komt er vast op eentje.
0: Ja, dat denk ik ook. En als je in de bioscoop zit, dan komt het ook zo binnen, die muziek, hè?
4: Ja, dat is lekker.
0: Fantastisch.
4: Maar als je dan naar beneden loopt, weer naar de uitgang, dan voel je helemaal een soort zo superster.
0: Ja, absoluut. En waar dacht jij aan?
4: Nou, ik dacht wel echt aan totaal iets anders dan Bond. Ik gooi het eventjes over de Lion King.
0: Ja, die is mooi.
4: Ik vind dit gewoon heel filmisch.
0: Ja, dat is het ook.
4: Je ziet het helemaal voor je.
0: Absoluut. Al die leeuwen daar. Op die rots.
4: Al die leeuwen en al die andere dieren. En dan
0: basis.
4: Zo. En dan doen ze zo. Dan bellen we je morgen en dan zeggen ze... Hier is Simba.
0: Dit is hem, hoor.
4: Dit is hem, hoor. Kijk u maar eens eventjes allemaal. Dit is hem. Kijk u maar in.
0: Nee, maar dat is mooi. Ja. Ik moest aan de Lois Lane denken. Want die maakte een speciaal liedje voor een Nederlandse film met Huub Stapel. Weet je nog? Ja, goed nummer ook trouwens. Maar de keuze, lieve mensen, is natuurlijk weer aan jullie. Kom maar door met jullie plaatjes. Filmmuziek is wat wij zoeken. En die kun je door appen of bellen naar...
4: 088 58 51 52. What?

0: bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Hoorre.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Ik ben Anna uit Purmerend.
13: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
14: Ik ben Bas uit Hilversum.
15: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
16: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 1 over half 7. In Castricum is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
19: Goedenavond. Grote zorgen in de wijk in Alkmaar, waar gisteravond een huis beschoten werd, terwijl de bewoners gewoon thuis waren. In het raam van het huis zitten meerdere kogelgaten. Niemand raakte gewond. Politie zoekt naar 2 mensen die na de schietpartij op een fatbike wegreden. Motief voor die schietpartij is onbekend. Onze verslaggever ging vandaag de wijk in en merkte dat mensen behoorlijk ongerust zijn.
20: Elke avond is hier vuurwerk, maar nu bleek het toch wat anders te zijn. En er is toch wel schoten. En mijn zoontje ligt hier boven te slapen. En dat vind ik toch wel een naar idee. Dus politie, ga maar een keer hier eens goed surveilleren rond 12 uur 's nachts. Want dat gebeurt al een paar jaar niet.
19: Nou, een duidelijke oproep dus aan de politie vanuit de Cataloniëstraat. En op meerdere plekken in Nederland ging vandaag geen luchtalarm af om 12 uur. In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ging het alarm 2 minuten later af. In Utrecht, waar 26 gemeenten onder vallen, ging helemaal geen alarm af. Op de regionale meldkamer van de Gooi en Vechtstreek was het om 12 uur heel erg druk, zegt een woordvoerder, en 112-meldingen gaan dan voor. Om het alarm af te laten gaan moet eerst nog op een knop worden gedrukt, en dat gebeurt namelijk handmatig. Meer dan 30 demonstranten van Extinction Rebellion die werden vandaag door de marechaussee op Schiphol aangehouden. Ze demonstreerden op de luchthaven vlakbij een chique lounge waar mensen verblijven die heel vaak vliegen. De demonstranten willen dat KLM een speciaal programma voor de mensen die veel vliegen stopzet en dat ze veel meer gaan doen aan de klimaatcrisis. Inmiddels zijn de demonstranten weer vrijgelaten. Een heftig verhaal vandaag in Edam. Een scootmobiel kwam daar in botsing met een bus. En de bestuurder van de scootmobiel heeft dat niet overleefd. Hoe dat mis kon gaan, dat wordt nog onderzocht. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat hielp niet. Ongeluk gebeurde tussen de middag tegen 12 op de Monnikerdammer Jaagweg. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. En je hoorde het eerder in deze uitzending, een 27-jarige Roemeense man die verdacht wordt van het roven van de ketting van de 96-jarige Mieke uit Overveen. Ja, die is opgepakt in Duitsland. Die beroving was begin juli. En na die beroving, ja, toen startte de kleinzoon van Mieke samen met wat vrienden een actie. Zij wilden namelijk heel graag dat die verdachte werd opgepakt. De 3 verzamelden camerabeelden en drukten posters af van de verdachte. Dat leverde er niet meteen iets op. Maar nu hebben ze toch een telefoontje gehad dat die verdachte is opgepakt in Duitsland. En vandaag vertelde ze nog even over die bewuste dag dat Mieke beroofd werd.
21: Ze had dus inderdaad boodschap gedaan. Ze liep achter de dorpsstraat langs, liep ze terug naar huis toe. Toen werd ze ingehaald door een man die haar eigenlijk wil helpen, zei hij, door wat takken aan de kant te houden van de struik, zodat zij er beter door kon. Maar eigenlijk, terwijl hij dat deed, trok hij zo haar gouden ketting van haar hals af.
19: Ja, heel heftig. Je hoorde kleinzoon Bing. De verdachte is dus opgepakt. Alleen de ketting is nog niet terug.
18: Nee, hij verwacht ook eigenlijk niet
19: dat dat gebeurt.
18: Dat het nog zou komen. Maar ze hoopt wel dat ze nu de verdachte daar is. Dat die gaat natuurlijk vervolgd worden. En dat ze dan een schadeclaim kunnen indienen. Dat ze daar misschien dan
19: een ketting voor kunnen kopen.
18: Ja. Ja, ik vond het wel fijn om te horen dat het met oma Mieke heel goed gaat.
19: Ja, die is still going strong.
18: Veerkrachtige oude dame.
19: Zo is dat. Dat is mooi. Ja, ja, dus toch een soort van goed einde aan het verhaal.
18: Zeker.
19: En meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen die vind je in de app en op nanieuws.nl.
18: Dankjewel, Barbara, en een fijne avond voor jou.
19: Jullie ook.
18: Joe. En wat voor weer we daarbij krijgen, dat gaan we horen van Jan Visser.
6: Vanavond in de komende nacht raakt het op steeds meer plaatsen bewolkt. In de nacht kan er in het noorden van de provincie ook wat lichte motregen vallen. Temperatuur zakt daar naar een graad of 13 tot 14 op Texel 15 graden. In het zuiden van Noord-Holland schommelt de temperatuur rond een graad of 10 tot 11. Er is weinig wind, alleen vanavond aan de kust nog een matige en bij Texel aanvankelijk nog een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen in de ochtend bewolkt en misschien plaatselijk wat lichte regen, vooral in het noorden van Noord-Holland. In de middag is het meest droog, met ook al wel, vooral in zuidelijk Noord-Holland, af en toe wat zon. Het wordt dan 19 tot 20 graden.

0: De Traveling Wilburys, hoorde je, wat een heerlijk nummer is dit toch. Handle with Care.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, voor de dagplaat gingen wij vandaag op zoek naar liedjes uit films. Filmmuziek, beter gezegd. Het begon ermee dat dit vandaag de dag was, dat in 1962 de allereerste James Bond film in première ging.
3: Volg jij, kijk jij een beetje, ben je een beetje James Bond kijker?
0: Ik denk dat ik ze allemaal wel gezien heb ooit. Want vroeger, toen ik nog heel klein was, had je dus niet zoveel films op tv. He, dus films die kwamen in de bioscoop. En dat was de enige. Je had geen Netflix en je had geen HBO. Zware tijd. Nou, hoe het ooit gelukt is om groot te worden, I don't know. Maar als je dus een film wilde zien, dan ging je naar de bioscoop. Het leuke daarvan was wel dat je daar iedereen tegenkwam, dat iedereen naar dezelfde film ging en dat je dus de volgende dag ook allemaal daar met elkaar over kon praten. Maar zo heb ik toch wel de meeste James Bond films in de bioscoop gezien.
3: James Bond is ook wel echt een bioscoopfilm.
0: Ja, absoluut. En naarmate de jaren vorderden begon ik ze wat ingewikkelder te vinden. Maar dat was ook omdat er toen allerlei extra lagen in het verhaal kwamen. Vroeger was het gewoon een beetje simpel. Van, nou, er was een bad guy en had je James Bond, die maakte hem gewoon af.
3: Ja,
0: en
3: dan was het klaar. Schieten.
0: Pief, paf, poef. En dan nou meestal ook een goede achtervolgingsscènes erin, nou, met motoren.
3: Mag ik daar eventjes een klacht over?
0: Klacht?
3: Uit. Ja, niet over James Bond, maar juist over actiefilms. Ik zoek dus iets. Ik heb wel eens zin in een actiefilm, maar ze gewoon lekker veel op elkaar knallen, lekker achtervolgen, gewoon een beetje actie. Daar heb ik af en toe gewoon hartstikke veel zin in. Ik krijg ze niet gevonden.
0: Oh.
3: Ja, alleen James Bond. Oh. Maar verder vind ik het af en toe.
0: De Matrix?
3: Dan is het. Ja, de Matrix vind ik dan net weer niks voor mij.
0: Oh, okay.
3: Dus ja, er zijn nog goede actiefilms waar lekker veel schieten en lekker veel achtervolgingen in zitten. Wil iemand dat naar mij appen via 0858-5157? Zullen jullie de
0: muziek
3: doen? Ik
0: vraag dit voor een vriend. Ja, we gaan even door. Want we vroegen dus filmmuziek vanwege Dr. No. En toen kwamen er heel veel mooie liedjes binnen. Niet één ander James Bond liedje. Dat vind ik wel opmerkelijk. Want we hebben natuurlijk nog Goldfinger.
3: Skyfall.
0: Skyfalls. Nou, zoveel mooie. Nou ja. Oké, maar goed, die kwamen dus niet binnen. Nee. Maar wat kwam er wel?
3: Lucia kwam met Celine Dion. Yeah.

0: prachtig uit Titanic.
1: Titanic, ja. Tuurlijk.
0: Mooi hoor. En Mariska, die kwam met John Williams. En dit is het thema van Hedwig. En Hedwig is die witte uil die we allemaal kennen van Harry Potter.
1: Harry Potter, ja, je ziet het nu. Oh, dit is goed hoor.
0: Mooi hè? Zo goed gemaakt. Maar John Williams, die maakt echt de beste muziek. Echt hoor.
1: Maar we moeten door. Wilco, ja. Die wil namelijk... Och ja, tuurlijk, dit is een klassiekertje van Rogier van Otterlo.
0: Dat is natuurlijk Turks Fruit. De film naar het boek van Jan Wolkers. En dit melodietje wordt nog steeds gebruikt bij AT5 voor de Zwoele Stad. Ja, je ziet ze op de fiets zitten.
1: Absoluut.
0: Goed, Jos en René wilden een nummer horen van Julie Covington. En dit komt uit de gelijknamige, ook prachtige film... Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. Ik mag niet meer meezingen. We gaan door.
1: Ja, want we moeten door. Herman, die komt met een artiest. Even geen idee wie het is. Maar Once Upon a Time in West.
0: Ennio Morricone. De god. Ik zei net, John Williams heeft mooie muziek gemaakt. Maar Ennio Morricone is natuurlijk ook een topper.
1: Een absolute topper. Ik wist even niet dat hij dit was.
0: Annemarieke wilde een Franse filmmuziek horen van Nicole Croisille.

0: denk dat ik die film ooit wel gezien heb. Les Hel en Les Autres. Dat was echt wel een grote hit. Maar ik weet niet meer precies waar die over ging.
1: Oh, ik kan het je ook niet vertellen. Nee, ja, nee, dat dacht ik al. Geen idee.

0: Lekker hoor. Ja, uit de film van waar John Travolta in speelde. Onder andere. Geweldig. Night Fever was dat. Maar dat wordt niet de dagplaat.
1: Nee, nou, over Night Fever gesproken, lieve schat. Ja, Marja heeft toch een beetje aan het kortste eind getrokken. Sorry, lieve Marja. Want met vlag en wimpel winnen Sander, Frans en Mieke. Het is Night Fever van de Bee Gees.
0: Ja, het Saturday Night Fever natuurlijk.
2: Tuurlijk. Dagplaat.

0: Lola Young en Messi hoorde je. Het is 7:10. En dat betekent dat we deze dag eens even mooi gaan samenvatten.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Want het was me weer een dagje wel. Het was een echte maandag en het was 5 oktober. En het was de dag dat, nou, hij begon voor jou niet goed, jammer. Maar het was wel de dag dat verslaggever Sjoerd langs ging bij herder Marijke voor die schapenvachten. Je weet het misschien. Pieter wil daar een heleboel sjaals van gaan maken. En Sjoerd wordt alleen wel een aantal keer gestoord tijdens hun sjaalgesprek.
2: Nou, we zijn natuurlijk steeds meer andere stoffen gaan gebruiken. Ja. En de wolindustrie is gewoon uit Nederland verdwenen. Ja. Dus je moet nu zoveel stappen op heel veel verschillende plekken zetten. Ja. Waardoor het gewoon een lastig proces is geworden.
3: 2 seconden, wacht. Kan jij heel even je mond houden?
4: Ja,
3: hey. Koen?
4: Grijp hem maar op, Koen.
3: Koen? Kalkoen. Het is doodeng, want dit is dus een kalkoen met artrose. Oh ja, jij tilt Koen inderdaad gewoon even op.
2: Als je met Koen even knuffelen, zou ik gewoon.
4: Oh, ja. Dat kan gewoon, Koen. Dat kan gewoon.
3: Ja? Ja. Oh. Goed, terug naar de wol.
0: Hij klinkt schattig, die kalkoen.
5: Kalkoen met artrose.
0: Ja.
5: Ik moet er eerlijk zeggen, en ik vind een normale... Oh, dat is misschien een beetje lullig. Maar ik vind een gewone kalkoen nog steeds lullig.
0: Nee, jij wil gewoon een kalkoen gaan shamen.
5: Ja, ik vind kalkoen zijn gewoon heel lelijk.
0: Ja, dat zijn ze ook.
5: Met die lelijke nekjes.
0: Ja, die enge nekjes. Ik ben het helemaal met je eens. Ze hebben ook best wel enge ogen.
5: Ja, ze
0: hele
5: zijn
0: lichte.
5: Tevreden.
0: Nee, nou, sorry. Als je ze goed weet te bereiden, zijn ze
5: bijna
0: lekker.
5: Niemand weet ze goed te bereiden. Het is altijd droge meuk.
0: Nou, toch kan het. Ik heb het wel eens gegeten dat het echt lekker was. Dus het kan wel. Nou,
5: niet bij iemand thuis, geloof ik niks.
0: Wij hoorden afgelopen week liever met molten wandelen. Uit het weekend was het. Toen hoorden we een fazant in de bosjes. Dat klonk ongeveer net zoals die kalkoen net. Nou, molle jongen, die zat helemaal echt op de kast gewoon van wat is dit? Maar dat was een fazant, die is wel mooi. En die zijn ook wel lekker, die zijn iets makkelijker te bereiden.
5: Gelijk uit de lucht geschoten.
0: Nee. Zo ging het niet. Gelukkig ook, ik zou me helemaal wild schrikken als Molde opeens met een fazant aan zou komen. Nee, dat is niet goed.
5: Onze jachthond, ja.
0: Ja, nou, het was ook de dag dat June en Maarten bij June tot 2 eens duidelijk aan elkaar maakten wat ze voor elkaar betekenen. Oh.
6: Allerliefste Maarten Faber.
7: Allerliefste June Hoogkarspel.
6: Dank je. Rots in de branding.
7: Rots in de branding.
6: Allerbeste collega die ik ooit gehad heb.
7: Is dat zo?
6: Nee, dat moet jij dan halen.
7: Oh.
6: Ja, het is wel zo.
7: Ja?
6: Ja, voor mij wel.
7: Oh, voor mij... Je zit in de top 30.
0: Nou! Ja, arme June.
5: Dat is zielig.
0: Ja, dat vind ik ook zielig. Al is de top 30 natuurlijk niet helemaal niks.
5: Maar bij mij zit ze in de top 50.
0: Wel ja, nee, zo is het. Nee,
5: het wordt
0: steeds
5: June.
0: Erger.
5: Goed,
0: bij ons hoorde je tijdens de sport dat AZ voorlopig eerste plaats staat bij de Eredivisie. En superfan Daan, die is daar echt heel blij mee.
8: Ja, zo. Eerste plaats. Ik ben echt fucking trots. Ik wil janken, echt even serieus. Tot mijn tenen. Maar die is echt... AZ is gewoon... Al 9 jaar ben ik veel gebleven van AZ. Eerste plek. Let's go.
0: Let's go. Ja, zo is het ook. Hey, morgen dan is er weer een dag. En dan gaan we ontbijten met... oliebollen.
5: Oh,
0: dat is lekker.
5: Lekker.
0: Daar heb ik nu gelijk ook zin in.
5: Ik ook.
0: Ja, de oliebollenkramen, dat is je misschien opgevallen, zijn er weer tevoorschijn gekomen. En inmiddels zijn de bollen ook al niet meer populair alleen bij Nederlanders.
9: Oliebollen. Deep fried dough, only available during certain times of the year. There's something about these oliebollen now, I gotta say.
10: Oliebollen, that's better.
9: This is fantastic. These are awesome. I love these. They're so good. They're so simple. Oliebollen, every day, all day. Thank you, Netherlands, for inventing these.
0: Ah, thank you, Netherlands, for inventing die is voor het uitvinden van de oliebollen. Ik ben daar ook echt dol op. Je hebt ze tegenwoordig wel in heel veel smaken met cheesecake.
5: Nee,
0: of...
5: dat moet allemaal.
0: Nee, gewoon puur de gewone krent. Ik wil eigenlijk wel een krentenbol, niet een oliebol. Er moeten wel krentjes in zitten.
5: Ja.
0: Hey, lieve mensen, het is bijna 7:00. Straks nog veel meer mooie muziek. Een fijne avond alvast.
5: Fijne avond.

0: als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
7: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
7: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
10: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
12: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
13: Jou.
12: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
14: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerhugowaard.
15: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
16: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke

0: Ik ben Mia uit Schorel.
1: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Mieke uit Schagen.
3: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
4: Ik ben Kas en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8:00.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
9: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
8: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
1: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
2: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Huis in heel
3: Noord-Holland. Het is 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld op het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
5: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
4: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur gaat doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertje, Swippertje, Swippertje. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed dan. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adrien uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:00.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
8: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat vooraan krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
7: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: ontbijttafel.
1: Hoe was het op kantoor?
0: Nou,
2: ben je op kantoor geweest?
0: Ik moest op kantoor komen.
2: Kennen ze je nog daar?
0: Ik probeer dat zo min mogelijk te zijn. Hè, wat doe jij hier, zeiden inderdaad sommige collega's.
2: Die gast van die poster.
3: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: de Nick Velderman.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
1: Wordt het A
3: of wordt het B?
2: Wat gebeurt er?
3: Rondje van het huis.
2: Ja.
3: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
1: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Met Nick Velderman.
3: NH.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Heelo.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 12 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 1 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door... Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuur Fonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Marga Visser uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 2:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten.